Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

me till it's talked away. Well,

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat melden Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse

nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de Straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel

poging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

spotlight zetten. Aandacht voor uw activiteiten en leden werven. Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de Straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd.

zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn

stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

dat er al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen.

Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden.

0: matinee met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elzer.
2: Ja, dat klopt.
3: Hallo.
2: Luisteraars, goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je er bent hoor.
2: Ja.
1: En natuurlijk, zoals altijd
2: onze topper.
1: Onze toppert in de techniekruimte. Alexander Hoog, fris en fruitig, zoals altijd. Ja, ja. Leuke muziek heeft hij klaargezet.
2: Ik heb
1: het al even bekeken.
2: Ja.
1: En we gaan natuurlijk weer een mooie, geweldige show ervan maken, toch? Met z'n drietjes.
2: Ja. Uiteraard.
1: We gaan in het eerste uur. Ja, het is vandaag dus... misschien weet jij dat al wel, maar het is vandaag in Nederland...
2: Ja.
1: De fiets naar je werkdag.
2: Oh, ik kwam met de auto.
1: Kwam je met de auto?
2: Ja, ik en jij denk ook.
1: Ja,

0: ik ook.
1: Jij wel met de fiets, Alexander?
0: Ja, Alexander, altijd. Zo. Altijd. Maar het is sportief. Dus inderdaad de fiets naar je werkdag. En dat brengt op een goede en leuke manier het zakelijk fietsen onder de aandacht. En de doelstelling is dan ook om op deze dag zoveel mogelijk werknemers op de fiets naar het werk te laten komen.
1: Klinkt heel sportief.
0: Klinkt super sportief.
1: Ja.
0: En of dat echt... ik heb niet heel veel meer fietsers op de weg gezien.
1: Nee.
0: Eigenlijk.
1: He? Ik zag er een paar in Beekbergen, maar het was niet meer als anders.
0: Nee, hè? Nee. Dus, nou ja, goed. Meestal is het ook op de laatste donderdag in mei.
1: Oh?
0: Ja, daar wordt dat al jaren voor georganiseerd.
1: Oké, dan.
0: En ik kan nu al de datum van volgend jaar verklappen.
1: Nou, doe eens.
0: Doe eens. 27 mei 2027.
1: Wow.
0: Schrijf het in je agenda.
1: Wat uniek.
0: Ja,
1: mensen,
0: precies.
1: Noteer het.
0: Ja, oké. Okay. Goed, wat gaan we het eerste uur doen? Nou, we gaan zo meteen Rianne van Achthoven welkom heten hier in de studio. Zij is leerling op de fotovakschool hier in Apeldoorn. Samen met nog 9 andere leerlingen zit zij in het examenjaar. Dus daar gaat ze misschien een expositie moeten ze samenstellen en organiseren en inrichten. En nou ja, van alles en nog wat.
1: Zo.
0: Daar komt ze zo meteen over vertellen.
1: Helemaal goed, ben benieuwd.
0: En er zijn ook een aantal die nog met haar meekomen, een aantal leerlingen.
1: Gezellig.
0: En we gaan ook nog 1 inbellen.
1: Oh, dus kijk aan.
0: Superleuk, joh. Ja. We gaan ook praten straks met Carlijn Jansen. Zij is verbonden aan de Fietsersbond.
1: Hmm.
0: Want die zoeken, heb je het weer, de dag van de fiets, hè?
1: Ja, klopt. Heel toepasselijk.
0: Die zoeken fietsdocenten.
1: Fietsdocenten?
0: Ja, jij bent gewoon met de paplepel, heb je dat ingegoten gekregen hier in Nederland, dat je moet fietsen.
1: En, ja.
0: Maar heel veel anderen die nu tegenwoordig ook in Nederland wonen, die kennen misschien helemaal niet hoe ze, die weten niet hoe ze moeten zitten op de fiets. En wat ze moeten doen met hun... met hun benen en zo, om naar voren te komen, snap je?
1: Ja, ja. Maar ze hebben nog geen fietsexamen gedaan, dus...
0: Dat denk ik niet.
1: Nee. Oké, vandaar.
0: Want fietsen, dat zeggen ze ook, fietsen geeft mensen vrijheid.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is voor ons heel vanzelfsprekend.
1: Zeker met het mooie weer. Ik had eigenlijk op de fiets moeten komen.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja, nou goed, dan ga je volgende week in de herkantie. Oké. Maar goed, we gaan... niet meer verder praten, dat doen we straks wel weer. We gaan nu luisteren naar een liedje van Bluff.
1: Ja,
0: die kent ze niet, hè? Bluff. En die dansen aan zee. Dus niet in zee, maar aan zee. Heerlijk liedje. Echt lekker. Beetje verkoelend. Vind je niet?
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Een zeebriesje.
1: Zeebriesje erbij.

0: Slootjesdagen komen er weer aan. In het weekend van 5 tot 7 juni aanstaande zijn de landelijke IVN slootjesdagen. De lokale IVN-afdelingen organiseren op diverse locaties activiteiten. Dit jaar is de IVN in Eerbeek onder andere. Op zondag 7 juni aanstaande weer bij de pool van de Natuurtuin Harmanenhof in Loenen aan de Loener Scheepsersweg. Je gaat zelf op onderzoek uit met een schepnet, waterbak en eventueel een looppot. Voor kinderen tussen de circa 6 tot 12 jaar neem je ouders mee, opa en oma en vang verschillende waterdiertjes. De gidsen van IVN vertellen je van alles over de planten en de dieren die je zelf hebt geschept uit de poel in de Harmanenhof. Parkeren kan bij de NH-kerk aan de Beekbergenweg 7 in Loenen. Loop het laatste stukje, maar nog beter, kom op de fiets, hè, met de fietsdag.
1: Het is vandaag de fiets, ja, naar je werkdag, klopt.
0: Het begint om 2 uur 's middags en vooraf opgeven hoeft niet.
1: Oké, okay, nou. En mag je wel een beetje ook met je voet in het water dan?
0: Ja, natuurlijk. Oh, okay. Gezellig. Ja, beetje mooi. Spetter, spatter.
1: Gezellig. Helemaal leuk. Zij luisteren eens, we gaan naar een plaatje luisteren. En dat is getiteld Heat Wave. Ooit van gehoord?
0: Nee.
1: Ik ken het volgens mij wel. Maar het is van Martha en Martha. De Vangelas.
0: Chique naam.
1: En weet je hoe oud het al is?
0: Het zal best wel weer voor mijn tijd zijn.
1: 1963.
0: Ja. Jeetje.
1: Maar erg gezellig. Dus daar gaan we heerlijk naar luisteren.

0: Wat een lekker nummer.
1: Dat zeg je?
0: Wat een lekker nummer.
1: Ja, maar dat is heel veel 60er jaren muziek,
0: ja,
1: hè? Ja, ik hou het erin,
0: hoor. Was een topperiode.
1: Ik hou het erin. Hartstikke leuk. En weet je wat ook zo leuk is? We hebben hier twee gasten in de studio.
0: Jazeker.
1: Ja, ze zitten helemaal van... Oh, ik vind het wel best wel een beetje spannend allemaal. Een beetje zenuwachtig, hè? Voor hun allereerste keer dat ze in een radiostudio zijn.
0: Ja.
1: Dus we hebben ze al een beetje op de gemak gesteld,
0: daarom,
1: toch?
0: Zeker,
2: ja,
0: dames.
2: Zeker weer. Zeker weten, ja.
1: Nou, van harte welkom.
3: Dank je wel.
1: Heidi.
2: Ja, klopt.
1: En Rianne. Leuk dat jullie er zijn.
2: Dank je.
1: Jullie hebben een heel verhaal, heb ik begrepen.
3: Nou ja.
1: Dus we hebben ook een beetje meer tijd daarvoor ingepland.
2: Heel goed.
1: En we gaan straks ook nog bellen met een collega van jullie. Die kon hier helaas niet bij aanwezig zijn. Maar die gaan we even bellen. Dan kan ze toch een beetje deelnemen aan dit interview.
2: Ja, heel leuk.
1: Ellen Nanninga. Nanning.
2: Ja.
1: Ja. Oké. Maar vertel, wat brengt jullie hier bij ons in de studio? Zal ik
2: beginnen? Wij doen allebei de opleiding aan de fotovakschool hier in Apeldoorn.
1: Ja.
2: Daar zijn we nu al 2 jaar mee bezig, deeltijdopleiding. We gaan bijna examen doen. En voor
1: spannend.
2: Het examen, ja, spannend. Ja. Ja, het is ook nog wel echt een beetje spannend.
1: Ja.
2: Ik ben ook nog niet helemaal klaar, maar ik doe mijn best. En voor dat examen hebben wij een expositie georganiseerd in het Ketelhuis, vlakbij station Arnhem.
1: Ja, bij de Nettenfabriek is dat toch?
2: Ja, bij de Nettenfabriek, ja. Klopt, inderdaad. En wij exposeren ons examenwerk daar. En iedereen is van harte welkom die dat
1: leuk
2: wil komen bekijken.
1: Maar je vertelde net al, jullie zitten nu in het examenjaar.
2: Ja.
1: En je bent al 2 jaar bezig met die opleiding.
2: Ja, de opleiding is 2 jaar deeltijd.
1: Deeltijd. Dus, en heb je veel geleerd?
2: Nou, als ik voor mezelf spreek, heb ik heel veel geleerd.
1: Ja.
2: Ja, voor jou eigenlijk ook een beetje.
3: Ja, dus, zeker. Ja.
1: Wat heeft eigenlijk jullie ertoe gebracht om aan die opleiding te beginnen?
3: Ja, ik denk dat dat per individu verschillend is. Voor mij was het in verband met mijn ziektebeeld dat ik niks te doen had. En toch wat wilde gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En fotografie was een hobby van mij. En ja, eigenlijk is dat zo ontwikkeld dat ik dat verder wilde gaan uitbreiden.
1: Ja.
3: En zodoende ben ik bij de fotovakschool terechtgekomen.
1: Ja.
3: Dus.
1: En Heidi, had jij ook al een voorliefde, zeg maar, voor fotograferen? Van alles
2: en
1: nog
2: echt
1: wat?
2: Hobbymatig, ja? Hoor. En je hebt natuurlijk nu met je telefoon dat je leuke fotootjes kan maken. En dat vond ik altijd wel heel interessant. En mijn man heeft een keukenbedrijf. Dus het was eigenlijk ook een beetje de bedoeling dat ik de interieurfoto's daarvoor ging maken. En toen dacht ik, ja, dan wil ik wel echt een opleiding, zodat ik het gewoon goed leer. En dat ik niet maar wat aanloop te rommelen voordat ik een beetje dat onder de knie heb.
1: Mm-hmm.
2: Dus,
1: dat je ook moet letten op perspectief
2: en
1: licht
2: en
1: weet ik veel wat allemaal.
2: Dus
1: lichtdonker.
2: Ik wilde dat ook gewoon wel heel goed leren. Dus vandaar dat ik bij de fotovakschool terecht kwam.
1: Ja.
2: De open dag geweest. En toen dacht ik,
1: dit is het.
2: Dit ga ik gewoon doen.
1: Ja.
3: Dit is het.
2: En daarna dacht ik wel eens, waarom ben ik
1: wel begonnen? Ja, want jullie krijgen natuurlijk tijdens zo'n opleiding krijg je ook opdrachten.
2: Ja.
1: Stel ik me zo voor.
2: Ja.
1: En dat zijn waarschijnlijk hele uiteenlopende opdrachten.
3: Ja, je krijgt studio. Je hebt bijvoorbeeld studiowerk, dat we met z'n allen de studio ingaan. Je kan de straat op worden gestuurd.
1: Oh ja.
3: Je krijgt natuurlijk het stukje theorie moet aan bod komen. Wat je allemaal. Waar je overal rekening mee moet houden. En dat is inderdaad meer dan dat ik had verwacht.
1: Ja,
3: ja je komt toch wel. Het is niet zomaar eventjes je camera naar voren klikken en je bent klaar. Nee, er komen nog wel heel wat termen en instellingen.
1: Ja, instellingen.
3: Achter waar je denkt van, oké, was dat er ook, moet dat ook.
1: Ja.
3: Dus,
1: noem eens iets op dan. Waar moet je op letten, allemaal?
3: Sluitertijden, ISO-waardes, de diafragma.
2: Ja, je belichtingen ook. En alles draait ook om goede belichting. Dan denk je, ik heb een mooi plaatje, maar dan is je belichting toch niet helemaal lekker.
1: Mm.
2: En dan valt het allemaal een beetje vlak. En dan denk je, dat ziet er ook niet echt uit wat ik bedoelde. Dat,
1: het spreekt niet zo.
2: Het spreekt niet zo. Ja. Er zit echt wel een techniek achter om dat op de juiste manier voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
4: Dus, en als ik een technisch vraagje mag stellen. Schieten jullie in RAW of in JPEG? Of?
2: Ja,
3: RAW.
2: Want dan kan je het daarna nog bewerken. Mm. Er zit ook een stukje bewerking wat we leren tijdens de opleiding.
1: Ja.
2: Dat is ook... Dat kan net zo uitgebreid worden als dat je het zelf wil.
1: Ja.
2: Maar,
4: en doen jullie dat met Lightroom of Photoshop? Of?
2: Ja, allebei. Ja.
4: Allebei.
3: Wij wel. Maar er zijn nog meerdere programma's. Maar van de opleiding zijn volgens mij bij ons in ieder geval iedereen die met Lightroom en Photoshop werkt inderdaad.
1: Okay. Ja. Ja. En vertel eens iets over de camera die jullie hebben. Heb je die zelf moeten aanschaffen?
2: Ja.
1: Denk ik zo. Ja, dus je hebt je eigen camera enorme
2: nodig. Nou ja, die kan je natuurlijk ook van, nou ja, van duizenden euro's kopen tot wat goedkoper. Mm-hmm. Maar ja, dat kost wel een paar centjes, ja. Ja. Dus, dus die, ja, die moet je natuurlijk hebben om je foto's te kunnen maken. Ja. Dus ja.
3: Ja, dan heb je nog verschillende soorten camera's, systeem, spiegelreflex. En ja. De analoog, waar wij overigens natuurlijk niet mee werken op school. Nee. Maar ja, dat is ook wel een groot verschil, zeg maar. Dus wij werken eigenlijk allemaal met dezelfde camera's eigenlijk. Of niet iedereen in de klas?
2: Ja, wel andere merken, maar wel gewoon met een... niet met een volgens mij heeft niemand een spiegelreflexcamera. We hebben allemaal een...
3: dacht ik ook, ja.
2: Een systeem. Een systeemcamera, sorry hoor.
1: Een systeemcamera.
2: Ja, systeemcamera.
1: En wat wil dat zeggen? Ik heb...
2: nou, ja. Dat durf ik even niet helemaal zo uit te leggen, hoor. Nee.
1: Een technische vraag.
2: Weet
1: jij er het antwoord op, Jeroen?
2: Je bent al best wel weten, maar zo ter plekke.
1: Maar fotografeer jij ook?
4: Ja, ik fotografeer. Ja, van voor de Gelderlander. Ja, ja.
1: Oh, dat natuurlijk. Ja. Ja.
3: Oh, ja, vandaar de vraag van de RAW-bestanden. Ja, ja, ja, dat dacht ik al.
2: Ja, ja, kijk. Ja. Kijk, ja. Kijk.
1: En wat zijn RAW-bestanden? RAW?
4: RAW staat voor ruw.
1: Ja. Oh ja, natuurlijk. God. Ja, zijn even mijn Engelse dingen niet
4: ja,
1: aan.
4: Ja. Ja, dat is niet erg hoor.
1: Maar dat, dus, dat kun je dan allemaal bewerken. Ja. Hè? Scherpstellen of nou ja, in ieder geval...
4: gewoon bewerken, bijstellen.
1: Grote lijnen maken, weet ik wat.
4: Filtertje erbij. Ja. Wel eens handig doen.
2: Flitsers, nou ja, daar hebben we ook les over gehad. Dat was voor mij ook echt een openbaring hoeveel je daarmee kan doen.
1: Ja, hè?
2: Dus dat, ja, dat is wel echt, echt leuk.
4: En welke vorm vinden jullie het leukste? Landschap of portret? Of...
3: Ja, dat verschillen wij allebei wel eens.
2: Okay. Verschillen wel een beetje, ja. Nou ja, je krijgt tijdens de opleiding heel breed... Eigenlijk komt alles wel een klein beetje aan bod. Ja. Het een wat meer dan het ander. Studio werken ook portretfotografie. Mm-hmm. En ik ben meer van de... ik ben meer de kant op gegaan van de productfotografie. En mijn examenwerk wordt zeg maar meer de culinaire fotografie. Oh, de food photography.
1: Oh, ja.
2: En de ingrediënten heel dan mooi op de foto
1: dat zijn altijd van die plaatjes, daar wil je zo in bijten.
2: Ja, dat is de bedoeling. Ja. Dat moet er heel lekker uitzien. Dus dat is dan dat is meer mijn ding, zeg maar.
1: Ja. En jij dan, Rianne?
3: Ja, bij mij verschilt het. Dat was ook eigenlijk de insteek van de opleiding. Dat ik ging kijken van, goh, weet je, waar ligt nou eigenlijk mijn richting? Want ik vond alles leuk. Mijn docent zegt ook, je sprong van alle kanten. Je sprong alle kanten eigenlijk nog op. En ik ben dat eigenlijk nog steeds allemaal leuk blijven vinden. Maar portret komt erg veel naar voren. Ja? Dus dat zie ik toch wel heel veel in mijn werk weer terug. Het stukje verhalen vertellen.
1: Ja.
3: En waar ik in de opleiding ben achtergekomen. Mede doordat we Photoshop ook een beetje onder de knie gingen krijgen. Is het stukje creatieve. Dus het af en toe wat abstractere. Wat zeg je dat? Artistiekere, zeg maar.
1: Oh, ja,
3: vind ik ook ontzettend leuk om te doen.
1: Ja. Ja. Dus, nou, het klinkt helemaal interessant, hè?
4: Ja, het klinkt zeker interessant.
1: We gaan even toch een plaatje draaien.
4: Heel goed.
1: En ik heb jullie gevraagd van wat gaan we draaien? Nou, 9 to 5 van Dolly Parton.
3: Ja, ja.
1: Die heeft Alexander klaargezet.
3: Hartstikke fijn.
1: Want die opleiding was natuurlijk niet van 9 tot 5.
3: Nee, maar de inzet was wel.
2: De inzet was wel van 9 tot 5. Het voelde wel als 9 to 5.
1: Start je hem in? 9 to 5? Geldt hier ook niet hoor. Wij zijn hier gewoon van 2 tot 4. Maar ook al eerder. En we blijven altijd wat langer na. Mm-hmm. En zo.
3: Kom je ook op je 9 tot 5?

0: Barton is ook gewoon niet kapot te krijgen. Hè?
1: Nee, dat kun je wel zeggen. Bam, jeetje, bam, Mina, bam. Die zie je echt nog steeds overal.
0: Die gaat gewoon lekker door. Maar ja, ik zeg altijd, en dat is gewoon ook zo... muziek houdt jong.
1: Dat is zeker.
0: Dat is gewoon zo. Ja. En daar kun je alles in kwijt. Je emoties, je maakt mensen blij. Mm. Of niet.
1: Of kan niet.
0: Maar ik heb nu, en daar gaan we even gewoon lekker mee praten... ik heb Ellen Nanning aan de telefoon.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag Ellen, welkom ook in de uitzending.
2: Ja,
0: ik zit hier heel gezellig met twee van jouw medestudenten.
2: Ja.
0: Van de fotovakschool. Ja. En jij zit natuurlijk ook in datzelfde examenjaar.
2: Ja, dat klopt. We zijn met elkaar begonnen.
0: Ja.
2: Van 2 jaar geleden.
0: 2 jaar geleden alweer, hè?
2: Ja.
0: Nou heb ik de dames Rianne en Heidi gevraagd van waar ligt jullie hart, zeg maar. Hè? Bij het grote geveer. Je gaat toch allemaal een bepaalde richting uit.
2: Ja.
0: Wat is die van jou?
2: Ik hou enorm van portretten.
0: Portretten ook.
2: En van reportages maken.
0: Oh ja.
2: En ik ben nu heel erg aan het verdiepen in voetfotografie. Want
0: ook.
2: Dat vind ik verschrikkelijk moeilijk.
0: Dat doet Heidi ook.
2: Ja, ik maar zei die net kan dat heel goed.
0: Die kan dat heel goed? Heidi, je kan het heel goed.
2: Ja, die heeft een uitgesproken talent. Ja. Die is uitgesproken niet voor dat onderdeel.
0: Ik vind het als ze prachtige foto's. Want als ik ze dan zie, hè, in een blad of in een boek... dan wil ik er altijd zo in bijten. Dat zei
2: nou, dan
0: ook.
2: Moet je haar foto's bekijken.
0: Oh, ja?
2: Dan wil je nog... ja, dat is prachtig. Ja, ja, ja.
0: Ach, dat is ook jouw liefde, zeg maar, ook, hè?
2: Nou, nee, het is iets wat ik heel graag wil leren. Dus ik ben nu bij verschillende restaurants aan het fotograferen... gewoon om het in de vingers te krijgen.
0: Ja.
2: Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen.
0: Ja.
2: En ik ben nu ook met modefotografie bezig.
0: Ah.
2: En dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Ja, ja, er zijn heel veel stromingen natuurlijk, hè, waar je de kant kun je gaan opgaan. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Oké, nou, jullie zitten in je examenjaar, is al verteld. Jullie zijn ook het aan het afronden, heb ik begrepen, van de dames hier. Dames, praat gerust mee.
3: Helemaal goed.
0: En jullie gaan van jullie werk gaan jullie een expositie houden.
3: Ja, moeten we zelf organiseren, van A tot Z.
0: Ja, van
3: dus
0: A tot Z.
3: Dus de locatie, het reclamewerk, de indelingen. Eigenlijk alles wat we moesten, wat je van A tot Z moet regelen... om een expositie voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is een hele klus, denk ik.
0: Ik wou net zeggen.
3: Ja,
0: een hele klus.
3: Dat vraagt wel wat tijd en energie.
0: Nee.
3: Gelukkig zijn we met een hele klas. Hè. We doen niet allemaal alleen.
0: Ja. Ellen, kunt het waarschijnlijk niet meeluisteren.
2: Jawel hoor.
0: Oh, je hoort ook. Wat fijn. En de techniek staat hiervoor.
2: Ja, nee, geweldig.
0: Maar oké, nou, jullie zijn met 10

0: studenten?
1: Ja, volgens mij wel 10. Ja. Ja.
2: 9 zijn we nog.
0: Oh, met z'n 9.
3: Ja, eentje is er afgevallen. Ja, helaas. Net vlak voor de finish.
1: Net voor de jammer, finish afgevallen.
3: Ja, is echt heel jammer.
0: Dus toch een, ook een investering in tijd en energie.
3: Ja, wellicht dat hij het na de tijd nog weer oppakt. Okay. Was wel de insteek, zeg maar.
0: Nou, die expositie is wanneer precies? Wie wil daar antwoord op geven?
1: 28 juni.
0: Ja.
1: Dat is op zondag.
0: Ja.
1: Van, wat was het, 11 tot 4.
0: Van 11 tot 4.
1: Ja, en dan is iedereen gewoon welkom die nieuwsgierig is geworden naar ons werk. Dan mag je gewoon lekker komen kijken. Ja.
3: Staat een drankje voor je klaar. Ja. Echt wat lekkers te snijden.
0: Ja.
3: En het is
1: en mooie dingen te
3: gratis
1: zien.
3: Entree.
0: Dus, en het is gratis entree.
3: Gratis.
0: En het is in het Ketelhuis.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat klopt, hè?
1: Ja, ja. Ketelhuis, vlakbij station Apeldoorn.
0: Zo'n monumentaal pand ook.
3: Heel mooi pand.
0: Dus dat past wel een beetje ook de entourage waar jullie dan mooi exposeren en zo.
3: Jazeker.
0: Van, nou is de expositie van jullie werk, hè, van die 9 studenten. En hoeveel kunnen we daar dan zien hangen of staan?
3: Nou, we hebben de dag ervoor hebben wij trouwens onze beoordeling ook daar.
0: Oh joh,
3: ja, dus dat begint 's morgens al. Dan gaan ze onze portfolio na. En dat zijn werken wat we daar hebben liggen. En dan hebben we allemaal een eindwerkstuk gemaakt. En dat komt daar dan op te hangen. En die wordt dan natuurlijk ook beoordeeld.
1: Ja. Mooi. En dat zijn minimaal 5 foto's moet je aanleveren.
0: Per persoon 5 foto's.
1: Maar het mag ook meer, dus sommigen hebben ook wat meer gedaan. Dus,
0: voor die beoordeling?
1: Ja, je mag ook. Ik heb
0: en Ellen, hoeveel foto's heb jij, ga je aanbieden?
2: Ja, ik denk een stuk of 8.
4: Zo, dat is een heel aantal.
2: Ja.
0: Ja.
2: En mijn portfolio, dat zijn een foto of 30 of zo. Dat is bij iedereen denk ik zo rond de 30.
0: Nou zit daar dus ook een examencommissie, stel ik me zo voor, hè? Die dat dus allemaal beoordeelt. En waar gaan ze op letten? Is dat bij jullie bekend? Waar gaan ze op letten?
3: De inspiratie waar we die vandaan hebben gehaald, het verhaal. Natuurlijk de techniek en hoe je het hebt toegepast, de beelden op zich. Dus het compleet plaatje.
0: Het complete plaatje.
3: Zoals ik heb een thema, dat is in tijdsbesef. Ik heb per generatie besef je tijd op een andere manier. Dus ik heb een hele serie vanaf baby tot volwassenen. En daar zit natuurlijk een verhaallijn. Dat moet kloppend zijn. De techniek moet kloppend zijn. Et cetera.
0: Interessant hoor.
4: Ja, interessant.
3: Ja, dankjewel.
0: En jij, Heidi? Wat is jouw verhaallijn?
1: Nou ja, ik heb niet zo'n mooi verhaallijn als Rianne dat heeft. Bij mij worden het foto's van de ingrediënten die je gebruikt. Dus verse ingrediënten. En dan uiteindelijk het eindproduct wat je daarmee maakt. Dus het bord helemaal mooi opgemaakt.
0: Ja.
1: En dat mooi op de foto.
0: Ja.
1: En dan de producten eigenlijk bijna als een soort stil leven op de foto gezet.
0: Ja,
4: als een stil leven.
0: Bijzonder.
1: Ja.
4: Dat is heel moeilijk.
0: Nou, leg maar eens een mooie broccoli in hier. Of een bloemkool. Of nou, noem maar wat.
3: En dat hij dan wel smakelijk blijft.
0: Ja. Precies.
4: De welbekende kropsla.
0: Daar kun je hele mooie plaatjes van maken, hoor.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik vind ze erg mooi. Dus,
0: En Ellen, wat kunnen we van jou verwachten?
2: Ik heb de collectie van een hoedemaakster in beeld gebracht. In eerste instantie had ik een model en heb ik de hoeden op het hoofd zeg maar gefotografeerd. Maar dat was eigenlijk meer productfotografie.
0: Ja.
2: Maar het moest meer mode worden. Dus nu ben ik in Deventer met modellen op straat. Zetten we eigenlijk iets in scène, een klein scènetje. Want mode moet altijd een verhaal vertellen.
0: Mm-hmm.
2: De styling moet goed zijn. Dus de hoeden in de context, zeg maar, geplaatst.
0: Ja, bijzonder, denk ik ook.
4: Ja, dat wil zeggen.
2: Ja, dat en er zijn natuurlijk
0: heel veel modellen, hoeden. Een hoed kan enorm royaal zijn, maar ook heel klein, een klein dopje. Mm-hmm.
2: Nee, dat klopt. Ja. Van de hoeden maakt ze Herma de Jong. En zij maakt prachtige hoeden, allemaal handgemaakt.
0: Zo.
2: Dus dat is heel bijzonder om daarmee op stap te zijn.
0: Nou. Ja.
2: We lopen met een enorme hoedendoos door de stad. En dan zeggen mensen, wat hebben jullie toch bij je?
0: Ja, daar zullen rare vragen over gesteld worden, denk ik maar zo.
2: Ja, mensen herkennen blijkbaar een hoedendoos niet meer.
0: Nee, ik wel.
2: Ja.
0: Ik heb een hoedendoos. Met ook een hele mooie hoed. Ik ben ook een echte hoedemens. Maar goed, dat is even terzijde.
4: Ja,
0: ik ga geen model worden. Nee. Ik ga geen model staan. Nee. Dat gaan we niet doen. Oké. Ellen?
2: Ja.
0: Daar kunnen we dus ook naar kijken tijdens die expositie.
2: Ja.
0: Leuk. Spannend.
2: Ja, dat is het zeker. Ja.
0: Nou worden jullie dus beoordeeld, hè? De 27e, heb ik het goed begrepen?
1: Ja, klopt. Ja? Ja.
0: Dan worden jullie werken allemaal beoordeeld door een examencommissie. Ja. Hoe moet ik dat zien?
1: Leraren van de Fotovakschool. Dat zijn allemaal ervaren fotografen. Met een hele bak ervaring in de rugtas.
0: Ja.
1: En het is de bedoeling dat je dan een pitch houdt over je foto's. Dus dat je daar wat over vertelt. En dan kunnen hun allemaal lastige vragen stellen waar wij dan ook antwoord op moeten weten. Dus wat is het verschil tussen een spiegelreflexcamera?
0: Ja.
1: En dan moeten we dat op dat moment wel weten. Ja.
4: Experimenteren jullie ook wel eens met lenzen? Verschillende lenzen? Dat jullie wel eens een andere lens pakken uit een andere hoek?
1: Jawel, maar ik heb wel mijn favoriete lens, zeg maar. Dus die komt er dan toch altijd wel weer. Dat ik denk,
4: okay, en die is?
1: Pak toch mijn 24-70 lens maar weer.
3: Ja, dat is ook mijn favoriete.
0: Heel technisch, hè? Ja. 24-70.
1: Ja, een zoomlens. Dus daar kan je wat meer kanten mee op.
0: Maar, ja, jij zit te kijken. Van, ja. Goed, oké. Okay. Wat wilde ik nou meer vragen? Heb jij nog vragen?
4: Nee.
0: Nee, hè?
4: Ik wens jullie heel veel succes.
0: Ja, joh.
3: Dankjewel. Ja, we zouden het leuk vinden jullie te zien.
1: Ja. Nou, welkom.
0: We kunnen dus 28 juni gewoon lekker naar het Ketelhuis.
1: Ja,
0: noem maar even de tijden.
1: Tussen 11 en 4.
0: Tussen 11 en 4. Gratis toegang.
1: Gratis toegang.
0: Hapje, drankje.
1: Ja, mooie dingen kijken.
0: Van alle mooie foto's die daar door jullie dan zijn neergehangen of liggen.
3: Geëxposeerd, ja.
0: Geëxposeerd. Dus, en nou, 9 man, vrouw.
1: Ja, dus nou reken maar uit. Minimaal 5 foto's erom. Ja. Dus er is heel wat te zien.
3: En de portfolio.
1: En de portfolio's zijn ook inzichtelijk. Dus.
0: Ja. Wat ik nog even wilde, want jullie worden dan beoordeeld. Hè? Dat is dan een dag eerder. Door zo'n commissie. Allemaal vakmensen, zeg maar. Van ook de fotovakschool.
1: Ja.
0: Wat is dan het eindresultaat? Krijgen jullie dan een certificaat? Of?
1: Ja. Nou, dat is wel de bedoeling
0: een
1: natuurlijk.
0: Diploma.
1: Een diploma krijgen we.
0: Een diploma.
1: Dus dan... Volgens mij mag je jezelf dan vakfotograaf noemen. Is dat het idee?
4: Vakfotograaf.
3: Ja. Maar kijk, die opleiding heeft
4: een hele titel, hoor.
1: Inderdaad. Nou ja, goed. Je moest wel je best doen, natuurlijk.
0: Ja. Dan kun je dus de boer... Nou, jij kan sowieso in het keukenbedrijf van je man aan de slag.
1: Dat
0: moet je af en toe zo'n broccoli neerleggen of een bloemkooltje.
1: Ja,
0: maak ik kitchen.
1: En eten we het er nou allemaal lekker op.
0: Ja, lekker lust.
4: Nou, ik zit even naar het boek van Rianne te kijken, Hieke. Wat zichtbaar wordt, hangt af van hoe je kijkt.
0: Nou, dat
4: en dan
0: zou
4: ik eigenlijk net al vragen van wat voor foto's maak je. Dus heel veel portretfoto's.
0: Ja.
4: Maar dus ook heel erg specifiek zwart-wit foto's.
0: Oh,
3: zwart-wit heeft mijn voorkeur. Maar ik heb ook wel hele... als je iets verder kan bladeren, kunnen de mensen natuurlijk... De luisteraars natuurlijk niet zien.
4: Maar zeg maar wat ik
3: maar
4: zie.
3: Maar achterin, zie je nou naar de Seven Days of a Hoodie Puber, zag je te kijken. De expressies van een puber die elke dag toch anders kan kijken.
0: Ja.
3: Herkenbaar voor veel mensen wellicht.
4: Wow.
3: En de serie waar jij nou naar kijkt is... wilde ik eigenlijk experimenteren met kleuren, vlakken, strepen. En hoe je mensen... want ze zijn gegrimeerd op de foto's. Hoe je met kleuren toch hele indrukwekkende beelden kunt krijgen.
0: Ja.
4: Mooi.
0: Nou, dat is inderdaad... Kijk, de een prefereert kleurenfoto's... Dat kun je dus eigenlijk helemaal je eigen stijl in creëren, hè?
1: Ja, je gaat uiteindelijk een beetje een eigen stijl. Ik denk als je onze klas zou vragen om allemaal van hetzelfde een foto te maken... dat je dan inderdaad allemaal verschillende foto's hebt. Iedereen gaat toch... Je kijkt eigenlijk een beetje door de ogen.
0: Ja, precies.
1: Onder.
0: Maar dat is ook goed, Ellen.
1: En dat is juist leuk.
0: Ja, vind ik ook. En jouw portfolio bestaat natuurlijk ook uit prachtige kleurrijke foto's. Stel ik me zo voor. Ellen?
2: Erg kleurrijk. Ja, dat klopt.
0: Ja, ik zit zo aan die hoeden te denken. En er zijn natuurlijk heel veel creaties zijn daar in gemaakt.
2: Ja, klopt. En ik hou ook erg van kleur. Ik doe ook wel zwart-wit. Portretten vind ik heel mooi in zwart-wit.
0: Ja.
2: Maar verder werk ik eigenlijk altijd in uitbundige kleuren ook.
0: Nou, het klinkt allemaal heel erg veelbelovend, dames. Ik wens jullie sowieso heel veel succes nog.
1: Dank je.
0: Met de laatste loodjes.
1: Ja. En bedankt dat we
0: sterkte ook, hè, tijdens die beoordelingsdag voor jullie alle drie.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: natuurlijk de rest van de club, studenten. En heel veel plezier ook met die expositie.
1: Ja.
3: Ja.
0: Nou, dat er heel veel mensen op af mogen komen.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja, dat zou
3: heel leuk zijn.
1: Dus dat we dat even mochten promoten hier.
0: Dat is een kroon op jullie werk, zeg maar.
1: Ja.
3: Zeker waar. Het is een beloning.
0: Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En jij, Ellen, ook bedankt voor het aan de telefoon willen zijn. En kom nog eens een keer vertellen hoe het is geweest.
1: Dat is leuk.
0: Ja. Goed beoordeeld zijn en hoe die expositie is geweest.
1: Dat is zeker leuk.
3: Dan moeten we wel slagen met z'n allen. Ja, we moeten wel slagen met uit hier.

0: Dat komt toch wel goed?
1: Nee,
0: ik zit
1: goed.
0: Net naar de boek te kijken.
1: Blijf even lekker zitten. We gaan luisteren naar een liedje. En wat staat er klaar? Picture of You van Boyzone. Dat
2: nou,
1: sluit
2: nou,
1: op
2: heel mooi mooie aansluiting.
3: Toch, niet?
0: Ja, ja, ik heb het allemaal
1: goed gezocht. Nou, Ellen, dank je wel nogmaals. En succes ook.
4: Ja, dank je wel.
1: En voor jullie geldt dat zelf, Rianne en Heidi. Tot een volgende keer, zou ik zeggen.
4: Ja,
1: dank je wel. Dag.

0: Nou, vond ik een leuke afsluiting van het interview
1: zeggen,
0: met de dames.
1: Leuke mensen.
0: De dames Rianne, Heidi en Ellen later ook aan de telefoon er nog bij.
1: Leuke vrouwen.
0: Nou ja, ik zou gewoon, als u tijd heeft, die zondag 28 juni...
1: Ik zeg doen.
0: Ja, want jij hebt het boek gezien, hè, van Rianne.
1: Maakte niet bij haar uit of het zwart-wit was of kleur. Mm-hmm. Het was prachtig.
0: Nou, mooi. Nou, dan weet je ook waar je naartoe gaat.
1: Jazeker.
0: 28 juni.
1: Ja.
0: En dan zie je dus van 9 studenten aan die fotovakschool. En dan per persoon hebben ze 5 foto's neergehangen of neergelegd. Of nou ja, weet ik veel hoe ze dat gaan inrichten. Maar mooi.
1: Een hele
0: prachtig.
1: Expositie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgens mij gaan we nu praten met onze volgende gast. Klopt, hè? Ja, Alexander die knikt. Ik heb Carlijn Jansen aan de telefoon.
2: Wow. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Carlijn.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij, dit is een hele andere tak van sport. We hebben het net heel uitgebreid gehad over alles wat met fotografie te maken heeft. En nu gaan we met jou praten over alles wat met de fiets te maken heeft. Het fietsen, aan zich.
2: Zeker.
0: Ja, want jij bent verbonden aan de Fietsersbond.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ook bij de fietsschool van de Fietsersbond, waar we eigenlijk fietslessen geven aan iedereen die dat nodig heeft.
0: Ja, en vertel eens, want ja, ik zei het daar straks al, voordat we met de uitzending begonnen met Jeroen. Ik zie, joh, ja, voor jou is het natuurlijk gewoon met de paplepel ingegeven. Mm-hmm. En voor Alexander ook en voor mezelf ook. Als klein kind krijg je dan zo'n doortrapfiets.
1: Klopt, ja, ja. Dat is een hele tijd
0: doortrapper,
1: geleden.
0: Weet je nog?
1: Ja.
0: Er zat geen rem op. Nou,
1: er zat
0: nou,
1: geen rem op.
0: Scheuren, joh. Nee. Maar voor heel veel andere mensen die hier naar Nederland zijn gekomen...

0: komen of wat dan ook. Daar is het niet zo gewoon voor. Die moeten dat echt leren.
1: Dat klopt inderdaad. Voor veel mensen is het echt vanzelfsprekend om te kunnen fietsen. Maar voor heel veel nieuwe Nederlanders eigenlijk niet.
0: Ja.
1: En zij kunnen nog niet fietsen.
0: Ja.
1: Terwijl eigenlijk fietsen heel veel vrijheid en zelfstandigheid geeft ook aan mensen. Ja.
0: Precies. Maar ja, goed, je moet natuurlijk wel een beetje een idee hebben van hoe moet ik me voortbewegen op die fiets. En want leren jullie dan ook de mensen ook de verkeersregels en dergelijke?
1: Ja, zeker. Het begint echt met heel praktisch. Hoe hou je nou balans op je fiets? Dus dan gebruiken we eigenlijk nog niet eens de trappers. Daarna gaan we echt leren fietsen.
0: Ja.
1: Dus wel de trappers te gebruiken. En leren we mensen bochten maken. Hoe je moet remmen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk natuurlijk ook de verkeersregels. En veilig deelnemen aan het verkeer.
0: Ja,
2: en doen
0: belangrijk.
2: Deze mensen ook een fietsexamen?
1: Dat niet per se. Dus we geven ze fietslessen. En als wij denken ze kunnen goed fietsen, dan krijgen ze wel een diploma uiteraard.
2: Oh, ja. Oké, op die manier.
0: En die fietscursussen, worden verzorgd door de Fietsersbond?
1: Ja, en dat doen onze fietscoaches en fietsdocenten.
0: Ja.
1: Dus wij leiden ook mensen op om fietsles te geven aan andere mensen die nog niet kunnen fietsen.
0: Ja.
1: En dan kan je bijvoorbeeld denken aan statushouders, aan expats of andere volwassenen die eigenlijk nooit hebben leren fietsen.
0: Ja, dat klopt. Er zijn zat mensen, als je ook gewoon geen geld hebt om een fiets te kopen. Ja.
2: Dan wordt het lastig.
0: Dan wordt het heel lastig. Ja.
1: Ja.
0: Oké, je noemde het al, statushouders, expats of andere volwassenen die nooit hebben leren fietsen. Waar worden die cursussen gegeven en is het een eendaagse of meerdaagse cursus? Vertel eens.
1: We hebben eigenlijk twee soorten cursussen. We hebben één eendaagse cursus. Die is aanstaande zaterdag al.
0: Oh.
1: Op 30 mei in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dan leer je aan de doelgroep Nieuwe Nederlanders fietsles geven.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen zich daar kosteloos voor aanmelden om mee te doen. En uiteindelijk dan ook dus fietsles te gaan geven.
0: Ja.
1: En we hebben ook een driedaagse opleiding tot fietsdocent.
0: Ja.
1: Dan leer je dus niet alleen fietsles geven aan nieuwe Nederlanders, maar ook aan andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld senioren, om hen veilig te laten blijven fietsen.
0: Ja.
1: En ook aan kinderen.
0: Ja. Ja, dus een heel divers gezelschap. Hmm. Hè?
2: Kun je
0: allemaal
2: mee
0: te maken krijgen. En die fietsen, dan ben je dus, als je naar zo'n cursus hebt gevolgd, ben je fietscoach.
1: Ja.
0: En dan kan er dus een beroep op je gedaan worden. Om les te gaan geven.
1: Inderdaad.
0: Ja. En hoe gaat dat dus?
1: Heel veel is eigenlijk al lokaal geregeld. Dus er zijn bijvoorbeeld al organisaties, ook in Apeldoorn, die fietslessen verzorgen.
0: Yeah.
1: Dus dan kan je bij dat soort initiatieven aansluiten.
0: Yeah.
1: Maar je kan ook contact opnemen met de lokale fietsersbond, bijvoorbeeld die al fietslessen geeft, ook in Apeldoorn toevallig. Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. En je zei net van aanstaande zaterdag, 30 mei, is dus zo'n eendaagse cursus om fietscoach te worden voor nieuwe Nederlanders.
1: Ja.
0: Daar hoef ik me niet voor op te geven.
1: Aanmelden is wel fijn. Dan weten we hoeveel mensen er komen. Dus dat kan via de website van de Fietsersbond.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor is de link fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
0: Oké.
1: Dus fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
0: Ja. En die is dus in Apeldoorn. Het begint om 9:30. Klopt
1: om 9:30 inderdaad, tot 4:30.
0: En je bent wel de hele dag onder de pannen. Maar er is ook een hoop
1: zeker.
0: Te leren. Ja.
1: Ja, een hele hoop.
0: Nou, is dit speciaal voor de nieuwe Nederlanders, hè? De fietscoach Nieuwe Nederlanders. Dan heb je ook misschien wel te maken met taalbarrière. Wordt daar ook aandacht aan gegeven hoe je daarmee om moet gaan als fietscoach?
1: Ja, zeker. Dat merk je heel vaak dat zo is. Maar meestal lukt het toch wel met handen en voeten en wat gebaren om goede uitleg te geven. Dus,
0: ja, precies.
1: Dat nemen we allemaal mee in het training.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En goed. Lijkt me duidelijk, handen en voetenwerk.
2: Ja.
0: Dan kom je heel ver mee.
2: Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Helemaal goed.
2: Ja.
0: Moet ik ook nog het een en ander weten van die fiets? Hoe dat in elkaar zit?
1: Dat is ook wel handig. We leren ook altijd de deelnemers van de fietslessen. Dus echt de mensen die je leert fietsen. Hoe zit een veilige fiets dan in elkaar? Zit er bijvoorbeeld een goed licht op de fiets?
0: Ja.
1: Doen de remmen het goed?
0: Oh, ja.
1: Dus ook dat wordt allemaal meegenomen in de cursus. Ja.
2: Leuk. Hoe het licht werkt.
0: Ja. Nou, is het in Apeldoorn, zei jij. Maar waar is het in Apeldoorn?
1: Het is bij wijkcentrum Het Bolwerk.
0: Oh, het Bolwerk.
1: Ja.
0: Aan het Ravelijn is dat volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Zeg ik dat goed? Ja Ravelijn. Oké.
2: Ik zal het nog even opzoeken.
0: Goed, aanmelden kan dus via de website fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland.
1: Ja.
0: En hoe groot kan die groep zijn?
1: Er mogen 12 mensen meedoen, maar er zijn nog een paar plekjes vrij, gelukkig. En als mensen niet mee kunnen doen, dan kunnen ze altijd later nog met de fietsdocentenopleiding meedoen. Die is pas in juni in Arnhem.
0: Oh ja, 1 en 18 en 27 juni. En dan zie ik ook nog in het najaar is er ook nog een mogelijkheid. Maar die locatie die volgt dan nog.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, nou, fietsersbond.nl/opleiding-Gelderland. Daar kun je opgeven voor de fietscoachcursus. Aankomende zaterdag 30 mei is dat om 9:30. Begint dat tot 4:30. Is dat inclusief een lunch of...
1: Ja, de lunch die wordt helemaal geregeld. Dus,
0: nou,
2: zo.
1: Een toppie. Complete dag.
0: Jezus. Zo.
2: Dat is lekker.
0: Helemaal leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Lekkere lunch. Wat houdt de lunch in?
0: Nou zeg, dat is weer, daar moet je niet op reageren hoor. Nee, die man wil altijd alleen maar eten en zo. Gaan we niet doen, Carlijn.
1: Helemaal goed.
0: Oké, okay, nou, ik hoop op een grote opkomst. Dankjewel
1: ja,
0: voor dit moment. En heel veel succes nog.
1: Yes, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: En lekker fietsen, hè? Het is mooi weer.
1: Zeker.
0: Dus gewoon
1: zeker.
0: Lekker erop uit op de fiets. Dankjewel, Carlijn.
1: Okay,
0: tot ziens.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Doei.
0: Doeg. We gaan luisteren naar Katie Maloa. Ja.
2: Keetje Maloa.
0: Ja.
2: Met een toepasselijk nummer zeker.
0: Heel veel fietsen.
2: 9 Million Bicycles.
0: Precies.
2: Yes.

0: lekker, hè, zo'n fietstochtje. Met dit mooie weer kun je lekker fietsen. Lekker dwars door de bossen en zo, of langs de zee. Katie heeft dit gemaakt in 2005. Ze is alweer 21 jaar oud. Het blijft gewoon een hartstikke leuk liedje. Oké, maar met al deze gekkigheid en leuke onderwerpen en gezellige mensen in de studio en aan de telefoon...
1: Ja.
0: Is ook maar zo weer het eerste uur al voorbij.
1: Jeetje, wat gaat dat toch weer snel, hè?
0: Erg, hè?
1: Mijn hemel.
0: Ja, joh. Maar gelukkig hebben we nog een tweede uur. Want we zijn er gewoon tot vanmiddag 4 uur. En in dat tweede uur komen ook een heleboel leuke dingen voorbij.
1: Mm-hmm.
0: Ga ik nou nog niks over verklappen.
1: Nee, doe maar
0: niet. We gaan nu luisteren naar Anne Christine Derdel met Ain't Life Sweet. Nou, dat is ook zo. En dan zeg ik tot het nieuws na 3 uur. Tot straks.
1: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: Ja, mensen, we zijn er nog. Tot 4 uur vanmiddag, had ik al eerder verteld. En in het tweede uur hebben we gewoon ook weer lekkere onderwerpen. Hè? En de heerlijke muziek. Ja, er staat zo ook nog een plaat klaar. Die hoef je van mij eigenlijk niet te draaien. Maar ja, wie ben ik? We gaan praten in de tweede uur met Martine Boeren. Zij is coördinator Royal Talents Experience Center. Dat is een hele mond vol.
2: Ja, dat is zeker mond vol.
1: Het gaat over activiteiten, want die hebben ze altijd. Heel erg leuk. Oké. We gaan ook praten met Jan Kersenboom. Je kent hem, hè? Iedereen kent Jan Kersenboom. Bekendste en gezelligste bluescafé hier in Apeldoorn. Hij heeft

0: Weer een heel leuk programma samengesteld. Begint vanavond al, gaan we zo meteen alles over horen. En we gaan ook praten met Petra Groothuis. Zij is van Visio Apeldoorn. Die hebben namelijk ook weer een open dag. En dat is wel op vrijdag 5 juni, dat is volgende week vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij komt er ook nog een weerbericht voorbij, als dat kan, Alexander.
1: Ja, die was er niet in het eerste uur. Dus,
0: nee, maar goed.
1: Dat heeft er voor ons goed, luisteraars.
0: We willen gewoon op de hoogte zijn.
1: Ja, zeker.
0: En blijven
1: wie niet?
0: Ook. Ja, toch? Daaromheen lekkere muziek, zei ik al. Er staat nu een plaat klaar. Hoe het danst. Nou, hoe het danst, ik heb geen idee. Dit is Armin van Buuren, Davina Michel en Marco Borsato.

0: Tijd voor het weer. Het weer ziet er vandaag als volgt uit in Apeldoorn. We krijgen een rustige dag met afwisseling van wolken en zonnige momenten. Het blijft grotendeels droog en vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 18 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordenwestenwind, waardoor het buiten best aangenaam voelt. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Het blijft droog en de temperatuur zakt in de nacht naar ongeveer 8 graden. De komende dagen blijft het weerbeeld vriendelijk. Er zijn geregeld zonnige perioden, al trekken er soms ook wat wolkenvelden over het land. De temperaturen blijven zacht voor de tijd van het jaar, met een maxima rond 17 tot 20 graden. Kortom, prima lenteweer met af en toe zon, aangename temperaturen en weinig kans op regen. Een goede dag dus om lekker naar buiten te gaan, zeker met in teken van de fietsdag. Dit was het weerbericht van vandaag.
1: Nou zei jij net van het wordt een graad of 18 vandaag. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar het is nu op dit moment is het al 24 graden hier in Apeldoorn.
0: Oh.
1: Ja joh.
0: Jeetje, het is nog warmer geworden.
1: En kijk dan, ja, en het blijft tot vanavond blijft het gewoon hartstikke zonnig.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik heb geen idee wat jouw bron is voor dat
0: Weerplaza.
1: Nou zeg jongen, en dit is ook Weerplaza van Apeldoorn. En het is gewoon, bekijken, de komende dagen, de komende 7 dagen, een beetje tropisch, op vrijdag zelfs, morgen.
0: Lekker.
1: Echt, lekker.
0: Nou ja.
1: Nou, een beetje in de schaduw blijven.
0: Ik ga in de schaduw zitten. En,
1: maar weet je, dat die hoge temperaturen, dat ja, risico op onweer is dan ook weer groot, hè?
0: Ja, maar dat is sowieso altijd.
1: Ah ja, daarom. Nou, dankjewel voor dit moment.
0: Geen dank.
1: Erg gezellig. We gaan luisteren nu naar Anouk. Vind
0: Anouk.
1: Ik ook altijd leuk. Ja, dat is de rock chick uit Den Haag, hè?
0: Ja, klopt.
1: Why have you done?
0: What have you done?
1: Ja, ik keek niet goed. 2011. We gaan luisteren.

0: Het is heel jammer. We hadden zullen gaan praten met Martine Boeren. Zij is coördinator van Royal Talents Experience Center. Over de activiteiten van Royal Talents. Want Royal Talents, daar kunnen we natuurlijk allemaal niet omheen, hè?
1: Nee,
0: heel
1: zeker
0: bekend
1: niet.
0: Bedrijf. Gespecialiseerd.
1: Het is erg jammer dat ze niet
0: heel jammer.
1: Aan de lijn komt.
0: Maar ja, het
1: Martine.
0: Is niet anders. Weet je, nee. Het lukt gewoon niet.
1: De show moest gewoon.
0: Alexander heeft een aantal keren geprobeerd, maar ze neemt gewoon niet op. Nou, dan gaan we gewoon maar eens even anders wat vertellen. Want, weet je, het is volgende week de week van het spannende boek.
1: Oh?
0: Ja. Yeah.
1: Oké. Okay.
0: En Coda, die duikt dan daarin. En Coda leest op maandag 1 juni in de fascinerende en soms huiveringwekkende wereld van True Crimes. Laat je meenemen in waargebeurde verhalen vol spanning, morele dilemma's en onthullende inzichten. En ontdek hoe de menselijke geest in al haar complexiteit centraal staat in zowel misdaad als de oplossing ervan. Dat ga je doen met Chris Carter, Helma Kluin en Carlo Schippers. En voor het hele programma en tickets kun je naar de site van coda-apeldoorn.nl/crime-night. Leuk, hè?
1: Ja, spannend. Zeker leuk. Spannend vooral.
0: Vooral heel
1: spannend.
0: Ik ben
1: erg benieuwd.
0: Ja, oké. Okay. Ja. We gaan luisteren naar Dave Korteweg. Heb je
1: Dave
0: daar wel eens
1: Korteweg.
0: Van gehoord?
1: Het klinkt mij bekend, maar welk nummer?
0: Picobello.
1: Picobello, oh, dat is mijn favoriet.
0: Nou, ik geloof er helemaal niets van. Het gezicht wat jij erbij trekt. We gaan luisteren.
1: Ja, maar hij is...
0: Komt-ie. Picobello, Dave Korteweg.

0: Nou, ik vind het wel een grappig liedje. Dit was dus echt typisch het Alexander Hoog momentje van de show. Dave Korteweg, die timmert al een aantal jaren aan de weg. Dit is een liedje, nou, dat heeft een hele leuke recensie gekregen. Ik zal het er even bij pakken nog. Hij heeft hiermee ook de hele muziekwereld verbaasd met dit ijzersterke liedje dat bol staat van zomerse klanken. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Ja, helemaal gezellig. Wat is er nou? Oh, er zit één te wijzen. Ik weet niet wat je gaat doen. Wat ga je nou doen? Oh, we gaan zo meteen met jou.
1: Tuurlijk.
0: Nou, we gaan ervan
1: momentje.
0: We vliegen van één hoek naar de andere. Picobello, liedje van Dave Korteweg. Dave heeft dit uitgebracht in 2020. En ik zat te kijken van, kan ik nog iets meer vertellen over Dave? Nee, kan ik niet. Nou ja, gewoon. Dave Korteweg is ook te vinden op allerlei andere socials. YouTube, Spotify, Apple Music. Ja, hij zit ook bij Rood Hit Blauw producties. Dus we gaan hem volgen. Dat vind ik dan wel. Het wordt nu tijd om te gaan luisteren naar Gino Vannelli. Oh, we gaan niet naar luisteren. We gaan naar het Japanse nummer. Ja, weet u wat het is? Alexander die gaat in januari met twee andere collega's een trip maken door Japan. En dan wil hij gewoon met alle geweld, ons nu dat Japanse liedje door de strot duwen. Nee, het is een

0: leuk liedje. Ik heb het al beluisterd. Kenzi Yonezu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij is geboren op 10 maart 1991 in Tokushima, Japan. Inmiddels dus 35 jaar. Hij is singer-songwriter. Hij heeft zijn artiestennaam is Hachi. Hachi, niet Hachu, maar Hachi. Ja. Nou, hij is heel erg muzikaal en ook artistiek. Want hij is ook manga-kunstenaar. Ja, manga.
1: Manga.
0: Manga-kunstenaar.
1: Ja, manga
0: panda. Laten we gewoon naar zijn liedje luisteren. Dat liedje is getiteld Lemon. Dat is ook zijn... Ja, zijn daar is hij het meest... Even kijken, hoe schrijven ze dat hier? Ja, hij heeft... dit is zijn... nou, ik kan het even... Ja, Lemon. Dat werd zijn grootste hit in Japan. Heeft hij in 2018 heeft hij uitgebracht. En die... Kenzi, die is dus echt wel sinds 2012 aan de weg aan het timmeren in Japan, hoofdzakelijk. Hij debuteerde onder zijn echte naam en bracht muziek uit met zijn eigen stem. Altijd mooi, als je je eigen stem gebruikt.
1: Zeker.
0: Hij heeft minstens 4,2 miljoen fysieke exemplaren, dus vinyl. Of,
1: vinyl.
0: En meer dan 7 miljoen digitale exemplaren verkocht in Japan. We gaan nu luisteren naar Lemon van Kenzi Yonezu.

0: Nou, ik vond het een lekker nummer, Hieke.
1: Ja, weet je, ik zei net 2013 of zoiets, 2018, maar dit nummer komt uit 2020.
0: 2020?
1: Ja, het is een beetje... Het is toch 2018.
0: Toch
1: het is
0: 2018.
1: Ook de themasong van de tv-serie... Unnatural, dus niet natuurlijk.
0: Ja, niet natuurlijk.
1: Ja, ik ga er verder niks over zeggen. Hmm. Maar ja, het is leuk.
0: Nou, ik vond
1: ik vind het
0: leuk.
1: Een leuk, lekker nummer.
0: Ja.
1: Dus ik hou me aan. Volgende week weer een anderstalige.
0: Anderstalige.
1: Ja, we gaan een beetje internationaal.
0: Internationaal,
1: heel leuk.
0: Met Etten van Apeldoorn.
1: Dat vind ik ook.
0: Wordt een nieuwe rubriek.
1: Maar jij hebt volgens mij een gast aan de telefoon.
0: Ja, nu aan de lijn, als het goed is, Petra Groothuis van Fysio Apeldoorn. Goedemiddag, Petra.
2: Ja hoor, dat klopt. Ik ben er.
0: Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik had een vraagje. Wat kunnen de mensen verwachten tijdens de open dag die jullie hebben?
2: Ja, en we hebben op 5 juni inderdaad een open dag, 's middags vanaf 2 uur. Mm-hmm. En we hebben een ontwikkeltraject voor mensen die slechter gaan zien. En we willen graag uitleggen wat dat traject inhoudt. Dus dat is te zien op die open dag. En dat is nu natuurlijk nog heel vaag als ik het zo vertel.
0: Mm-hmm. Want ik lees hier iets over een ontwikkeling- en revalidatietraject. Wat houdt dat allemaal in?
2: Ja, precies. Het is, we maken een persoonlijk programma. Dus iedereen leert verschillende dingen bij ons. Vraaggericht. Dus als mensen zeggen van ik heb moeite met fietsen. Ik heb moeite met mijn smartphone. En ik vind het verlies van mijn zicht heel erg moeilijk. Mm-hmm. Dan gaan we inzoomen op die onderdelen. Mm-hmm. En als de mensen zich aanmelden bij Fysio het Loerf, dan kijken we van... Hoeveel hulpvragen zijn er en kunnen we de mensen goed helpen met deze hulpvragen? En ze in de observatieweek leren ze kennis maken met alles wat we te bieden hebben. Zodat ze zelf ook kunnen denken van, oh, daar heb ik nooit aan gedacht. Maar dat zou ook heel fijn zijn als ik dat kan leren.
0: Ja.
2: En dan dat is die observatieweek is 4 dagen. En dan na die 4 dagen rolt daar een programma uit waar we dan aan kunnen gaan werken. En dan kunnen ze... Zowel de cliënt als fysio kan dan zeggen van... ja, oké, dit wordt hem. En dan gaat het van start. Ja.
0: Maar wat maakt jullie ontwikkelingstraject nou zo uniek en persoonlijk?
2: Ja, nou dat persoonlijke heb ik net uitgelegd. Hè, dat het echt gericht is op de hulpvraag. Het unieke is dat we in heel Nederland en waarschijnlijk in Europa... niet op deze manier gewerkt wordt met slechtzienden. En deze manier is dan dat de mensen bij ons een aantal dagen verblijven... De meeste mensen zijn er 3 dagen. Dus 2 nachten overnachten ze bij ons. Dat scheelt heel veel reistijd. Maar dan hebben ze ook veel contact met andere slechtziende mensen.
0: Okay.
2: Of blinde mensen, moet ik zeggen. Zodat ze ook van elkaar leren.
0: Mm-hmm.
2: En dat ze ook even uit hun thuissituatie worden gehaald. Want anders blijf je in je standaard patroon. Terwijl je juist dingen moet leren om op een andere manier te doen.
0: Ja.
2: Dus dat is het trucje. En daarnaast is ook een rol voor de partner weggelegd. Want als wij de mensen leren van... leg alles op dezelfde plek terug. Dus de boter moet linksboven in de koelkast.
0: Mm-hmm.
2: Dan is het fijn als de partner die boter ook linksboven in de koelkast legt. Zodat de slechtziende niet alsnog steeds hoeft te zoeken. Want van kijken worden de meeste mensen heel erg moe.
0: Ja.
2: Dus we gaan ook de mensen leren van... Hoe kun je handelingen doen met zo min mogelijk kijken? Hè? Dus dat... En dat ze dan toch nog eenvoudig te doen zijn. Ander voorbeeldje bijvoorbeeld. Bij een draaiknop op een gasfornuis of op een wasmachine... kunnen we een voelbaar bobbeltje maken van... als je de wasmachine hebt van bijvoorbeeld 40 graden en 60 graden... dan weet je, oh, eerste bobbeltje is 40 graden... tweede bobbeltje is 60 graden. Heb je ook helemaal niet meer bij nodig.
0: Interessant.
2: Dus op die manier sparen we energie... zodat de mensen genoeg fit zijn om ook nog leuke dingen te doen... en niet alleen maar hun energie kwijt zijn aan de dagelijkse beslommeringen.
0: Nee. Maar ik las ook dat jullie tijdens de open dag... ontwikkelen de mensen dan hoe ze hulpmiddelen en technologie in kunnen zetten... zoals spraaksoftware en slimme apps. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, nou kijk, de smartphone, voor veel mensen is de smartphone de beste vriend... Er zijn heel veel mogelijkheden om hem op vergroting te zetten. En veel mensen goedziende mensen denken van, oh, dat ken ik wel, maar dat is een andere vergroting. Want als wij bij de iPhone dan de zoomfunctie groter zetten, en Android heeft dat ook, maar dat heet het anders, dan wordt niet alleen de tekst groter, maar ook alle bedieningsknoppen groter. Oh ja. Zodat het ook dat zichtbaar is. Mm-hmm. En hij kan ook op spraak gezet worden, dat alles uitgesproken wordt.
0: Mm-hmm.
2: En dus dan heb je je ogen ook helemaal niet meer nodig. En er zijn daarnaast heel veel handige apps die met je mee kunnen kijken. Als je bijvoorbeeld op het station bent en de trein staat niet meer op het perron waar jij hem verwacht, maar hij is verplaatst naar een ander perron. Mm-hmm. Dan kan die app voor je kijken van, oh, je moet toch naar perron daar en daar. En ja. Dan helpt hij je om op het juiste perron te komen.
0: Moet ik de spraaksoftware een beetje zien zoals Siri van Apple?
2: Nou, dat is ook een stukje spraaksoftware, maar dit is ook gewoon alles wat er op je telefoon verschijnt, wordt uitgesproken.
0: Ah.
2: Mensen hebben dan een zwart scherm en door te tikken met 1, 2, 3 of 4 vingers en of te vegen, mm-hmm. kunnen ze dan de telefoon bedienen.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga je bijvoorbeeld tik je een paar keer en dan opent die WhatsApp. En dan zegt die WhatsApp en dan kun je een berichtje inspreken. En dan maakt hij een spraakberichtje. En je kunt ook alles wat terugkomt wordt ook uitgesproken. Dus als zij door hun e-mail wandelen, dan hoor je, meestal hebben ze de spraak heel snel staan. Vooral jongere mm-hmm. mensen.
0: Mm-hmm.
2: En dan hoor je dus heel snel. En dan zeggen ze, oh ja, dit berichtje is wat ik nodig heb. Dus dat is wel mooi om te zien, dat gehoor dan ook
0: ja.
2: Zo selectief kan zijn als wij nu met onze ogen zijn. Hè? Dat
0: ja.
2: Is, ja.
0: Ja, het is natuurlijk erg lastig als je, nou ja, slechtziend bent. Had ik nog twee vraagjes. Jullie hebben het over dat de mensen, het belangrijk is dat ze weer zelfstandig worden, ontspannen raken en veel aan sociale contacten opdoen. Waarom ja. vinden jullie dat nou echt zo belangrijk?
2: Ja. Nou, zelfstandig, iedereen vindt het heel erg fijn om regie over zijn eigen leven te hebben.
0: Mm-hmm.
2: He, dus zelfstandigheid, niet altijd iemand te hoeven vragen, is gewoon heel goed voor je eigen gevoel. Om weer goed te kunnen functioneren en niet depressief te worden.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is heel belangrijk. En die sociale contacten die zijn heel belangrijk, omdat je de non-verbale communicatie mist als slechtziende. Dus mm-hmm. dat kan nog wel eens wat misgaan in de sociale contacten. Dus daarom willen we daar ook heel graag op inzoomen van hoe kun je dat opvangen en hoe kun je aangeven dat je bepaalde dingen niet helemaal begrijpt of snapt. Hè, als je bijvoorbeeld op een verjaardag zit, welke stoel is er dan vrij en praat iemand tegen jou of juist niet, dat soort dingetjes.
0: Juist.
2: Ja.
0: Heb ik nog één vraagje? Waar kunnen de mensen zich aanmelden?
2: Ja. Aanmelden, dat mag op de website van Fysio. Dat is www.fysio.org.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan bij de zoekmachine Fysio het Looerf intikt, dan vind je vanzelf de balk open dag. Dan kunnen mensen zich aanmelden. Ja.
0: Oké. Nou, dat is mooi. Dan kunnen de mensen die dat graag willen zich aanmelden.
1: 4 juni is het,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Vanaf hoe laat tot hoe laat?
0: Van 2
2: ik wou nog even
0: zeg maar.
2: Één ding melden, ja. Want Fysio is groter dan het Looerf. Want mensen die maar een kleine hulpvraag hebben, die kunnen niet op het Looerf terug. Je moet echt meerdere hulpvragen hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor de mensen die zeggen van, oh, ik heb alleen moeite met lezen of met lezen en ik wil graag de smartphone leren, kun je bij alle andere vestigingen van Fysio in het land, dat zijn er 15, terecht. Dus dat is zeg maar meer ambulante zorg, wat kleinere zorg. Maar voor de mensen die veel hulpvraag hebben, bijvoorbeeld mensen die plotseling slechtziend of blind zijn geworden, of mensen die van jongs af aan al slechtziend zijn en hun hele leven met een goedziende wereld mee hebben gedaan en denken van, oh, ik moet toch echt aan mezelf gaan werken, mm-hmm. dit trek ik niet meer. Daarvoor is het Looerf een hele goede plek.
0: Oké, okay, duidelijk. Hey Petra, bedankt.
2: Ja, graag gedaan.
0: Voor je prachtige verhaal.
1: Ja.
0: En ik hoop dat er veel aanmeldingen komen.
2: Dankjewel.
0: Geen

0: Bedankt. En de website is visio.org. En ja, daar is inderdaad alles op te vinden. Vrijdag 5 juni van 2 tot 7 uur, de open dag.
1: Ja. Juni. 5 juni.
0: Ja. 5 juni.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, hè, Petra.
2: Ja hoor, tot ziens.
0: Dag.
1: Tot ziens.
0: Ja, en dan nu toch echt die Gino Vanelli met People Gotta Move.
1: Oh, interessant. Leuk.

0: Gino Vanelli. Ik wil nog even herstellen, want ik zei verkeerd. Hè? Het is dus op 5 juni, die open dag, Visio.
1: Klopt.
0: En het is aan de Waldeck Piemontstraat 31 in Apeldoorn. Aanmelden kan dus via het aanveldformulier. En dat vindt u op de website www.vigio.org.
1: Top.
0: En dan kiezen voor Vigio Loerf.
1: Nou, voor de rectificatie.
0: Precies. Ja, Jan Kersenboom is aan de telefoon.
1: Onze topper.
0: Ja, dag Jan.
2: Dag mevrouw.
0: Hij zegt mevrouw. Dag Jan. Ik vind het fijn dat je aan de lijn hebt hoor. Echt waar. Vanavond, er gaat een telefoon bij jou. Maar gewoon.
2: Ja joh, die kan niet alles tegelijk. Hè?
0: Nee, dat vind ik ook. We zijn nu even met elkaar in gesprek.
2: Zo is dat.
0: Vanavond, de geweldige gasten.
2: Ja.
0: Ja, en dat is weer de aflevering met de special guest... Sietske Joanne Sietsma.
2: Ja, correct.
0: Nou ja, we hoeven verder niks te vertellen eigenlijk hè, over die geweldige gasten, toch?
2: Maar ze zijn bekend, hè?
0: Ja, ze zijn super bekend.
2: Geweldig. Met een oud-buurman erin.
0: Ja, daarom. Gezellig, toch?
2: Leuk, hoor, ja.
0: Begint om 8 uur vanavond?
2: Ja, zoiets iets misschien niet zo later, maar...
0: Ja, oké. Okay. Maar het wordt een hele gezellige avond en iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
2: Ja, zeker.
0: Wat

0: gaan naar vrijdag, de 29e.
1: Ja.
0: Welke band heb je dan?
1: Leuk, de Groove Takers.
0: Ja, de Groove Takers. Volgens mij heb je die al eens eerder gehad.
1: Die heb ik wel eerder gehad, ja.
0: Ja, hè? En dat is een doorleefde stem, spectaculair gitaarwerk en een ritmesectie die staat als een huis. Groove Takers, ja. Vier man sterk.
1: Wat zeg je?
0: Vier man sterk.
1: Vier man sterk, hè?
0: Ja, joh. Een kwartetje dus, hè?
1: Ja.
0: En heerlijke blues, lekker rauw, energiek en een onderhoudende en animerende band. Dat is Groove Takers. Helemaal leuk. Goed gedaan. Ja. 29 mei bij jou. Hoe laat begint dat?
1: Het begint om 10 uur.
0: Oké, en de toegang is gratis.
1: Ja. Ja.
0: Geweldig. We gaan naar zaterdag 30 mei.
1: De Hoek.
0: Ja, wat is dat?
1: Een jong rock trio uit Utrecht.
0: Oh joh.
1: Ik heb ze ook al een keer gehad. Dat is echt heel erg goed.
0: Ja, zijn ze heel goed? Oké. En wat kunnen we dan verwachten van De Hoek?
1: Ja. Ja. Ja? Meer stem, ze zijn meer... Met hun nummers die barsten van de vette riffs, hoeks en meer stemmigheid zetten ze altijd een energieke show neer.
0: Oké, nou, leuk. En ze hebben volgens mij ook een EP gemaakt. De Hoek genaamd. En die kwam uit op 28 februari. En die is ook begin april verschenen op vinyl. Nou, tegenwoordig is iedereen weer helemaal into de vinyl.
1: Mm. Ja, komt dus, terug, ja.
0: Ja, dat komt weer helemaal terug, hè. Ach, jongens, leuk. Ja, ik hou er ook wel van, hoor.
2: Echte muziek.
0: Echte muziek, ja. Heerlijk. Oké, zaterdag 30 mei dus. De Hoek, het jonge rock trio uit Utrecht. Lekkere, vette riffs, hoeks en meer stemmigheid. Ja. En daarmee zetten ze altijd een energieke show neer. Oké. Aanvang, 10 uur ook?
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
2: Kijk, super. Daar worden wij Nederlanders altijd heel blij van.
0: Jij praat altijd in meervoud. Heb je dat in de gaten, Jeroen?
2: Ja, ik praat ook voor jou.
0: Ja.
2: Jij bent er ook een Nederlander.
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, hoor.
2: En Jan ook.
0: Jan ook. Ja, wij zijn 100% Nederlander. Ja. Zo is dat.
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen in Apeldoorn, hè? Jij?
1: Ja.
0: Ja, ja. Kijk. Ik niet.
2: Ja, ik ook niet. Maar dat is wel te horen.
0: Maar dat maakt niet uit. Wij voelen ons wel Apeldoorner. Ja, jij dan weer even niet, want jij woont in Oeloenen. Maar dat is ook niet erg.
2: Nou, jij woont in Wien en Wiesel.
0: Ja, en?
2: Dat is ook geen Apeldoorn.
0: Dat is gemeente Apeldoorn.
2: Ja, ik woon ook in gemeente Apeldoorn.
0: Nou, daarom. We zijn allemaal Apeldoorner. Zo. En Bluescafé, hartstikke leuk. Ik hoorde trouwens van de week ergens... het Bluescafé, het leukste, gezelligste, echte, ouderwetse Bluescafé van Apeldoorn.
1: Nou, kijk je dan.
0: Ja, dat kun je mooi mee doen. Ja, toch?
2: Ik zou het op een tegeltje zitten.
0: Ja. Maar we gaan even naar zondag, 31 mei. Dat hadden we nog niet benoemd.
2: Nee.
0: Dan wordt het weer een hartstikke leuk feest daar bij jou, Jan.
1: Ja, klopt.
0: En als de temperaturen zo zijn als nu, dan wordt het helemaal gezellig. Want je hebt niemand minder dan Cuba Social Club bij jou op het podium staan.
1: Ja, correct.
0: Dirk van Boven en zijn Cubaanse partner Virginia Piraza. En natuurlijk nog veel meer muzikaliteit in die club. Zijn opgericht in 2021. Nou ja, dat wordt swingen. Dat wordt dansen.
1: Spaanse zangeres, Finse fluitiste.
0: Ja. Ja. Spaanse zangeres inderdaad. Een Finse fluitiste. En een gitarist uit Epe.
2: Mm.
0: Harald Kool. Nou, dat is een virtuoos. Ja, ik ken hem heel goed. En er is ook nog... een Duitse percussionist.
2: Oh.
1: Ja.
0: Aan de band Catano toegevoegd.
1: Ja.
0: Catano Ruin. Leuk, joh. Echt internationaal, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed. Nou, dat is dus komende zondag bij jou.
1: Ja. Begint om 4 uur.
0: Begint om 4 uur. Toegang is vrij. En dat wordt gewoon hartstikke lekker. Er kan gedanst worden. Er kan meegezongen worden. Er wordt vooral veel gelachen ook. Ja, en die Dirk van Boven, die staat op zijn eigen lekkere strengbas staat te spelen. Ja. En Virginia, die doet ook percussie en ook zang. He?
2: Jeetje.
1: Ja.
0: Is een hele leuke gezellige band. Ja, die zetten de boel op stelten. Helemaal leuk. Wordt volle bak, Jan.
1: Ja, ik hoop het.
0: Gezellig, hè? Ja.
1: Ja.
0: En verder alles oké?
1: Okay? Verder alles oké, ja hoor.
0: Nou, goed zo. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor dit moment. Heel goed weekend gewenst met al die leuke festiviteiten bij jou in dit pand.
1: Ik wens jou ook het allerbeste.
0: Ja, dankjewel Jan. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: Oké, gezellig.
0: Dankjewel, tot de volgende keer Jan.
1: Mij. Dank je.
0: Dag.
1: Doei.
0: We gaan eruit met B.B. King. Please love me. En het is een live registratie.
2: Live nog wel?
0: Ja, live. Dat kun je nu al horen. Ik weet niet wanneer, maar hartstikke leuk. Dus we gaan luisteren naar B.B. King met Please Love Me.

0: Zo, even een lekker genummertje, hè?
1: Man,
0: B.B. King, dat was ook echt een virtuoos. 1956 heb ik even opgezocht.
1: 1956?
0: Ja, joh.
1: Jeetje.
0: Heel erg fantastisch.
1: Is toch voor de 60's?
0: Maar luister eens, het zit erop.
1: Gaat toch ook te snel, hè?
0: Jeetje, Mina. Over twee uur voorbij gevlogen. Ja, ik vond het een leuke uitzending. Lekkere muziek ook. Alexander, dank je wel daarvoor. De redactie bedankt voor de onderwerpen. Ja. Jeroen, jij bedankt voor het...
1: Geen dank.
0: Co-piloot zijn.
1: Co-piloot.
0: Ja, co-piloot. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit herhalen. En we gaan er nu uit met Lovely One van The One and Only The Jacksons. En dit nummer kwam uit 1980. En daarin natuurlijk ook Michael Jackson en zijn broertjes. Want ze waren met z'n vijven destijds. The Jackson 5. Ja, heerlijk. En dan zeg ik tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij dit Stedendriehoek draait door. Het is vandaag alweer vrijdag 29 mei 2026. En we begonnen met Love and Kiss Sisters en Thank God It's Friday. En ik ben er ook zo blij mee dat het vrijdag is. Ik wil niet zeggen dat ik lang weekend heb gehad. Ja, dat heb ik natuurlijk afgelopen week gehad. Maar ik ben er wel weer naartoe hoor. Ach, de hitte. En vandaag wordt het ook weer zo'n warme dag van. Ik ben er wel een klein beetje bewogen van. Blij tot het zover is, vrijdag is. Ga ik nog leuke dingen doen? Vast en zeker. Volgens mij zit ik morgen in Den Helder. Vraag me niet wat ik daar ga doen. Het is morgen ook lekker weer. Dus misschien gaan we nog wel even naar het strand toe. En zondag zijn we echt live met het programma Lang Leven Live. Dus het is eigenlijk maar een heel, heel kort weekend. Voor nu heb ik lekker veel muziek klaarstaan. Zometeen natuurlijk Hold On and Coming. De originele versie hebben we nog niet gedraaid. Misschien gaat die wel voorbij komen. Ik heb nog een lekkere live versie klaarstaan. Ik ga het zometeen even bedenken. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer voor je klaarstaan. Uit de lijst van Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Plekje 183, de Fort Bailey Pan American Blues uit 1928. Het is vrijdag, dus dat betekent ook dat het laatste uurtje voor live muziek is gereserveerd. Een uur lang lekker veel live muziek. Dit is Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Boy George and Everything I Own hoorde je van de man. Even kijken, ja, ik roep het al een tijdje. Vandaag is het nieuwe album van Willie Nelson uitgekomen. En dat heet Dream Chaser. En ik heb een track van dat album voor je klaarstaan. Dit is Willie Nelson, Wonder What I'm...

Steve Miller Band en Jet Airliner hoorde je hier. Ach, zullen we nog even wat zonnige muziek draaien? Jimmy Cliff, The Sunshine in the Music.

Ray en Skin and Bones hoorde je hier naar mij komen op een handvol seconden na op 10:30 uit. Ik heb weer een Hold On and Coming voor je klaarstaan. Dit keer van Mark Broussard. En dan klinkt die als volgt.

Ja, Joe Cocker en Don't Let Me Be Misunderstood. En als je dit hoort, dan weet je, we gaan nog even vooruitblikken naar de etappe van vandaag. En we doen het ook nog wel even de etappe van morgen. We hebben het over de Giro d'Italia. Nog twee keer gaan de renners klimmen. En dan ziet het op, nou ja, het is gewoon hartstikke zwaar wat ze vandaag gaan doen. 151 kilometer en er zijn 5 beklimmingen. Beklimming van de eerste categorie hebben ze eentje van 2 van de tweede categorie. Dan zie je aan het verversen. Dan gaan ze naar het hoogste punt toe van de Giro. En dan nog 2 beklimmingen van de tweede categorie. En er is een aankomstberg op. En vooral de eerste klim van de eerste categorie. Die is 12 kilometer. En stijgingspercentages van 14%. En daarna hebben ze nog een beklimming van 5,8 kilometer. Maar daar zit een stijgingspercentage van 19% bij. En die laatste klim, die is niet zo lang. Die is 5 kilometer. Maar de stijgingspercentage is tussen de 9,6% en de 15%. Ja, nou heeft Jonas Vingegaard dan wel weer gezegd van... ik ga me nou sparen, ik heb mijn etappe in het roze gehad. Maar ik kan me niet voor... Ja, ik weet het niet. Misschien wilt u vandaag ook nog wel een keer winnen. Morgen dan hebben ze nog een keer een bergetappe. Ze gaan trouwens een uur of 12-1 starten. Morgen is het weer een monsterlijke rit van 200 kilometer. Waarvan de eerste 73, 74 kilometer redelijk vlak zijn. Een bergje van de derde categorie, maar het venijn zit hem in de staart. Met 2 beklimmingen van de eerste categorie. En ook weer een gruwelijke slotklim van 15 kilometer. Met een gemiddelde stijgingspercentage van 7,8 tot en met 14%. En dan zondag, dan is het, komen ze aan in Rome. En dan is het gewoon een vlakke etappe. Dat is dus iets voor de sprinters van 131 kilometer. En dan zit deze Giro d'Italia er ook weer op. Heb ik Italiaanse muziek voor je klaarstaan. Renato Cassone heb ik voor je klaarstaan. Hier kent het misschien wel. Hoe heet hij zo ook alweer? Dan moet ik hem er even bij pakken. Dat kan ik daar heel snel doen. Oh ja, Yolanda Be Cool heeft dit dan weer gebruikt bij We Don't Speak No Americano. Tu valo all'Americano.

Ja, I'm gonna be 500 miles. De Proclaimers hoorde je hier. En daarvoor hadden we nog... Ja, die ga je voor ook nog wel een paar keer horen. Dan moet ik hem er nog één keer bij pakken. Zul ik dat dan even doen? Mama's Gun had ik in ieder geval voor je klaarstaan. En ik ben het helemaal kwijt. Nou ja, het is de hitte, zullen we dan maar weer zeggen. En bereid je straks ook... Joy van Mama's Gun. En bereid je dadelijk ook maar voor dat het nu nog warm is. Maar vanavond kan het af, kan koelen. En dan zou er nog wel een storm kunnen aankomen. En hagel met hagelstenen van rond de 3 centimeter. Ik zit te kijken. Ik zie dat het 4 minuutjes voor 11 is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Ik heb nog 1 plaat te gaan voor de klokken van 11 uur. En dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de steden driehoeken eruit door. Op plekje 183 treffen wij straks de Fort Wayley aan een Pan American Blues. En dat is dan alweer uit 1928. Ja, wat dat in het rijtje doet van beste country nummers, ja, dat weet ik niet. Ik ga je straks het juryrapport voorlezen en ik ga hem sowieso voor je draaien. Nog 1 plaatje te gaan voor de klokken van 11 uur. Dit is Mink DeVille en Dimashono Carazon. MUZIEK

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek Draait Door op een nu al hele warme vrijdag 29 mei 2026. We begonnen met de Crystal Fighters en plage, oftewel strand. Ach, als je nog naar het strand gaat, ik zou zeggen heel veel plezier. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen de Board Bailey Pan American Blues. Dat schijnt een country nummer te zijn. Staat op plekje 183 en dat doen we dadelijk natuurlijk tegen de klok van 11:30. Dit is UB40 en Food

Planet of Funk en Chase the Sun hoorde hier bij de CD3 ook draai door. Hey, dit komt nog een keer uit dit jaar. Het is Noan Kalen en American Cars. En volgende week ga je hem ook nog wel een paar keer horen. Ik vind het een lekkere plaat.

Ach, dat is toch wel heel leuk om te horen, of niet? Soms dokter, anders B. En echt de dokter hadden we hier in de steden driehoek. Draai door aan Knol, Raap en Lof, Schorseneer en Brei. En ik heb het mee zitten zingen. Als ik het al mee zit te zingen, dan weet ik dat jij het thuis stiekem ook hebt mee zitten zingen. En van dokter Ampé gaan we naar David Bowie. Dit is Modern Love.

Bob Marley en Get Up and Stand Up hoorde hier. Had ik er voor je klaarstaan aan de meekomen. 1:30 uit. De laatste van de week, jazeker. Wat heb ik volgende week voor je? Nee, ik doe dadelijk wel even wat ik volgende week voor je klaar heb staan. Voor nu zijn we aangekomen bij nummer 183 uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. De Fort Bailey staat daar. Pan American Blues uit 1928. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Geen enkele artiest trad vaker op in de invloedrijke WSM of WSM Barn Dance van de country radio dan harmonica wizard de Bort Bailey. Als jongen was Bailey door polio aan bed gekluisterd, maar hij nam de geluiden van zijn geboortestreek Tennessee in zich op. Het puffen en fluiten van treinen, het huilen van jachthonden, het geroep van vosjagers en het kakelen van kippen wist hij vervolgens op zijn mondharmonica tot leven te brengen. Pan American Blues, genoemd naar de trein die tussen New Orleans en Cincinnati reed, was een 3 minuut durende stukje locomotief cinema dat niet zou hebben misstaan bij de gebroeders Lumière. Als een van de eerste zwarte sterren in de countrymuziek was Bailey bovendien een van de grote vroege sterren van een nieuwe populaire radioshow, Grand Ole Opry. En dat nummer, dat heb ik nu voor je klaarstaan. Ik zei het net al, staat op plekje 183. Het komt uit 1928. En het is The Bort Bailey en Pan American Blues. En hoe het nummer dan klinkt? Nou, je gaat het nu horen. Ik heb hem voor je klaarstaan. Veel plezier ermee. MUZIEK

The Police en Soloni. En daarvoor hadden we nog The Board Bailey en Pan American Blues. Maandag dan gaan we weer verder met het lijstje. Dan volgende week komen onder andere Dears Bentley voorbij. Sons of the Pioneers heb ik volgende week voor je klaarstaan. Mary Goodyear gaat voorbij komen. En Vance Gosdin, als ik dat zo goed uitspreek. Dat gaat volgende week allemaal voorbij komen. Tegen de klok van 11:30. Dit zijn de Counting Crows dan alweer.

Cornershop en Brimful of Asha hoorde hier ook er nog. En deze zag ik staan en dan moet ik zoveel moeite doen om hem niet te draaien. En je hoort het, het is weer eens niet gelukt. Het is de Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same.

Ah, ik kwam toen heel veel bij op TikTok. Pedro hoorde je of Elkaris originele. Dit was in de Jammaxi remix. En ik zit even te kijken hoe laat het is. Het is alweer bijna 12 uur. Het journaal van 12 uur gaat eraan komen. Ik ga me ondertussen klaarmaken voor een uur live muziek. Ja, dat is, standaard, hè. Op de vrijdag, het laatste uurtje, gaan lekker veel live muziek voorbij komen, al zeg ik het zelf. Voor nu, ja, ik had gehoopt dat ze nog stiekem wel een beetje naar Nederland zouden komen, maar dat is niks van waar. We gaan eruit met Oasis en Whatever, tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hé, hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schuil.

Wat ik hier wel mee begin. Joe Cocker heeft hem dus blijkbaar ook gedaan. Summer in the City hoorde je. En ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek Draait Door deze week. Het is vrijdag.

kom binnen als verzoekje, dan draai ik het met veel plezier. De Beach Boys en Kokomo hoorde je hier. Ja, goed nieuws voor alle fans van Kanye West die naar het concert in de Gelderdom willen gaan. De Arnhemse burgemeester heeft een vergunning verleend voor het concert. Dus er staat niks meer in de weg om het concert door te laten gaan. Ik heb hem klaar. Oh, hij begint eerder te zingen als dat ik klaar ben. Van het geweldige album, ik vind het een geweldig album, Late Orchestra. Zijn album, live album, uiteraard van Kanye West uit 2006 alweer, heb ik All Falls Down voor je klaarstaan. Oh.

0: Herbie Mann, live at the Yankee Stadium. Dat is natuurlijk in New York in 1972 alweer opgenomen. Never Can Say Goodbye, hoorde je hier. Ja, ach, een temperatuur boven richting de 30 graden. Dan kan deze ook niet onderbreken. Ik heb hem van de week ook gedraaid. Maar ik heb nog een lekkere live uitvoering voor je klaarstaan. Billy Idol, Hot in the City.
1: This is something we got riding high in the top 100. It's called Hot in the City.

Van het album Skin and Bones. Ja, dat is een akoestisch album. Je hoorde het al uit 2006 van de band die de Pinkpop gaan afsluiten. Je hoorde de Foo Fighters en Best of You. En daarvoor had ik er nog voor je klaarstaan. Meatloaf en een lekkere lange versie van Paradise by the Dashboard Light. Hiermee kom ik meteen aan het einde van het programma. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. Zometeen heel Nederland on Top. Nederland on Top, het Nederlandstalige programma waar ik ook mijn medewerking heb gedaan. Zondag ben ik live voor het programma Lang Leven Live. En anders hoop ik je maandag weer te luisteren. We gaan er nog eentje uit, nog een keer uit met de Foo Fighters. Niet de Foo Fighters, maar Rick Astley heeft deze cover gedaan van Everlong. Iedereen fijn weekend. Of tot zondag of tot maandag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Nederland.

0: mei.
1: Ja, ik was ook even aan het kijken. En je hebt onze weekje moeten missen.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat er... we hebben die licentie terug. En dan moeten weer een hele andere dingen verbouwd worden. En iets met een gasmeter. En de stroom was eraf vorige week vrijdag. Ja. En dat wisten wij net iets te laat. Want anders hadden we dat vorige week wel weer gezegd. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik dan weer goed.
0: Dat zeg je heel goed.
1: Dit is dan ook weer leuk, want dit is dan ook weer opgenomen op... wat is het vandaag? 18 mei.
0: Het is vandaag 18 mei. Ja. Ik wil wel even checken.
1: Ja, hopen dat er geen bekende Nederlandse artiesten nou overlijden. Want dan zijn we daar ook weer te laat mee.
0: Klopt. In te passen. Even afkloppen.
1: Ja. Ik ga je toch vragen, hoe was je weekend? Heb je nog naar Max Verstappen zitten kijken?
0: De hoogtepunten.
1: De hoogtepunten.
0: We hebben de streamingsdienst niet.
1: Oh ja.
0: Daar hebben we geen abonnement meer op.
1: Maar je had het ook gratis via YouTube kunnen kijken.
0: Heb ik dat gemist.
1: Dan weet je dat voor volgend jaar. Want ik las in de krant dat ze volgend jaar 100% rekening gaan houden met de Formule 1-kalender. En Max, 3 uurtjes voor het einde is de auto kapot gegaan. Die gaat zeker volgend jaar terugkomen. En dan weet je dat voor volgend jaar. Maar ik zal je dan nog even een appje sturen. Je kan het via YouTube kun je het kijken. Ik zat op het kanaal van... een van de vele kanalen van Red Bull. En die hadden dan continu een stream... of die hadden dan continu de webcam...
0: onboard.
1: De onboard van de nummer 3 auto aanstaan.
0: Oké.
1: Ja, dat was wel leuk, ja. En dat niet om nou lullig te doen... maar ik heb zo genoten van het voetballen gisteren. Telstar, die is...
0: daar kon ik... Heb je het interview gezien van Anthony Correa?
1: Nee, volgens mij
0: later.
1: Niet.
0: Dat die Telstar-spelers daarbij kwamen en allemaal, ik denk water over hun trainer gooiden. Nee, midden in een interview.
1: Nee, heb ik niet gezien. Nee, dat vind ik dat wel weer leuk. Maar dat vind ik leuk. En ik heb zo zitten kijken, zitten lachen naar die laatste 10 minuten van Ajax tegen Heerenveen of Heerenveen tegen Ajax.
0: Dat was echt geen zicht.
1: Nee, dat was niet zo.
0: Als ik even mijn mening daarover mag geven hier op de radio.
1: Dat mag.
0: Ik vond dat echt respectloos naar voetbal, naar de spelers en naar de fans.
1: Ja, maar aan de andere kant, dat had ik ook. Want normaal gesproken hadden ze die wedstrijd dan gestaakt.
0: Ja.
1: Maar het is de laatste competitie.
0: Ja, duel. Dus?
1: Maar het leek nergens op, want dan gaven ze een paas.
0: En ze geven gewoon een normale paas en die bal kan nog niet eens 5 centimeter rollen.
1: Nee, het was meer waterpolo dan wat anders. Wat ik dan wel weer flauw vind van die Ajax-trainer, dat hij dan daarop gaat afgeven. Ik snap dat je boos bent, maar Ajax heeft het gewoon de afgelopen 34 competitiewedstrijden gewoon laten liggen.
0: Klopt.
1: Dus dat hoort er nog een beetje bij. Ja, nee, maar daar heb ik dan weer met verbazing zitten kijken. Maar
0: nog even het laatste daarover.
1: Ja.
0: Ik vond het moment van Klaas in de 16 wel een penalty. Ja, overduidelijk vastgepakt.
1: Ik heb zitten zappen. Ik heb ook nog zitten zappen naar het wielrennen. En ik had het schakelkanaal dat ik op staan. Dus ik heb echt van alles zitten kijken. Maar wat ik dan wel niet snap, is dat jij bent iets meer in het voetballen. Jij bent voetballer. Ligt dat dan echt aan het veld? Want in Volendam heeft het ook hartstikke hard geregend. Die konden gewoon doorgaan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja,
1: daar kwam het ook echt met bakken uit de hemel. Maar daar bleef de bal gewoon rollen. Terwijl dat in Heerenveen, het zal wel aan het veld liggen dan, of niet?
0: Ik weet niet of het misschien harder heeft geregend in Heerenveen. Het kwam misschien wel met de bak uit. Maar misschien dan kan er alsnog verschil zijn in hoe hard gaat het.
1: Ja.
0: En misschien dat het toch wat anders is in de grond, zeg maar.
1: Ja, dat zal misschien het afvloeiwatersysteem zal wel niet goed zijn. Nee, maar ik heb ook inderdaad, ik zei ook van, als je het echt wil doen, dan moet je dit gewoon even kappen en dan moeten ze dat veld schoonmaken, dan verder spelen. Maar er staan de belangen op het spel, het WK voetbal komt eraan. Ja, joh, dat kan allemaal niet. Zullen we gewoon muziek gaan draaien, want we hebben zo'n interview, hè?
0: Ja, we hebben straks een interview. Het volgende nummer heet Dingedong, de Nederlandse versie.
1: Oh ja, die hadden we beloofd, met het Eurovisie Songfestival.
0: Van Teach-in, inderdaad, naar aanleiding van het Songfestival.
1: Ja, zij hebben het Eurovisie Songfestival gewonnen. In 74 en 75.
0: Teach-in heeft het Songfestival.
1: Ja, met dit nummer?
0: Ja. 75 was dat.
1: Oh, dat weet jij.
0: Of 74 was ABBA.
1: Oh ja, ben je daar zo goed van op de hoogte?
0: Nou, dat is wel algemene kennis wat betreft.
1: Ja, nee, dat zou ik. Ja, ik weet wel dat Abbott heeft gewonnen, maar de jaartallen die weet ik dan weer niet. Nou ja, het klopt, 75 hebben ze het gewonnen. Ja, dus, de jaartallen moet je bij mij niet komen. Of
0: dit jaar heeft Bulgarije het gewonnen. Ik heb het niet gekeken.
1: Ik vond het dit jaar
0: niet om aan te zien.
1: Nee, ik zal eerlijk zijn, ik zat in de...

0: trein. En ik was in Den Helder geweest. En vroeg eens bij mij zat ik... het was 12:30, dus ik zat in de trein van Amsterdam terug naar Apeldoorn. En ik had op de laptop had ik Max Verstappen opstaan met de Nürnbergring. En op de telefoon had ik de uitslag van de stemming. Dus die heb ik dan wel zitten kijken.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan wel weer hartstikke leuk. Maar de rest heb ik er ook helemaal niks van gezien.
1: Maar ik, allerlaatste, daarna gaan we weer muziek luisteren. Ja. Ik vond het ook heel irritant dat er commentaar gegeven werd tijdens de presentatie. Dus dan wou luisteren naar de presentatie van de presentatoren die daar stonden op het podium.
0: Ja.
1: En dan kwam er commentaar doorheen van wat zij zeiden.
0: Oh ja,
1: maar dan in
0: het
1: Nederlands.
0: Ja. Ja,
1: daar kan ik mij heel erg aan ergeren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar
1: dus,
0: we gaan
1: gewoon luisteren.
0: Ik heb heel lang gezegd de laatste winnaar van het Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival, maar naar
1: Duncan Lawrence is dat niet meer
0: kan
1: zo.
0: Kan het niet meer zo? De voorlaatste winnaar van het voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.

0: Ja, ik zei het net al hier achter de schermen. Maar dit is dus dit jaar wat vorig jaar Baila de Gasolina was. Dit is Justin de Wild met Cheerio.
1: En dat,
0: op dit moment de grote hit.
1: Als jij het zegt, geloof ik het meteen.
0: Ja?
1: Ja,
0: geloof je dat?
1: Ik geloof het meteen.
0: Dat is fijn. Ik ben wel benieuwd, want wij hebben Levi nu aan de lijn zitten. Schreeuw jij dit nummer ook al mee?
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Levi, je artiestennaam is Leef. Hoe ben je daarop gekomen?
2: Ja, leuke vraag. Eigenlijk van jongs af aan word ik al Leef genoemd. Alleen dan met een F. En ik denk dat het ook een beetje kwam omdat ik mijn leven leef en daar altijd echt groots van geniet. En toen moesten we een artiestennaam kiezen. En toen konden we eigenlijk op maar één makkelijke manier eruit komen. En dat was geen Leef met een F, maar Leef met een V. Omdat de hit Leef al bestaat. Zo zijn we er eigenlijk opgekomen. Nooit meer vanaf gekomen. En dat is het tot de dag van vandaag nog steeds.
1: Nou, dat maakt ook niks uit, hè?
2: Nee, precies. Nee, zo is het.
0: Maar waarom moest je dan een artiestennaam pakken? Waarom niet gewoon Levi?
2: Ja, goede vraag. Heb ik specifiek niet echt voor gekozen. Het was eigenlijk gewoon meer dat mijn bijnaam Leef was. En ik eigenlijk vaker in het dagelijks leven Leef werd genoemd dan Levi. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, altijd al zo gebleven. Dus voor mijn gevoel heet ik soms ook geen Levi, maar gewoon Leef. Dat voelde gewoon goed. En ik dacht, het is gewoon mooi om dat aan te houden.
0: Ja, en voelt het dan ook soms gek als je Levi genoemd wordt?
2: Nee, dat valt wel mee. Het blijft natuurlijk gewoon mijn naam, dus dat zit er altijd wel in. Maar het is wel normaal geworden dat mensen mij tegenwoordig gewoon Leef noemen. Dat vind ik hartstikke leuk en dat mag ook steeds gebeuren. En die houden we er ook gewoon lekker in.
1: En heb je dan ook niet, als je dan een dag vrij bent, dat je dan niet Leef wilt worden genoemd, maar dat je dan alleen luistert naar Levi? Of doe je dat niet?
2: Nee, mag me gewoon Leef noemen.
1: Ja, oké. Okay. Sommige artiesten hebben dat. Robbie Williams heeft dat bijvoorbeeld. Dan als hij de dag vrij heeft, want hij heeft volgens mij Robert, dan luistert hij alleen naar de naam Robert. Dus als mensen dan Robbie zeggen, dan reageert hij daar niet op. Dus misschien is dat dadelijk wat voor jou.
2: Als je weet het nooit. Als je heel bekend wordt, hè, al laten we het open, dan kan het zomaar worden. Maar voor nu neem ik gewoon altijd genoegen met Leef.
0: Ja, is dat de grote droom om echt de nummer 1 beluisterde artiest te worden?
2: Ja, dat is uiteindelijk wel mijn grote droom. En dat is wel iets waar ik gewoon dag in dag uit natuurlijk keihard voor werk. Dat lijkt me natuurlijk het mooiste wat er is als zoiets mag gebeuren. We weten het natuurlijk nooit, dus als het gebeurt, dan gebeurt het. En tot die tijd probeer je gewoon lekker gas te geven. En ervoor te zorgen dat ik lekker word gestreamd en dat mensen me lekker op een podium kunnen vinden. Dat vind ik al leuk genoeg. Dus dat waardeer ik al het meest aan dit werk. Dat hoe groot je ook bent, het altijd leuk is om met elkaar op een podium te staan en de gezelligheid om je heen.
0: Ja, want je zei net van je bent dag in dag uit aan het werk. Is het ook je fulltime baan of is dit iets wat je naast een fulltime baan of een studie doet?
2: Ik heb hiernaast inderdaad ook nog een baan. In het sociale werk ook. Ik zing en ik doe nog wat sociaal werk ernaast. Maar ik hoop dat het heel erg snel mijn baan mag worden. En als we het op deze lijn het lekker volhouden, dan geloof ik daar ook.

0: wel in. Want ik heb gewoon een heel mooi team om me heen. En hele lieve mensen die ook dag in dag uit voor me willen werken. En met me willen werken. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus nee, daar hopen we ooit ons volledige werk van te maken. En daar geven we nog steeds heel veel gas op. Dus dat eigenlijk.
1: Nou, het begint bij geloof, zegt ze dan, hè?
0: Precies, precies. Dan zie ik het ook altijd.
1: Wat voor soort muziek maak je dan?
0: Ja, ik ben van origine ben ik echt een Nederlandstalige popartiest. Popvolks, hoe je het ook wilt noemen. Ik maak dus echt feel-good songs. Met daarin gewoon een lekker catchy sound. En iets waarin iets waar mensen zich in kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld dingen wat mensen zelf hebben meegemaakt. Of waarvan ze zeggen van hé, dit vind ik echt een thema wat bij me past. Daar probeer ik me echt op te focussen. En dat is echt een beetje de basis van mijn muziek. En dat proberen we in elk liedje heel erg goed terug te brengen. En ik denk dat in mijn nieuwste single ook goed is gelukt. Dus ik denk dat inderdaad ook wel een goed thema is waar mensen zich in kunnen vinden.
1: Ja, want je nieuwe single, die heet Wat heb ik te verliezen. Is dat ook een motto waar je je aan vasthoudt?
0: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. We hadden de eerste demo geschreven en dat zat eigenlijk al in de demo, maar dat was niet echt de titel van de demo. En toen zei iemand tegen me ook van, Leef, ik zie het ook al bij jou passen. Wat heb ik te verliezen? Je bent ook wel gewoon van, doe het maar gewoon en we zien het wel. En dat is ook wel inderdaad een beetje mijn motto in bepaalde dingen. Van, waarom denken we eigenlijk te veel na en moeten we het niet gewoon doen? En dat is echt teruggekomen in dit liedje. En vooral in dit liedje ook bij het afstappen op een meid en het gewoon een keer proberen. In plaats van elke keer maar denken van misschien lukt het niet. Maar weet je wat, doe het eens gewoon. En kijk maar hoe het uitpakt.
2: Bedankt je wel voor de tip.
0: Ik
2: ken het al heel erg.
0: Maar
2: ik denk als je dit vertelt, dan moet ik het maar binnenkort maar eens een keer vragen aan de dame in kwestie. Ja.
0: Ik denk dat het helemaal niet gek is. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen het hebben. En ik zou zeggen, gewoon doen en niet meer denken. Ja. Wat heb je te verliezen?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, weet je wat het is? Jij zegt dat het heb je elkaar te verliezen. Zo kom je elkaar nooit tegen. En dan vraag je iemand uit en dan zegt ze dadelijk, ik heb er geen zin in. En dan kom je elkaar iedere dag tegen. Snap je? Dat lijkt me dan zo ongemakkelijk.
0: Ja, dat is het wel. Maar uiteindelijk, aan het einde van de dag, dan denk ik altijd alsnog, weet je, het leven is mooi en het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja. Dus eigenlijk heb je er niks op verloren.
2: Nee, dat klopt. Ik zie dit als een teken. Dus,
0: hele goeie, hele goeie.
1: En je had het eerder, dit interview, al over zoveel mogelijk op podia staan. Sta je nog op het podium deze zomer?
0: Ja, ik sta op meerdere podia's. Begin juni, 6 juni, sta ik ook op Lansingerland Live in Bergse Hoek. Met daarin ook echt een fantastische lijn. Dus dat is heel erg leuk. En de mensen zullen me ook verder nog vinden door heel het land. Dus we gaan lekker gas geven deze zomer. En er staan wat leuke optredens klaar. Waar ik er echt super veel zin in heb. En ik hoop dat het gewoon een heel mooi zomerseizoen gaat worden.
1: Ja, heb je dan nog wel tijd om ook als bezoeker naar festivals te gaan?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal zelf niet zo'n hele grote festivalganger. Ik hou wel van een feestje, maar ik denk dat het ook wel bij mij een beetje is dat ik het ook gewoon leuk vind om het zelf te doen. En dat ik ook gewoon een beetje wacht op de momenten dat het zelf kan. Dus de tijd heb ik zeker wel. En ik zal ook zeker nog naar wat festivaletjes gaan. Maar ik hoop op veel festivals ook gewoon lekker zelf te staan.
1: Ja, jij denkt eigenlijk als je dan als bezoeker bij zo'n festival staat, van, daar had ik nu eigenlijk willen staan.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, wat je al goed zei, ik droom groot en ik vind het gewoon heel erg leuk om op te treden. Dus het liefste sta ik natuurlijk zelf elk weekend daarvoor op een podia.
1: Ja, dan nog als laatste, is er nog iets wat je aan de luisteraars mee wil geven, wat je wil vertellen aan de luisteraars?
0: Ja, zeker in lijn van mijn nieuwe single. Ik denk dat we moeten genieten van het leven en een keer die stap moeten zetten en moeten denken, jongens, wat hebben we te verliezen? En daarin een stukje spijt, dat is ook voor later, zeg ik ook wel eens vaker. Zet hem als je hem hoort. Wat zei je?
1: Is ook een goed nummer.
0: Ook een goed nummer, dus daarom ben ik denk dat ik dat de luisteraars wil meegeven. Geniet er gewoon.

0: van. En maak er een mooie tijd van. En wees lief voor elkaar. En dan moet het allemaal wel goed komen.
1: Top. Heel erg bedankt.
2: Dankjewel. Volgens mij gaan we ook een single van het met draaien, of niet?
1: We gaan hem zeker draaien. Ja, 100%. Lekker.
0: Mooi jongens, mooi jongens. Jullie ook heel erg bedankt. Tot hartstikke gezellig. En tot snel weer.
1: Tot snel.
0: Tot snel. Hoi hoi. Hey.

0: Agda en een Munnik.
1: Wat zei je? Het regent zonnestralen.
0: Ja.
1: En ik vind ze echt... Ja, sorry, mag ik het zeggen? Nou. Of wil je nog wat over het lied? Want de klassieker die staat klaar. En dat lijkt daar sprekend op.
0: Inderdaad. Ik vertel eerst nog even...
1: Ja,
0: ik vond dit nummer namelijk zo passen bij deze week. Maandag volle bak regen. Begin van de week volle bak regen. En we eindigen de week met 25, 26 graden.
1: Dat, ja, heerlijk, ja.
0: En eindigen met volle zon. Ja. Hoe Nederlands wil je het weer hebben? Dat vraag ik me dan ook af. Maar jij zegt het inderdaad goed. De klassieker, die past hier heel erg bij. Ik heb ze ook af en toe vroeger door de war gehaald.
1: Ja, nee, ja, dat geloof ik, ja.
0: Ik geef de spotlight aan jou.
1: Ik zat op het fietsje hier naartoe, want ik had dit al eerder gemaild naar je, of geappt naar je. En toen dacht ik bij mezelf, ik had eigenlijk een andere plaat in gedachten. Maar dat maakt niet uit, we blijven even hierbij.
0: Doen we die volgende week.
1: Doen we die volgende week. Ik zal hem zo wel even appen voor je. Want ik had zin in Veldhuis en Kemper. En ja, wat jij net ook al zei. En ik heb ze ook regelmatig door elkaar gehaald. Ze lijken sprekend op Agda en de Munnik. Agda en de Munnik, die waren ze eerst, zeg maar, een soort light versie van Agda en de Munnik. Veldhuis en Kemper, en ik wou dat ik jou was. Het nummer gaat over twee jonge mannen. De een is een lieve, gevoelige jongen die echter nooit een echte relatie heeft, omdat alle vrouwen hem als een vriend of broertje zien en niet als serieuze partner. De ander is een echte player die de een na de andere verovering maakt, maar die dit verveelt omdat hij steeds meer als inlood inhoudloos ervaart. Daarom zouden ze graag met elkaar van rol wisselen als dat zou kunnen. Ik wou dat ik jou was, is veruit de grootste hit van Veldhuis en Kemper en was in 2003 het meest gedraaide Nederlandstalige nummer. Ook werd het verkozen tot het op 3 na beste Nederlandstalige nummer aller tijden door De Telegraaf en Sky Radio. De single heeft in Nederland de dubbel platina status. Hoogste positie in de Nederlandse top 40. Net geen nummer 1 hit. In 2003, het bereikte de nummer 2. En sinds 2007, op 1 jaar na, 2008, staat het iedere jaar in de top 2000. En de laatste keer staan ze een beetje in de hoogste of de laagste regionen. Een plekje... Nee, ze staan keurig in het midden, rond de 1200ste, 1100ste plaat. En we hebben nou klaarstaan. Ik ga lekker even meezingen.
0: Ja,
1: ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper.

0: het stopt.
1: Nee, ik wil inderdaad nog niet dat het stopt.
2: Nee.
1: Dit was Batterij van Suzanne en Freek.
2: Oké. Okay.
1: Ja, jij zei het...
2: jij gaat binnenkort, hè?
1: Jij zei het voor 2 weken geleden, moet ik zeggen. Zei jij het al. En op het moment van uitzenden ben ik dus al geweest.
2: Oh ja, want je gaat zaterdag, hè?
1: Ja, ik ga de zaterdag na de opname.
2: Ja, de zaterdag...
1: 23 mei.
2: De zaterdag voor... En hoe ga je? Met de auto of...
1: Nog niet helemaal uit.
2: Okay.
1: Maar waarschijnlijk met de bus naar Arnhem.
2: Nee, want ik wil je even waarschuwen. En iedereen wil ik even waarschuwen. Het parkeren, dat het schijnt een hel te zijn daar.
1: Ja, en dat heb ik wel gezien.
2: En ze geven daar heel veel boetes.
1: Ja.
2: Ja, nee, dan weet je dat.
1: Weet je, ik probeer echt zo min mogelijk te zien van het concert. Zodat ik het straks echt meemaak.
2: Ja, nee, dat geloof ik.
1: Dat ik het echt over me heen kan laten komen.
2: Ja.
1: Maar goed, nu met het uitzenden is komend weekend volgens mij de laatste shows.
2: Ja.
1: De laatste shows in de Gelredome hebben ze de 10 gehad. 10 shows uitverkocht.
2: Ja. Dit is niet mijn ding. Laten we het daar gewoon eerlijk op houden.
1: Nee, maar ik kwam artikelen tegen die zeiden dat ze eigenlijk alleen deze shows hebben uitverkocht... omdat Freek nu ziek is.
2: Ik zei al, ik mag niks zeggen.
1: Ja, en nee, ja. Daar heb ik zo mijn mening over.
2: Ja, nee, ja, ik denk...
1: Dat vind ik echt de grootste onzin.
2: Het is dat jij het opbrengt, maar... Ik heb daar geen verstand van. Zullen we het er gewoon niet over hebben?
1: Hebben geholpen, maar ik geloof er niks van... dat ze het niet zouden hebben uitverkocht als Freek niet ziek was geweest.
2: Ja, maar misschien
1: ze zijn het populairste duo op dit moment in de Nederlandse muziek.
2: Ja, nee, dat geloof ik. Maar ik weet niet of ze het dan 10 keer hadden gedaan. Dat snap je.
1: Ja, maar goed. Ook met gemak.
2: Ja.
1: 6 keer Ziggo Dome uitverkocht.
2: Ja, nee, nogmaals. Ik heb hier helemaal niks mee. Ik kan er niks aan doen. We zijn nu nog via internet te horen. En straks zijn we dadelijk ook weer via de FM te luisteren. Dus ik probeer me nog een beetje in te houden... om niet mijn ongezouten mening te geven. Dus ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik heb er wel een mening over. Maar dat laten we die discussie niet aangaan. Ik heb hier gewoon niks mee. Niet mee. Ik zou eerder naar Harry Styles gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, daar zou ik dan weer minder snel. Dat is gewoon muziek. Ja, ik ben niet echt van zijn muziek.
2: Nee, daarom. Dus dat, nee, dat precies. Dat.
1: Ja.
2: Ja, daarom.
1: Maar het is tijd voor het spelletje.
2: Ja, ik ga me concentreren.
1: Dat zal nodig zijn.
2: Ja, is het zo moeilijk? Oh, ja.
1: De eerste hint luidt als volgt. Deze Amsterdamse volkszanger, geboren op 27 augustus 1963... staat bekend als bewonderaar van André Hazes en om zijn grote postuur. Hij is veel te vinden in het schnabbelcircuit.
2: Het eerste wat ik zeg is Dries Roeving, maar die heeft niet zo'n imposante figuur. Maar dat is hem waarschijnlijk niet. Dries
1: dat klopt.
2: Dat klopt. Hij is geboren in Amsterdam? Of heb je dat niet erbij gezegd?
1: Dat staat er niet. Amsterdamse volkszanger. Dus,
2: René Vroeger.
1: Nee. Geen René Vroeger. We gaan door naar de volgende.
2: Ja, nee, is goed. Ik kom even niet op die naam van die andere gozer. Maar dat komt goed.
1: Hij was zingende kelner in het Hof van Holland... aan het Amsterdamse Rembrandtplein... waar hij werd ontdekt door de componist, tekstdichter en producer Co van Rayen.
2: Ja, ik heb een... Ja, Koos Albers, nee, dat is hem ook niet. Ik kom even niet op zijn naam. Ik heb nou een hele grote zanger in gedachten. Maar ik kom echt niet op zijn naam nou.
1: Dan gaan we door naar de album, naar het albumnaam.
2: Ja.
1: Voor mijn vrienden.
2: Nee, zeg maar de grootste hit van hem.
1: De grootste hit, en daar gaan we zo ook naar luisteren,
2: ja.
1: Is... Van mijn biertje blijf je af.
2: Nee, het zegt mij helemaal niks.
1: Nee?
2: Ik heb iemand in gedachten en als ik de naam

0: dan zeg ik, oh ja, misschien. Kijk.
1: Het is...
0: Ja, Peter Beense.
1: Peter Beense.
0: Ja, die had ik ook in gedachten, maar ik kwam niet meer op zijn naam. En ik heb hem een keer geïnterviewd. Kom echt, ja. En ik heb Peter Beens, die... Wacht even. En dan pak ik het even. Oh. Deze had ik wel, ik kwam echt niet meer op zijn naam. Ja, ik zal je dat vertellen. Oh. Ik heb hem twee keer ontmoet. Ik heb hem, en dat vond ik gewoon zo ontzettend leuk. En ik had hem wel in gedachten, want dit was toen ik al bij de eerste zin dacht ik, oh, dat moet hij zijn. Maar ik wist niet zeker of dit Amsterdam kwam. Ik heb hem één keer ontmoet bij de Radio NL Zomertour, waar wij bij zijn geweest.
1: Oké. Okay.
0: En daar heb ik hem, het was een ontzettend aardige man, was dat. En daarna hebben ze hem ook een keer uitgenodigd bij de Prinsenbal. Toen de carnavalsvereniging hier de prins ging uitroepen. Okay. En daar mocht hij toen ook op optreden. En dat was een half jaar later of wat dan ook. En toen had hij last van zijn knie. En hij wist nog precies wie ik was. Dat vind ik dan gewoon leuk.
1: Dat is leuk. Ja.
0: Ja, dat is leuk. Want hij ziet natuurlijk zoveel verschillende mensen. Ziet hij. En dat was toen ook echt een ontzettend leuk gesprek met hem had. En toen zei hij, oh, ik heb jou daar en daar toe. Ik zeg, ja, dat klopt. Dus dat, ja. Het is niet mijn ding. Maar ik kwam even niet meer op zijn naam.
1: Dat wat jij net zegt van het herkend worden nog echt een jaar later.
0: Ja, een half jaar later.
1: Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik hoop te bereiken met de interviews hier.
0: Ja.
1: Dat de artiesten toch denken van, oh hé, maar dat was die ene.
0: Ik heb je daar een tip voor hoe je dat voor elkaar kan stellen.
1: Nou?
0: Echt hele erge klote vragen stellen. Echt vragen waar ze zich aan gaan ergeren. Dat ze de neiging hebben om telefoon op te... Jij lacht, maar dan gaan ze je wel onthouden. Dan denken ze, oh ja, dat was die irritante kerel. Heb je wel bereikt wat je wilt?
1: Ik hoop liever onthouden te worden in positieve zin.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar als je echt onthouden, moet je echt gewoon hele rotvragen gaan stellen. Dan gaan ze je echt onthouden.
1: Dus ik hoop het meer te bereiken door juist vragen te stellen die echt helemaal niemand anders stelt.
0: Ja.
1: Dat ik op die manier blijf houden.
0: Dat is ook een goeie. Maar ik heb hem dat vond ik toen dus echt zo leuk. Dat ik denk van, ik weet niet meer hoe dat kwam. Ik zeg, we hebben elkaar. Volgens mij zei ik toen, meestal zeg ik dan, we hebben elkaar al eens een keer gesproken. Zegt hij, dat weet ik, daar en daar en daar. Ik zeg, goh, hoe is het met jou nou? Ik zeg, ik las dat je last van je knie had en dit en dat. Oh ja, dat was ook een beetje persoonlijke touch zat eraan. Dus ik had hem echt in mijn hoofd, maar kwam echt niet meer op zijn naam.
1: Nou ja, nu wel. En we gaan ernaar luisteren. Dus dit is Van Mijn Biertje Blijf Je Af.
0: Ja.

Avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: mijn hart.
1: Ik vond die bluff wel leuk. Harder dan ik hebben kan. Dat is ook wel zo'n favoriet. Had ik ook al klassieker mee kunnen nemen. Kan nou niet meer, maar had gekund.
2: Had gekund. Had heel goed gekund, inderdaad. En zojuist hoorde je nog Roulette van Bilal Wahib. Die deed hij ook al tijdens 538 Koningsdag. Dus daar heb ik hem al live gehoord. En op 1 mei kwam het nummer uit.
1: Oké.
2: Daadwerkelijk.
1: Ja, nee, dat kan.
2: Dus hij heeft ook gewoon even een nummertje gedaan wat dus nog niemand kende. Lijkt me toch ook wel spannend.
1: Ja.
2: Maar we zitten al aan het einde van ons uurtje. Dus ik wil iedereen enorm bedanken. Tim uiteraard ook bedanken. Levi, Leef. Hij heeft zelf gezegd, maakt niet uit hoe je hem noemt.
1: Leef.
2: Leef, ook enorm bedankt voor het interview. En... alle luisteraars, tot volgende week.
1: Dan zitten we alweer in juni, hè?
2: Dan zitten we al in juni,
1: We alweer in juni. Ja, het gaat hartstikke snel.
2: Het gaat enorm hard. Wij gaan afsluiten met Marco Schuitmaker, Maradoni, Turfy Gang en Lassa. Met Snelle Jelle.
1: We zijn die van K3 en Donnie vergeten. Die hebben ook een nieuwe single uit, hè?
2: Die staat voor volgende week.
1: Oké, over 2 weken.
2: Maar voor de luisteraars over
1: ik maak het weer ingewikkeld. Voor de luisteraars volgende week, voor ons over 3 weken. Ja, komt goed.
2: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de matinée van RTV Apeldoorn. Het is alweer vrijdag 29 mei, dus de laatste vrijdag alweer van deze maand. En samen met Frans ga ik er een gezellig twee uur van maken, zullen we maar zeggen. En in dit eerste uur hebben wij bezoek in de studio. En dat is Marion Becker. Zij is van bureau Max. En zij gaat iets vertellen over Apeldoorn Stories. Die hebben twee nieuwe audiotours die je via de Apeldoorn Stories app kan beluisteren, spelen. Daar gaan we straks alles over horen. En we hebben Hetty Wouda. En zij gaat wat vertellen over de Waterloopleinmarkt in Uggelen, die volgende week 6 juni plaatsvindt. Dus blijft u vooral luisteren.

Don Farden met Indian Reservation. Volgende week donderdag 4 juni vindt de 9e editie van het bedrijven beachvolleybaltoernooi plaats op de beachvelden van Dynamo in Apeldoorn. Met maar liefst 36 deelnemende teams belooft het een leuk evenement te zijn. En het is het wordt een van de grootste en meest sfeervolle editie tot nu toe. Want ook naast het veld is er van alles te doen. Allerlei entertainment. De vertrouwde brassband is van de partij en zorgt voor lekkere, energieke en feestelijke sfeer gedurende de dag.

En hiermee blijft het toernooi trouw aan de unieke combinatie van sport en gezelligheid die dit evenement kenmerkt. Dus heeft u nou zin in een leuke avond, dag? Kijkt u dan eventjes op uit in de Apeldoorn /evenementen bedrijven beachvolleybaltoernooi Apeldoorn. Daar vindt u alle informatie over tijden en dergelijke. Dus voor een gezellig avondje uit, lekker op 4 juni naar het beachvolleybaltoernooi bij Dynamo. En dat is bij Intratuin daarachter. Dus leuk, gezellig.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies met Are You With Me. Bij mij in de studio is aangeschoven Marion Becker. Goedemiddag Marion.
2: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk dat ik er mag zijn. Dankjewel. Ja,
1: jij bent van Bureau Max.
2: Klopt.
1: En even in het kort, wat doet Bureau Max allemaal?
2: Ja, Bureau Max is een online bureau. Dus we houden ons bezig met websites, apps en storytelling. Online storytelling, dus het vertellen van verhalen.
1: Ja, ja, eigenlijk. Ja, simpel eigenlijk.
2: Nou ja.
1: Storytelling.
2: Precies, ja. Klopt.
1: En jullie hebben dus allerlei audiotours. Is dat wat je in het centrum her en der ziet hangen met van die QR-codes? Dat er dingen uitgelegd worden voor kunstwerken of routes?
2: Ja,
1: of
2: kan.
1: Is dat wat het is?
2: De QR-codes die bij de kunstwerken geplaatst zijn, die zijn niet van ons. Maar de QR-codes bijvoorbeeld in de tegels die in de stoep zitten van Canadian Walk, die zijn wel van ons.
1: Oh, okay.
2: Althans van ons. Dat is, de Canadian Walk is de eerste route die we ooit
1: uitgezet hebben.
2: Hebben gemaakt. Ja. En van daaruit is ook Apeldoorn Stories ontstaan.
1: Ah.
2: Dus dat zijn inderdaad wel QR-codes die ook bij de routes horen. Ja. En aan de lantaarnpalen zie je nog wel van Aap in de Stad ook de QR-codes.
1: Ja, ja, ja. Ja, is ook dus van jullie.
2: Ja, klopt.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Want is dat ontstaan in coronatijd?
2: Net daarvoor, maar de lancering was precies toen corona was. Dat was een beetje... Ja,
1: maar ja,
2: klopt.
1: Op zich heel goed, want mensen wilden wel graag naar buiten. En dat kon toen ook. En dan heb je toch, weet je, je scant en je loopt door en je hoort het verhaal.
2: Ja.
1: Eigenlijk was het best een goede timing, of niet?
2: Voor de lancering was het natuurlijk een beetje jammer. Want we hadden heel hard gewerkt naar het moment.
1: Ja,
2: toen zat ik alleen achter mijn keukentafel in quarantaine.
1: Oh, ja.
2: Ja, dus dat was een beetje sip. Maar op zich, qua activiteit, voor de mensen natuurlijk perfect inderdaad.
1: Ja.
2: Want je kan in je eentje of met je gezin kan je dat doen. En dat was gewoon wel heel goed. Dat klopt.
1: Elk tijdstip van de dag.
2: Ja, klopt.
1: Maar slijten die stenen niet? Dat was even... Want ik loop er wel eens langs en dan denk ik, zou dat dan ook slijten? Kan dat blijven lezen?
2: Grappige vraag, ja. Die zijn keihard. Dat zijn echt, dus we hebben samengewerkt met een stenenboer hier uit Apeldoorn. Mm-hmm. En die zit oorspronkelijk in de grafstenen.
1: Ja.
2: Dus nou ja.

0: die slijten niet zo snel. Maar dus die heeft daar wel ervaring mee dat niet slijt. En ze liggen ook niet op punten waar echt heel erg overheen gelopen wordt.
1: Nee, dat is ook zo. Het ligt vrij aan de zijkanten. Dus
0: precies.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Wat goed. Hey, en jullie hebben dus 2 nieuwe wandelingen.
0: Ja.
1: En hoe komt zoiets tot stand? Er komt iemand bij jullie en die zegt, wij willen een tour.
0: Ja, dat
1: over...
0: kan.
1: Over...
0: Ja, ik zei het, zeg het maar. Ja. Nou, zo is de Cornelian Walk ontstaan. Voor CODA hebben we ook een route gemaakt. De beladen geschiedenis. Dat gaat wat meer over het oorlogsverleden. We hebben samen met Apenhul ook, toen ze 50 jaar bestonden, de Apen in de Stad, de speurroute voor kinderen, ontwikkeld in de binnenstad. Ook om de Apenhul wat meer naar de stad te krijgen. Dus dat kunnen via verschillende samenwerkingen zijn. En ASEC Bureau Max en Apeldoorn Partners hebben ook een samenwerking waarin een Apeldoorn Stories is ontwikkeld. En we hebben soms zelf ook wensen van de dingen die we heel graag erin willen hebben.
1: Ja.
0: En dus het kan een mix zijn van opdrachtgevers of vanuit eigen initiatief.
1: Ja, wat leuk. Ja. En is dat dan eigenlijk net zo'n beetje net als, wat doet Daan Schuurmans ook weer van Apeldoorn?
0: Ja, die potwalks.
1: Nou,
0: bedoel
1: je? Ja, zoiets. Ja, is het zoiets?
0: Het is wel iets anders, maar wel hetzelfde. Het idee. Dus je loopt inderdaad door de stad en je hoort de verhalen en over de stad terwijl je er doorheen loopt. We hebben ook nog daaraan toegevoegd dat we foto's ook zien. Dus die verspringen dan op een moment dat je
1: ergens
0: iets
1: voorbij loopt.
0: Overhoort.
1: Of zo.
0: Ja, ja dus op een punt. En dan zie je op dat moment hoe het huis er misschien toen uitzag. Of de straat.
1: Jeetje joh. Wat leuk. Maar en hoe ontwikkel je dat dan? Nou ja, je krijgt dan die opdracht.
0: Ja. Ja.
1: Iemand zegt, ik wil het hebben over de hoe heet die mooie panden in de stad? De Jugendstil
0: panden. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: En dan gaan jullie...
0: Ja, dus we stellen eerst het doel van het verhaal vast. Dus wat wil er nou eigenlijk verteld worden?
1: Ja.
0: We werken daarin ook met een storytelling canvas. Dus ook echt de stappen die met storytelling gemaakt worden. Dus Disney is daar heel bekend mee geworden. Er zitten verschillende lagen in het verhaal. En ja, wat willen we nou eigenlijk echt overbrengen? En we zoeken daarin altijd wel een beetje naar de balans tussen beleven en informeren.
1: Yeah.
0: Dus als je puur aan het informeren bent, dan heb je een droog geschiedenisboek, een encyclopedie.
1: Ja, dan wordt het misschien een beetje saai.
0: Best wel.
1: Nou ja, dat klinkt misschien heel onaardig, maar dan...
0: Nee, maar dat is zo. Nee, precies dat.
1: Maken.
0: Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd heb je aan de andere kant, als je alleen maar aan het beleven bent, dan vertel je niks inhoudelijk. Dus zijn altijd wel op zoek naar een goede mix daarin. Dat we wel echt inhoudelijk iets vertellen en wat ook gewoon leuk is om te beleven. We gaan vandaag eens even op pad. En dan ondertussen hoor je van alles over de Oranjes misschien.
1: Ja,
0: hè? Want die hebben natuurlijk ook een hele grote invloed op de stad gehad.
1: Dat klopt, ja. En nog?
0: En nog steeds, zeker.
1: Ze zijn hier regelmatig.
0: Ja, precies.
1: Ja, wat leuk. Ja. En jullie hebben nu 2 wandelingen. We gaan de eerste eventjes even bekijken. Welke was dat? De City Game Apeldoorn.
0: Ja, City Game Apeldoorn.
1: Vertel.
0: Ja, dat is een
1: spel.
0: Het is een soort spel. Het is eigenlijk na elk punt beantwoord je een quizvraag over het punt of over het verhaal.
1: Mm-hmm.
0: En je gaat kriskras door de binnenstad. Dus al ontdekkend, slenterend door de binnenstad en al horend over de verhalen. Beantwoord je quizvraag en kun je ook je eigen kennis testen over wat er te zien is. En er wordt ook wel gevraagd een klein beetje te speuren en om je heen te kijken.
1: Ja.
0: Dus het ligt niet heel erg voor de hand. Dus wordt wel gevraagd om een beetje verder te kijken dan je neus lang is. Zeg maar.
1: Een beetje de bicycle race die ze hebben op tv in, waar zitten ze, in Thailand of zo?
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Oh, dat doen ze ook met allemaal QR-codes.
0: Oh, ja?
1: Moeten ze opdrachten uitvoeren.
0: Oh, dat is misschien ook nog wel een idee.
1: Ja, kan ook nog. Ja. Dan gaan we lekker naar Thailand met z'n allen.
0: Oké, deal.
1: Maar City Game.
0: Ja.
1: Het gaat dus niet altijd over geschiedenis, toch?
0: Nee, niet per se. Nee, ook wel over het hier en nu. Maar vaak wel over hoe bijvoorbeeld de stad is ontstaan en waarom het is zoals het nu is.
1: Ja.
0: En eigenlijk ook wel waar wij eigenlijk een beetje achter zijn gekomen in alle jaren dat wij nu die audiotours maken. Is Apeldoorn is eigenlijk best wel bijzonder dat het de meest normale stad van Nederland is.
1: En, meest normale?
0: Ja, eigenlijk wel. Het is de meest gemiddelde stad van Nederland.
1: Okay.
0: En iedereen is altijd een beetje negatief. Maar het is eigenlijk best wel bijzonder dat we zo midden op de Veluwe zo'n normale stad zijn. Waar heel veel mensen gewoon ontzettend fijn wonen.
1: Ja,
0: en,
1: ja dat is natuurlijk ook zo.
0: De stad is niet voor niks zoals die nu is. En het mag verteld worden, zeg maar. En dat proberen we natuurlijk met die verhalen ook te doen. En Aap in de Stad is natuurlijk een heel ander voorbeeld. Want dat is lekker voor de kinderen, lekker beleven.
1: Ja.
0: Maar daar leren ze wel weer over, de aapjes en zo.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan gaan ze ook door de binnenstad, al bewegend en springen.
1: Want we hebben ook nog ergens een gevel met 2 aapjes, hè? Bij de Paslaan daar. Hoofdstraat Paslaan, daar staat een heel mooi oud huis met 2 aapjes bovenop de gevel.
0: Oh, in het Jugendstil pand bedoel je? Ja,
1: maar
0: die is niet onderdeel van deze tour.
1: Nee, maar er zitten wel aapjes.
0: Ja, grappig. Oh,
1: dat heb ik ooit

0: Tis, toen bestond, nou volgens mij, de Apeldoornse krant een x-aantal jaar. En toen was er zo'n rondwandeling door de stad. Dat deed je dan met de krant. Er stond precies in waar je moest lopen. Eigenlijk precies wat jullie nu ook doen.
1: Ja.
0: En nou, dan moest je omhoog kijken. En dan zag nou, dat vond ik toch zo bijzonder.
1: Ja.
0: Want dat had ik nog nooit gezien.
1: Nee, grappig,
0: je kijkt nooit in een stad omhoog.
1: Nee, maar dat is het ook.
0: Je lelijke gevels
1: nou,
0: aan.
1: Nou, precies. En nu helaas ook veel leegstand natuurlijk in de stad. Terwijl als je even omhoog kijkt.
0: Mooi.
1: Ja, het is echt prachtig.
0: Nee,
1: het is
0: je kan
1: echt
0: niet alleen maar omhoog kijken. Loop je overal tegenaan.
1: Ja.
0: Maar het is echt, ja, daar ben ik nooit vergeten, die aapjes.
1: Ja, wat grappig.
0: Ja,
1: maar het is wel leuk inderdaad om gewoon even stil te staan en bij de stad die het is. En waar, ja,
0: en
1: dat is echt een bijzondere plek eigenlijk wel.
0: Ja, dan is het je eigen stad. Kijk, ben je ergens anders in de stad, dan kijk je natuurlijk heel anders.
1: Dan doe je dat ook.
0: Wel.
1: Ja, hier kijk je gewoon. Misschien nemen we het allemaal een beetje voor lief, waar we wonen.
0: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar daarom is dit juist zo leuk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dus, en hoe lang is zo'n wandeling dan gemiddeld? Of?
1: Ja, gemiddeld hebben we wel een uur, anderhalf uur. Het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf hoe snel je zelf loopt of doorskipt. Sommige mensen die luisteren en die gaan al door naar het volgende punt wandelen.
0: Oh, ja.
1: Sommige mensen blijven echt stilstaan en gaan nog even om zich heen kijken. Nemen wat meer tijd voor.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen met wandelen en luisteren, een uur, anderhalf. En dat, gemiddeld is dat ook wel de
0: spannen, concentratieboog, zeg maar.
1: Wanneer het nog leuk is en overzichtelijk en te doen is.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja, zeker ook dus, met kinderen natuurlijk.
1: Met kinderen helemaal, ja. En je kan natuurlijk altijd zeggen van nou, ik verstop de helft of ik ga de volgende week weer verder.
0: Ja, dat kan natuurlijk.
1: Dat kan natuurlijk gewoon.
0: Ja. Dus. Oh, helemaal leuk.
1: Ja.
0: Nou, hebben wij gevraagd aan jou of jij een favoriet nummer hebt?
1: Ja.
0: Dat heb je,
1: Graceland. Ja, keuzestress wel hoor.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, maar Graceland van Paul Simon. Inderdaad. Ja, en ook er zit gewoon ook een verhaal in. Dus ik vond hem wel toepasselijk bij
0: dit. Nou, is het een nummer van 5 minuten, begreep ik.
1: Zo.
0: Dus we gaan een stuk horen.
1: Nou.
0: En dan breken we ergens weer in. Dus Paul Simon met Graceland.

0: Ja, dit was bijna alweer het grootste gedeelte van Graceland van Paul Simon. Bij mij in de studio zit nog steeds Marion Becker van Bureau Max. En zij maken allerlei, hoe ging we het noemen? Apeldoorn Stories, hè? En het is allemaal geënt ook op je telefoon, hè? Je moet alles met je telefoon doen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: heel grappig.
1: Dus je eigen telefoon en een beetje volle accu. En oortjes maken het wel extra, hè? Een beetje een goede headphone.
0: Als je met het gezin loopt, is dat natuurlijk weer niet handig.
1: Nee, heel vaak zie je ook wel mensen in groepjes inderdaad dat ze gewoon op speaker luisteren.
0: Ja. Grappig. Ja. Nou, we hadden het net al even over de City Game in Apeldoorn, maar jullie hebben nog een nieuwe. De geheime tuin, Paleispark.
1: Ja, spannend, hè?
0: Op het Loo.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: En waar gaat die dan over? Over de geheime tuin.
1: Over de geheime tuin. Ja, hij heet geheime tuin omdat we eigenlijk erachter kwamen dat heel veel mensen, Apeldoorners ook, niet weten hoe mooi het Paleispark eigenlijk is. Of dat ze het Paleispark niet kennen of er nooit zijn geweest.
0: Ja.
1: Ik dacht, zonde.
0: Ja, want achter de paleismuur, zeg maar, heb je natuurlijk nog een heel park.
1: Ja, precies. Want je hebt natuurlijk Paleis Loo en dan heb je echt de tuin. Echt die aangelegde, met Versaillesachtige, met die hechtjes zo helemaal. Maar daarachter heb je inderdaad gewoon het park nog.
0: Ja.
1: En daarachter weer het bos.
0: Ja.
1: En daar zit ook zoveel geschiedenis. En het is bizar hoe... Het is alsof je door een sprookje loopt.
0: Ja,
1: eigenlijk
0: wel.
1: Ja, echt. Ja. Met die vijvers en die bruggetjes en die gebouwtjes. En het is allemaal prachtig onderhouden.
0: Ja.
1: En je moet wel een klein beetje entree betalen om erin te kunnen. Maar het is echt dubbel en dwars waard.
0: Dus,
1: en daar zit natuurlijk ook superveel geschiedenis in al die verhalen. Dus ik dacht, die moeten verteld worden.
0: En kregen jullie daar de opdracht voor? Of hebben jullie dat
1: zelf hebben we zelf uit eigen initiatief gedaan.
0: Oh, okay.
1: Ja, omdat we gewoon belangrijk vonden. Dat
0: en dan ga je in contact met Paleis het Loo. Zeggen, dit zijn onze plannen. Wat vinden jullie ervan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Nou, Paleis het Loo was hier zelf niet bij betrokken. We hebben wel contact gehad met de boswachters van het Paleispark. Echt.
0: Ja.
1: Vooral omdat de combinatie was tussen cultuur, historie en natuur.
0: Oh ja.
1: Daar die balans in. En het is natuurlijk, kijk, Apeldoorn is natuurlijk ook een stad dat ook een samenhang heeft met de Veluwe waar we op zitten. Mm-hmm. En dat merk je natuurlijk in zo'n park helemaal. Want die ligt gewoon letterlijk aan de kroondomeinen vast.
0: Ja.
1: Dus daarin is natuurlijk altijd, en de invloed die de Oranjes ook hebben op dat gebied. En dus daarin hebben we input gehad van de boswachters.
0: Oh, ja.
1: En we zijn op pad geweest met een gids die daar ook heel veel
0: over weet.
1: Van weet. Ja.
0: Ja, dat zijn de befaamde schoolreisjes ook van vroeger. Kom je uit Apeldoorn?
1: Nee. Maar ik voel me inmiddels wel Apeldoorner, hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja, zolang ik al woon, maar ook hoeveel ik inmiddels ook wel van de stad weet. Ook hierdoor natuurlijk.
0: Ja, maar Bureau Max zit ook echt in Apeldoorn.
1: Ja, zeker. Oh, okay. In het ASEC-gebouw in de stad.
0: Het is gewoon echt midden in de stad.
1: Midden in de stad, klopt.
0: Leuk. Hey, maar en dat is ook zo'n wandeling van anderhalf uur, zo'n beetje?
1: Ja, zoiets. Ja, ik denk, anderhalf misschien. Ja, het is nog 5,5-6 kilometer. Dus als je gewoon lekker doorloopt, dan doe je er een uurtje over. Mm-hmm. Maar goed, je hebt natuurlijk even je stops, je dingen. Ja. Dus anderhalf uur is denk ik reëel.
0: En mensen die in een rolstoel of met een rollator, is dat voor hun ook toegankelijk?
1: Ja, dat is, Paleispark is daar goed op ingericht.
0: Okay,
1: dus dat is daar heel prettig.
0: Want je blijft echt op de paden.
1: Precies.
0: En, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat de boel gesloten is daar, toch? Of niet? Of dat
1: het Paleispark heeft wel openingstijden, dat klopt. Ja,
0: ook dan is de koninklijke familie daar op jacht en zo. Is het dan ook allemaal afgesloten?
1: Ja, dat is het stuk van de kroondomeinen.
0: Ja,
1: dat
0: is
1: daar weer achter.
0: En daar komen jullie niet met deze...
1: Met deze tour niet.
0: Nee. Maar goed, je gaat ook niet 's avonds wandelen of je gaat overdag.
1: In principe, maar het is altijd wel handig even de openingstijden te checken natuurlijk.
0: Maar dat is vast te vinden op de website.
1: Van de kroondomeinen dan.
0: Ook,
1: daar verwijzen we naartoe, want als er iets wijzigt dan...
0: En je kan dit gewoon altijd doen, hè? Of het nou zomer is of winter is. Of als het Paleispark open is overdag, dan kan je daar gewoon naar binnen. Ja.

0: En dan, dat is wel heel leuk.
1: Ja, ja.
0: En jij zei net ook al, er komen nog weer twee andere ook aan. Twee andere City Games? Ja. Of nee, City Games?
1: Nee.
0: Audio Tours?
1: Klopt, ja. Dus we zijn bezig, dat is vanuit de gemeente is dat gekomen. Een wens ook eigenlijk om kinderen wat meer buiten te laten spelen.
0: Oh.
1: Dus we hebben een soort outdoor escape game gemaakt.
0: Oh, wat leuk.
1: In twee parken.
0: Ja.
1: En die worden binnenkort ook gelanceerd. Daar hoor ik, even kijken wanneer precies. Ja. Daar horen we binnenkort meer over. En dan gaan kinderen eigenlijk al bewegend en puzzeloplossend en codekrakend en al rennend door het park. Krijgen ze allemaal opdrachten. Moeten ze van level naar level.
0: Je kan natuurlijk wel rennen. Maar moet je dan ook nog spullen meenemen?
1: Kijk, nee, als je zegt alleen je smartphone.
0: Alleen, want ik weet bij dat verzetstrijderspark, daar is een hele grote soort van buitenspeeltuin geopend.
1: Oh ja, ja, precies.
0: Bij Maria Lust daar.
1: Ja.
0: En is dat er dan ook in verweven dat ze via de Apentouwbrug moeten?
1: Ja, dat zou wel kunnen. Nee, we hebben nu bewust gekozen voor parken waar nog niet dat is. Dus het Zuiderpark en Park Zuidbroek.
0: Ja.
1: Juist om de kinderen uit te nodigen om ook daar te ontdekken. Gewoon dat buitenspelen ook gewoon leuk is.
0: Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Zeg je dan hinkel 5 meter
1: bijvoorbeeld.
0: En zoiets?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh,
1: ja,
0: dus
1: ze moeten ook puzzeltjes oplossen. Dus een beetje combinatie tussen online en het buiten zijn.
0: Ja. Oh, is ook leuk voor met een verjaardagspartijtje te doen of zo.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen deden wij vroeger altijd.
1: Vroeger.
0: Klinkt wel heel oud, hè?
1: Nou, hè?
0: Hey, en die games, zijn die allemaal gratis?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat grappig.
1: Alle tours zijn gratis.
0: Alle tours zijn gratis. Ja. Nou, dat is toch hartstikke leuk?
1: Ja.
0: Nou, ik ben helemaal... ik vind het helemaal leuk.
1: Nou, wat fijn. Eigenlijk. Ik ook.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En hoe lang zijn jullie daar nou mee bezig met zoiets ontwikkelen?
1: De doorlooptijd?
0: Gewoon je krijgt de opdracht van de opdracht tot aan de
1: tot aan de oplevering. Ja, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk hoe groot en hoe... maar meestal gaat er wel een paar maanden overheen. Omdat je hebt ook tijd nodig voor het creatieve proces. Om alle opties af te gaan en te kijken van... hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen? Dus daar gaat meestal wel... Nou, ik denk in de snelste tijd dat we het in 2 maanden kunnen doen.
0: Zo? Dat valt me mee.
1: Ja, ja. Maar dat is wel snel hoor. Dus,
0: En doen jullie dat ook buiten de plaats? Krijgen jullie ook opdrachten buiten Apeldoorn? Of zijn jullie echt gericht op Apeldoorn?
1: Nee, we hebben wel gesproken met wel een aantal keer. Maar dat is op een of andere manier ook allemaal niet doorgegaan. En vaak was het toch ook wel wat lastiger maakt. Kijk, hier stap je even op je fiets. En ga je even in het park kijken.
0: Of ga je wat zit daar?
1: Ja. En een voorbeeld als Paleispark. Ja, dat is bijna mijn wekelijkse hardlooprondje. Dus ik ken het al bijna uit mijn hoofd. Dus je hebt gewoon veel meer binding met de stad natuurlijk waarin je woont. En het kan wel op een andere plek, maar er zitten wel hindernissen. Het is wel ook wat uitdagender.
0: Ja. Je moet er echt op uit dan.
1: Ja.
0: En misschien veel meer mensen vragen voor input en van alles.
1: Ja, het stroomt gewoon wat lastig. En natuurlijk kan je ook heel veel online doen. En als je een local hebt die dat allemaal wel weet, dan kan dat natuurlijk wel weer.
0: Aanhaken. Oh, joh. Nou, helemaal leuk.
1: Ja?
0: En je zei, het bedrijf zit in Apeldoorn.
1: Ja, Bureau Max zit in Apeldoorn.
0: En bij het ASEC-gebouw.
1: Ja.
0: En wat doen jullie nog meer dan alleen audiotours maken? Of?
1: Ja, zeker. We zitten vooral websites en online storytelling. Campagnes ook.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En campagnes voor?
1: Ja, allerlei...
0: Evenementen, sportevenementen? Of?
1: Ja, bijvoorbeeld Vierdaagse Apeldoorn.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Daar zijn we nu natuurlijk druk mee bezig, want die komt eraan.
0: Ja, in juli.
1: In juli, klopt.
0: En wat daar maak je reclamecampagnes voor?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn jullie een reclamebureau? Mag ik dat zo zeggen? Of is dat weer heel kort door de bocht?
1: Nee, dat is denk ik wel een beetje kort door de bocht. We zijn, ik zie het wel echt als digital storytellers. Dus we zijn wel echt de online kant. Dat is ons specialisme.
0: Ja.
1: We zijn ook WordPress specialisten.
0: Ja.
1: En website is daarin een tool om je verhaal te vertellen. Net zoals dat een campagne dat natuurlijk is om mensen te bereiken.
0: Ja.
1: Nou,
0: hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Kan jij vertellen tegen die tijd dat je weer, als jullie weer nieuwe...
1: Nou, graag.
0: Die nieuwe dingen...
1: Ja, we zijn ook bezig. Dat is misschien wel leuk. Bij Achter Groot Schuilenburg zijn we met een... Daar maken ze een beleefpad en daar maken wij nu ook het verhaal bij.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat is voor mensen met een gehandicap. Ja,
0: bij hun op het terrein?
1: Ja, daarachter, bij Apeldoornse Bos.
0: Dat
1: stuk. Dus daar zijn we bezig aan. Daar worden allemaal poppetjes ontworpen. Die heten dan struifelaars. En wij maken dan nu het verhaal erbij.
0: Dat
1: is echt voor mensen met meervoudige handicaps.
0: Oké. Dus voor elk wat wils dan.
1: Ja,
0: hoe leuk
1: is
0: dus dat
1: vind ik echt wel heel leuk dat die ook nu erbij komt in het palet.
0: Ja.
1: En dat is dus ook wel iets wat echt wel heel erg tot verbeelding spreekt.
0: Ja.
1: Bijna
0: ja.
1: Soort

0: Efteling-achtig sfeertje heeft het. Ja, oh, dus die is, daar zijn we ook druk mee bezig nu.
1: Joh, dus jullie zijn gewoon hartstikke druk met al die... Het is natuurlijk ook echt iets van deze tijd. Toch?
0: Het, de audiotours en zo? Ja, ja, denk ik wel. Ja.
1: Goh. Ja. En zoals die Canadian Walk, hè? Ik loop daar dan wel eens en dan zie ik al die kasten. Wie regelt dat dan met al die voorwerpen erin?
0: Ja,
1: die,
0: dat is nu in beheer bij de gemeente.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, want
1: ik
0: dat moet natuurlijk
1: vrij
0: wel...
1: stoffig. Als ik ernaar kijk, dan denk ik, oh, daar mag wel wat opgevloefd worden.
0: Mag een stofdoekje door, ja. Dat zeggen we ook af en toe tegen elkaar. En dan is er iemand, oh ja, inderdaad. En dan gaat er iemand met een stofdoekje doorheen. Ja, of, klopt, ja.
1: En wordt er geen dingen op gepleegd? Dat ze dingen kapot maken?
0: Nee,
1: of dat ze een emmer verf over je QR-codes gooien.
0: Brengt
1: een
0: nieuw idee, maar nee. Nou, vooralsnog hebben we dat niet meegemaakt, nee.
1: Nee, okay. Nee. Dus het werkt altijd?
0: Ja, in principe wel. Ja, we hebben ook wel een veiligheid ingebouwd, hoor. Dat bijvoorbeeld, je kan niet helemaal afhankelijk zijn van die QR-codes. Dat hadden we in het begin wel, want we vonden echt wel van... ja, een verhaal is een verhaal.
1: Ja.
0: Dus als je een hoofdstuk in een boek overslaat, dan mis je de helft.
1: Dan mis je een stuk,
0: Dus dat vonden wij ook. Maar ja, op een gegeven moment merk je toch... ja, als die QR-code het niet doet, dan kan je echt niet verder.
1: Dan sla je wat over.
0: Ja, dus we hebben wel nu ingebouwd dat wat losser is. En het is natuurlijk aan de mensen zelf om
1: hoe je met spullen omgaat.
0: Ja, en ook het verhaal, de verhaalpunten wel of niet te beluisteren.
1: Ja, dus. Precies. Dat je het overslaat of volgende week verder gaat.
0: Ja, precies.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, Marion, ik vond het hartstikke leuk dat je bij ons in de studio was.
0: Ik ook.
1: En zo enthousiast verteld hebt. Ja. Helemaal leuk. Wij spreken je graag nog eens een keer. Dus als jij weer eens wat leuks hebt, laat het ons vooral weten. Zijn er dingen die wij niet besproken hebben waarvan je zegt, maar dat wil ik nog even kwijt?
0: Nou, ik denk vooral als mensen zelf nou het idee hebben van, goh, nou, dat lijkt me nou een leuke audiotour.
1: Oh.
0: Nou, dan sta ik open voor ideeën.
1: Hartstikke goed. En waar kunnen we dat melden dan?
0: Nou, dat is misschien wel een goede... ik denk gewoon op apeldoornstories.nl. Er staat een contactformuliertje.
1: En daar kan
0: die
1: je
0: komt,
1: dus je
0: uiteindelijk bij mij uit.
1: Ideeën kan je daar spuien.
0: Ja.
1: Nou, wie weet wat eruit komt.
0: Inderdaad.
1: Hartstikke leuk. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je er was. En graag tot de volgende keer. Een fijn weekend.
0: Dankjewel.
1: Yo.

0: Nou, dat klinkt goed. Curtis Mayfield, If There's Hell Below, We're All Go.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, u heeft het wel gemerkt. Het is best wel heel warm buiten. Het loopt op naar een graad of 30 vanmiddag. En vanaf een uur of 6 moet het zeggen ze dat het hier gaat regenen en een onweersbuitje kan voorbij trekken. Code geel, laat ik het niet overdrijven, geldt voor een groot deel van het land. Volgens mij valt het allemaal wel mee. Het blijft een warme nacht, een graad of 18 gemiddeld, dus lekker plakkerig. En morgen is er gewoon weer zonneschijn, mooie temperatuur, zo'n beetje 27 graden. Veel zon, maar ook wat wolkjes. En zondag dan hebben we veel sluierwolken en nog wat zon. Zou er ook een klein spatje kunnen vallen, wordt het 25 graden. En vanaf maandag gaan we elke dag een paar graadjes naar beneden. Zonnetje, wolkje, af en toe een buitje. En dinsdag valt de meeste regen. En dan is het 21 graden. Nou, en wat we dan krijgen, dat zien we dan wel.

Yvonne Elliman met Love Pains. Even kijken, Circus Up komt weer in de stad. Dus er is weer circus in de stad. En wel weer aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Van zaterdag 30 mei tot en met zondag 7 juni. En ze hebben een nieuw familieconcept, schrijven ze. Na 4 succesvolle tournees komt er een gloednieuw familieconcept. Het is meer een show en een complete familieervaring van de producenten van Hans Klok en Friends. U kunt genieten van unieke attracties, topartiesten uit de internationale circuswereld en acts die te zien waren bij America's Got Talent en prijswinnende performers op het podium. Maar dat is dan natuurlijk nog niet alles, want er zijn foodtrucks, springkastelen, barbecue en plezier dus voor het hele gezin. Dat is dus vanaf zaterdag, dus morgen tot en met volgende week zondag 7 juni. Circus Up aan de Voorwaarts in Apeldoorn.

0: Ja, dat was een stukje Jefferson Airplane met White Rabbit. Wij hebben aan de lijn Hetty Wouda van de werkgroep Waterloo Pleinmarkt. Goedemiddag, Hetty.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je even aan de lijn bent. Want volgende week is het weer zover op 6 juni, hè?
1: Op 6 juni is de grote Waterloo Pleinmarkt in Uggelen.
0: Ja, dat doen jullie elk jaar, hè?
1: Ja, dit is de 54ste keer.
0: Zo, dat is al aardig lang dat dat... Dat gehouden wordt. Wat leuk. Ja. En jullie zamelen geld in voor goede doelen, hè?
1: Wij zamelen geld in voor goede doelen. En we steunen zowel in het buitenland als in Apeldoorn. We steunen onder andere Santi Giulio in Apeldoorn.
0: Oh, ja. Die zit aan de Oude Beekbergweg, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, en Stichting Derde Hans, die zit hier ook in Apeldoorn.
0: Oh,
1: dat zijn, we hebben 5 doelen dit jaar en onder andere steunen we die.
0: Dus dus altijd een paar in Apeldoorn en omstreken en een paar in het buitenland. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En jullie doen dit natuurlijk al heel veel jaar, dus jullie weten wel zo'n beetje dat het altijd wel goed komt met de opbrengst, of niet?
1: Nou, we moeten hard werken. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren zijn de tijden veranderd. Mm-hmm. Mensen zijn zich bewuster geworden van het hergebruik van materialen.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben ook steeds meer kringlopen in Apeldoorn.
0: Ja, dat is ook
1: dus
0: zo.
1: Ja, we vissen allemaal uit dezelfde vijver.
0: Ja,
1: maar uit of nou linksom of rechtsom, voor goede doelen doe je het. En dat is het belangrijkste.
0: Daar gaat het om, ja. En jullie zijn het hele jaar natuurlijk al aan het sparen om mooie spullen te verkopen op de Pleinmarkt, toch?
1: We verzamelen het hele jaar door. En

0: we hebben natuurlijk nog twee kleine markten ook. Maar deze grote markt is altijd wel een evenement in Uggelen en omstreken, kun je wel zeggen. Ja.
1: En hoeveel kramen kunnen jullie kwijt? Of hebben jullie altijd? Of?
0: We hebben 100 kramen en 350 vrijwilligers die op de dag zelf actief zijn.
1: Ja.
0: En we hebben een vaste ploeg van zo 25, 30 mensen die het jaar rond bezig zijn.
1: Ja, oké. Okay. Spullen ophalen, uitzoeken, rugbaarheid geven aan het...
0: Ja, oké. En natuurlijk de selectie van de doelen, want... Ja. Dat moet je zorgvuldig doen. Je wil ook dat het geld op een goede plek komt.
1: Ja, ja.
0: Dus je bent verantwoordelijk voor het bedrag wat het dan opbrengt.
1: Ja.
0: En dat moet je goed besteden.
1: Nou, maar dat is ook zo. Je kan het maar één keer uitgeven, dus dan moet je daar goed over nadenken. En wat ben jij in de organisatie? Je bent van de commissie...
0: Ik doe de PR.
1: Ja.
0: En ik ben, dat noemen ze bij ons marktmeester op de dag.
1: Oh, kijk.
0: Dus ik zorg gedurende deze afgelopen week zorg ik voor... ik ben een beetje de spin in het web.
1: Ja, oh fijn, daar hou ik van. Ja, toch?
0: Ik zorg voor de wc-papier, maar ik zorg ook dat iedereen op de marktdag...
1: Zijn
0: plekje heeft. En ook... Ja, je bent vraagbaak.
1: Ja,
0: en
1: leuk.
0: Soms politieagent.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Vooral hopen we dat
1: een mooie
0: we
1: dag ervan te maken. Ja.
0: Een hele mooie dag hebben.
1: En wat hebben jullie zo al? Wat kun je allemaal vinden bij jullie? Ja, alles waarschijnlijk. Ja, je kan het zo gek niet bedenken.
0: Je kunt het zo gek niet bedenken, maar we hebben... dat is heel leuk. We hebben een hele grote schoenenkraam.
1: Oh.
0: En die schoenen worden allemaal nagekeken en gepoetst en schoongemaakt
1: en
0: beoordeeld. En we hebben natuurlijk van alles voorin. Ik vind huis en tuin.
1: Ja.
0: Maar ook onze klokkenmeneer is ook al heel lang het hele jaar aan het repareren en aan het herstellen.
1: Oh, wat leuk. En, dus jullie krijgen bijvoorbeeld klokken binnen en hij kijkt ze allemaal eerst na voordat het verkocht wordt.
0: Die worden allemaal nagekeken.
1: Wow.
0: En zo is het eigenlijk met
1: alles.
0: Met alles. Ja, fotografie wordt ook allemaal nagekeken en beoordeeld. Dus het is een... Het is een hele leuke club mensen die daarmee bezig is.
1: En daar het hele jaar druk mee zijn. En dan om op 6 juni daar eens even een mooi feest van te maken. En natuurlijk zoveel mogelijk te verkopen.
0: Ja, zoveel mogelijk te verkopen. En zoveel mogelijk mensen
1: daar blij
0: te bedienen
1: mee te maken.
0: Van weer iets nieuws. Het is niet alleen het geld, maar we zijn net zo blij als dat er iemand naar huis gaat met dat kopje wat gesneuveld was in het servies en nou bij ons gevonden.
1: Ja, dus, de pareltjes. Ja, leuk zeg. Ja. Jeetje. Ja. En jullie doen het op verschillende pleinen? Of niet?
0: Ja, we hebben rondom de kerk hebben wij door de jaren heen voor onszelf namen bedacht.
1: Mm-hmm.
0: Dat is bijvoorbeeld het Kersenplein. Op het Kersenplein staat de horeca.
1: Okay.
0: En dat komt omdat daar kersenbomen staan.
1: Oh,
0: dat is
1: leuk.
0: Nogal makkelijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En het Van Kruiningenplein, daar staat de Home and Garden. En daar staan de knutselspullen. En dat komt omdat een van onze oud-medewerkers, de heer Van Kruiningen, toen in de werkgroep zat.
1: Ach,
0: dus daar zit het Van Kruiningenplein.
1: Ja, wat leuk.
0: En achter in de Batenburg... Is een heel groot tentenkamp. Dat zijn twee tweedehands tenten. Die worden opgezet en nagekeken. En je kunt daar dus nog scoren voor je vakantie.
1: Ja, ook kapeerspullen of zo? Of,
0: ja, kapeerspullen en tenten.
1: Ja, oh wat grappig. Ja. En die staan daar dan ook allemaal opgezet?
0: Ja, die worden allemaal opgezet.
1: Echt waar?
0: In de komende week worden die allemaal opgezet.
1: Ja.
0: Allemaal nagekeken. En dat is altijd heel leuk.
1: Wat grappig zeg. Ja. Maar dan zie je dus wel wat je koopt. Dat is wel hartstikke goed. Want je kan hem wel kopen, maar voor hetzelfde geld zit er een gat in.
0: Nou, daarom.
1: Wat goed.
0: Leuk. Kwalitatief goedkeur
1: spullen
0: van de Waterlooplijn.
1: Nou, wat leuk. En hoe laat begint de dag? Tenminste, voor de mensen die geïnteresseerd zijn.
0: Doen altijd om 10 uur... luidt de klok en dan mag iedereen naar binnen.
1: Okay.
0: En wij sluiten om 3 uur.
1: Ja, want dan moet het natuurlijk weer opgeruimd en afgebroken worden.
0: En dan moet alles weer opgeruimd. Oh. Dus wij beginnen met de medewerkers. We beginnen bij 's morgens om 7 uur.
1: Ja.
0: En om 7 uur 's avonds is de kramenmeneer om de kramen op te halen. En eigenlijk om 8 uur is het terrein weer schoon.
1: Weer schoon en leeg. Jeetje.
0: Ja.
1: Dus mensen, zegt u van daar wil ik heen, daar wil ik leuke pareltjes scoren. 6 juni op de Waterloopleinmarkt bij de Bronkerk aan de Hoenderloosweg nummer 10 in Uggelen. Tussen 10 en 3. En eerder komen hoeft u niet te doen, want u mag niet eerder naar binnen.
0: Nee.
1: En wilt u nog meer informatie? www.bronkerk.nl. Mocht u nou spulletjes nog hebben en denken van nou voor volgend jaar, dan kunt u daar vast een afspraak mee maken bij jullie als je er bent of niet.
0: Ja, we hebben iedere woensdagmorgen hebben we inname van goederen. Alleen in de zomerperiode niet, maar dat staat allemaal op de website.
1: Hartstikke goed. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. En ook gewoon een hele leuke dag, want dat denk ik dat dat ook wel wordt. En nou, ik hoop dat jullie heel veel geld ophalen voor al die goede doelen.
0: Wij ook.
1: Hartstikke
0: maar,
1: leuk.
0: Een plezierige dag is het beste.
1: Ja, zo is dat. Hetty, dank je wel voor de informatie. Graag tot de volgende keer. Prettig weekend. En wij gaan eruit met het nieuws. En na 3 uur zijn we weer bij u terug. Dank je wel, Hetty.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank...

0: Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Oontjes.
1: Ja, welkom terug bij alweer tweede uur van de matinee van vrijdag 29 mei. Het zonnetje schijnt nog, straks gaat het misschien regenen. Dus we gaan het gewoon nog even gezellig houden hier in de studio. We hebben in dit tweede uur Annemarie Gorter. Zij gaat wat vertellen over de open atelierroute die morgen en overmorgen gehouden worden. We hebben Maggie Feng. Zij heeft de zilveren erepenning ontvangen van onze burgemeester van de week. En daar gaat ze ons alles over vertellen. En we hebben Matthijs Ebbe. En hij vertelt over de 45e ronde, editie van de Ronde van Uggelen. En die is op volgende week 6 juni. Dus genoeg om leuk te blijven luisteren.
2: We're big rock singers, we got golden fingers. And we're loved everywhere we go.
3: That sounds like us.
2: We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show,
3: right?

Dr. Hook, cover of the Rolling Stone. Moet ik eens even kijken. Zondag 31 mei wordt er een Pride-wandeling gehouden. En dat is de zesde Pride 055-wandeling die georganiseerd is. En het start om 1 uur bij speelboerderij Binky aan de Dubbelbeek. En de route is ongeveer 8 kilometer lang. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Wilt u daar nou meer informatie over weten? Kijk even op www.pride055.nl.

0: Earth, Wind & Fire met Let's Groove. Aan de lijn heb ik, even kijken, Annemarie Gorter. Goedemiddag, Annemarie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je even in de uitzending bent. Want het Open Atelierroute staat weer op het programma.
1: Ja, zaterdag en zondag. We hebben er zin in.
0: Ja, dit weekend. Ja, nou, ja. Dat snap ik. En jij bent zelf kunstenares, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik leuk. Heb in mijn atelier aan huis heb ik zo'n 70 schilderijen hangen. Zo. Dat klinkt alsof het een hele grote ruimte is.
0: Nou,
1: maar het is
0: inderdaad.
1: Een heel handige ruimte waar je heel makkelijk verschillend werk kunt ophangen.
0: Okay.
1: En ik heb dan ook heel divers werk.
0: Okay.
1: Landschap, zwemmers, abstracte. Ik maak altijd series, want dan kun je mooi in het een van het ander leren.
0: Ja. En maar series van 2 of 3 of 4? Of?
1: Ja, en altijd minimaal 4.
0: Oké. Okay. Want waarom is ze minimaal 4?
1: Ja, bij ons op school zeiden ze, op de academie zeiden ze dan, eentje kan iedereen maken, maar als je een serie kunt maken, dan weet je dat je er echt
0: dat je echt goed bent.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Dus dat, het is ook vaak mooi als mensen die willen dan wat kopen en dan als je bijvoorbeeld 2 van eenzelfde onderwerp en eenzelfde grootte naast elkaar hangt of 3. Dan heb je
0: een wandvullend kunstwerk
1: in je muur.
0: Ja, mooi. Ja. En waar haal jij je inspiratie dan vandaan? Want je zegt, ik doe allerlei verschillende dingen. Word je dan wakker en denk je, nou, vandaag heb ik zin in olieverf of zo? Gaat dat zo?
1: Nou, het is wel als ik dus een serie gemaakt heb. Ik heb nu bijvoorbeeld een serie interieurs gemaakt die zeg maar Zuid-Frans of Zuid-Italiaans of zoiets lijken.
0: Ja.
1: Als ik dat dan, dat was best wel heel precies werk. Als ik dat gedaan heb, dan denk ik, nou, nu even echt wat anders.
0: Het materiaal maakt me dan bijvoorbeeld. Ah, ja. Okay. En ben je elke dag aan het schilderen?
1: Nou, ik ben wat beperkt in mijn gezondheid, dus ik kan jammer genoeg niet elke dag schilderen, maar dan doe ik ook wel dingen op de computer, want ik ben ook grafisch ontwerper. Je kunt op bed kun je heel goed op de computer aan het werk zijn natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Oh, dus je bent echt wel heel veelzijdig. Je maakt echt heel veel verschillende dingen.
1: Ja, voor mij is creativiteit meer een manier van denken dan dat het nou op dit of dat materiaal of dit of dat onderwerp aankomt.
0: Oké.
1: Dus ik heb hier bijvoorbeeld iPad-tekeningen. Die heb ik op de iPad gemaakt in Beekbergen. Die zijn zwart-wit, omdat ik gewoon wilde uitproberen of je daar echt ook dat grafische gevoel van een donkerzwart potlood op uit kon proberen.
0: Ja.
1: Die heb ik dan groot laten afdrukken door de drukker en dan ingelijst.
0: En laat je dat dan afdrukken op canvas of is dat gewoon op papier?
1: Ik heb ook wel afdrukken op een canvas, maar dit keer exposeer ik op papier en dan ingelijst.
0: Ja, mooi zeg. En alles is te koop op deze dagen?
1: Een enkele niet, maar die heb ik dan iets hoger geprijsd. Zodat ik dan nog genoegdoening heb van
0: dan hoop je dat niemand het wil.
1: Maar ja, precies.
0: En als ze dan toch zeggen van, oh, maar dat ga ik er zeker voor betalen, dan ben je hem kwijt.
1: Dat is waar, maar dan denk ik altijd, ach, ik maak wel, weer wat nieuws.
0: Ja. Want je kan natuurlijk niet alles maar in huis ophangen.
1: Nee, dat is behoorlijk beperkt.
0: Ja, toch? Ja, maar wat leuk. Top. Maar goed, de Open Atelierroute die is dus 30 en 31 mei.
1: Ja.
0: Is dat door heel Apeldoorn?
1: Ja, er doen 30 ateliers mee en iets meer kunstenaars. Sommigen zitten dus samen in een atelier.
0: Ja.
1: Dus het is ook heel leuk om een route uit te stippelen.
0: Ja.
1: Je kunt ook in de, hoe heet het, de overzichtsgalerie, die zit zeg maar achter de HEMA in de orangerie.
0: Ja.
1: Daar kun je ook, van iedere kunstenaar hangt tenminste 1 schilderij. Dus daar kun je ook uitkiezen wat je aanspreekt. En daar is ook een boekje waar de kaart in staat met de
0: route, zeg maar.
1: Zitten. Ja, dus dan kun je een route plannen. Ja, het wordt iets minder warm dan vandaag, dus dat is helemaal goed weer voor een leuke fietstocht.
0: Nou, absoluut. En weet je, je kan het ook over 2 dagen verdelen. Hè? Dan zeg je eerst, doe ik deze kant van Apeldoorn en dan doe ik de andere kant van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker. Ja,
0: en het zijn allemaal schilderijen of gaan we ook andere dingen zien tijdens de route?
1: Nee, er zijn ook wel beeldhouwers bij.
0: Okay.
1: En tegenwoordig heb je natuurlijk wel heel divers materiaal, want wat ik net zelf ook vertel, dat zijn dan weer iPad-tekening, wat toch een soort van technisch is. Die ook weer afgedrukt worden. En dat zie je natuurlijk wel steeds meer. Dat mensen, alleen zelf heb ik lesgegeven op de grafische school vroeger.
0: Ja.
1: Waardoor ik gewoon dat technische eigenlijk altijd maar heel erg aangesproken heeft.
0: Ja,
1: dus dat is ook wel één kant. Vroeger wou ik wiskundeleraar en tekenleraar worden.
0: Oké, en dat is dus het laatste geworden.
1: Ja, Dat heb ik, nou, ik heb op de Graafse School les gegeven. Dus dat is wel heel vaktechnisch. Dat.
0: Ja. En zijn er bijvoorbeeld ook beeldhouwwerken bij en dergelijke? Of is het echt puur...
1: In mijn ruimte is het alleen maar schilderijen.
0: Ja, maar oké. Maar ergens anders op de route zou daar dus ook beeldhouwkunst kunnen zijn.
1: En bijvoorbeeld Ineke Moes, die heeft allerlei beeldhouwwerk. Ja. En er zijn andere mensen met keramisch werk. Dus ja, er is van alles...
0: Er is voor elk wat wils dus.
1: Ja.
0: Nou, wat leuk zeg. En we kunnen gewoon bij jou langs rijden. En dan kunnen we gewoon gratis naar binnen. We kunnen ook de auto makkelijk kwijt of de fiets makkelijk kwijt.
1: Ja, want ik woon bij scholen. En die zijn er natuurlijk op zaterdag en zondag niet.
0: Nee.
1: Dus daar kun je prima parkeren. Maar op de fiets is natuurlijk wel leuker.
0: Ja, dat is zeker leuk. Ja. Oh. En dan kan je lekker rondkijken.
1: Ja, we hebben een fietsje in de tuin. Dus daar kun je ook nog wat drinken. En even lekker van de mooie parken genieten. Want daar zit ik dus.
0: En natuurlijk informatie of uitleg vragen over schilderijen en dergelijke. Want je bent zelf natuurlijk gewoon aanwezig.
1: Ja, de boekjes met de routes en de kunstenaars, die heb ik ook in huis. Dus die kun je hier ook meenemen.
0: Dus je kan overal opstappen eigenlijk? In de...
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Als je een adres weet, dan kun je verder.
0: Ja, en jouw adres is?
1: Kastanjelaan 23, voor de bewoners van Apeldoorn bij het oude stedelijk gymnasium.
0: Oh ja.
1: Op de kruising.
0: Ah, daar. Nou, kijk. Dus dat is een mooie plek om te starten. Maar wilt u nou kijken van, nou, ik ga eens even algemeen kijken. Dan kunt u dus in de oranjerie. Kunt u even kijken, daar hangt van elke kunstenaar hangt werk. En als u nou zegt, ik ben specifiek op zoek naar een aquarel of naar oliepastels, whatever. Dan kun je daar eigenlijk al een beetje je keus maken bij wie je langs kan gaan als je iets minder tijd hebt.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Maar het leukste is om alles te bekijken.
1: Ja, sorry?
0: Het leukste is om alles te bekijken, toch?
1: Ja, dan moet je wel heel veel energie hebben.
0: Nou, maar over 2 dagen.
1: Ja, zeker. Maar 15 galeries op een dag is best een stukje, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Nou ja, ze zullen erbij zijn die dat zeker willen. In ieder geval bij jou de Kastanjelaan 23. En vanaf hoe laat tot hoe laat kunnen we bij jullie terecht?
1: Ja, het begint om 11 uur.
0: Ja.
1: En het eindigt om 5 uur.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan, nou, dan heb je toch een aardige dag voor de boeg.
1: Precies.
0: Ik wens je ontzettend veel succes.
1: Ja, dankjewel.

Kygo featuring Valerie Broussard met Think About You. Volgende week is het weer Zero Waste Zomerweek. En tijdens die Zero Waste Zomerweek worden er allerlei creatieve workshops gegeven. Er zijn duurzame uitjes. Je ontdekt op een laagdrempelige manier hoe kleine stappen een groot verschil kunnen maken. En in Apeldoorn staat deze week in het teken van hergebruik. Dus repareren, bewust leven en samen inspiratie opdoen. Bezoek bijvoorbeeld een maakmiddag bij Coda Junior of schuif aan bij de vegan pizza en filmavond bij Gigant. Of ga op 7 juni op avontuur tijdens de IVN Slootjesdag in Park Zuidbroek. Alle activiteiten draaien om een groenere en bewustere leefstijl en veel onderdelen zijn gratis toegankelijk. Wilt u daar nou meer over weten? Kijk dan eventjes op zero-waste-zomerweek. Dus volgende week van 2 tot en met 7 juni.

0: Demis Roussos, goodbye my love, goodbye. Goedemiddag, Maggie Veng.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending en allereerst van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Want dat is wel even een prijs die je gekregen hebt van de week, of niet?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Geheel onverwachts.
1: Totaal, was een verrassing.
0: Maar zeer verdiend, tenminste, dat lees ik hier zo.
1: Ja, nou.
0: Je hebt de zilveren erepenning van de gemeente Apeldoorn ontvangen van de week van onze burgemeester.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ging die dag?
1: Oh, nou, ik had eigenlijk een afscheid, een receptie.
0: Ja.
1: Was heel duidelijk, zonder cadeautjes, zonder speech.
0: Ja.
1: Maar 2 uurtjes, iedereen is welkom.
0: Ja.
1: Net geen 4 uur stromen mensen al binnen en dan is er zo een rij. Iedereen wachtte op jouw hand te geven.
0: Oh ja.
1: Kwam toch met allerlei bloemen, cadeaus.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, hadden jullie niet goed kunnen lezen wat was mijn voorschrift, instructies. En dan op een gegeven moment kwam Ton, onze burgemeester, binnen.
0: En toen dacht jij, maar die heb ik helemaal niet uitgenodigd.
1: Hey, toen dacht ik, oh, fijn dat u even langs willen komen, handgeven.
0: Voor de luisteraars, jij nam afscheid van als directeur van de Hogeschool Wittenborg, hè?
1: Wittenborg, ja klopt,
0: dus vandaar de receptie, zeg maar. Ja.
1: Ja, klopt, klopt. Dat was hem. Dus ik dacht van, goed. Wittenborg is nu zo gegroeid vergeleken met 2002.
0: Yeah.
1: Toen ik voor de eerste keer begonnen bij betrokken zijn. 2008 eigenlijk met partner zijn we de eigenaar geworden van een Wittenborg. Die toen was nog klein, nog geen echte visie. Toen was 1 droom van 100 nationaliteit.
0: Yeah.
1: In 2010 van Deventer verhuisd.
0: Yeah.
1: Wittenborg naar Apeldoorn. En toen mogen we hier eigenlijk groeien.
0: Yeah.
1: Tot nu meer dan 1500 studenten uit de hele wereld. Meer dan 100 nationaliteit hebben we bereikt. Dus dat is, ben ik heel trots op.
0: Ja.
1: Met allerlei collega's en partners. En op een gegeven moment is natuurlijk mijn werk is gedaan. En een nieuwe fase van Wittenborg. Moet een nieuwe soort leider moet komen.
0: Ja.
1: En dat is anders dan een ondernemer die alles pakt, alles er zelf doen. En dan heeft nu een nieuwe soort leiding eigenlijk nodig, een leiderschap nodig.
0: Ja, dan moet je het stokje dus overgeven aan iemand anders die het weer uit gaat bouwen op een andere manier eigenlijk.
1: Ja, precies. Wow. Zo was mijn afscheid. En dus, ik ben net 50 geworden, dus voelde ook niet alsof dat jij helemaal op pensioenleeftijd
0: nee,
1: en een hele receptie
0: niet.
1: Met de speech en alles erop en aan. Toen dacht ik, dat is wel goed om even een goede dag te zeggen.
0: Ja, leuk.
1: En toen kwam dus Tom zomaar binnen en dat was al een verrassing. En laat staan en ergens een geluidje uit een microfoon. Ik denk, microfoon?
0: Oh, nee.
1: Dat stond toch niet in de planning?
0: Nee, geen speeches hadden we toch gezegd.
1: Ja, precies. Zo. En werd ik naar de voren geroepen en mocht ik even zitten.
0: No.
1: Toen dachten we, Juste, luister maar goed naar de speech. Want vaker ben je zo gespannen dat je niks hebt gehoord.
0: Nee, dan mis je dat,
1: Toen eerst maar goed te luisteren naar de speech. Nou, dat was natuurlijk echt... je werd gewoon geprezen en alles wat ik gedaan ook genoemd.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, het is toch heel mooi dat ik dat op zo'n manier kunnen meemaken.
0: Ja,
1: en de burgemeester toespreken.
0: Ja.
1: En dan aan van de speech, we kwamen dus dat laten we niet zo voorbij gaan. Samen met de wethouder, burgemeesters, hebben we alles besluiten om zo'n planning te geven. En toen was ik echt... wat? toverde alles over, de bloemen.
0: Een
1: soort alsof een zilveren medaille.
0: Nou, gouden medaille. Zo voelde het, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja,
0: goed.
1: Het is echt Heel speciaal.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, je hebt ook nogal niet wat gedaan, hè? Want naast je werk bij Wittenborg heb je ook diverse maatschappelijke economische netwerken opgericht. Tenminste, begrijp ik zo'n beetje. Ik zie hier staan Topvrouwen Apeldoorn. Jarenlang betrokken bij de Apeldoorn Business Awards als een jurylid. En functies bij de Rabobank als lid van ledenraad. En culturele en regionale initiatieven, waaronder het Royal Light Festival. Ik vind het nogal niet wat. Daar heb je zeker die penning voor verdiend, hoor.
1: Ja, oh, bedankt. Ja,
0: ja toch?
1: Ja, dus eigenlijk, je werd maar eigenlijk ontvangen door Apeldoorn. Ik noemde altijd een soort zakelijk is een community. In het begin, niemand kende jou. En langzamerhand, als je blijven positief jouw eigenlijk iets leverde voor anderen, voor de stad, voor de community, dan word je ook met de open armen ontvangen.
0: Ja.
1: En wat bij mij is, als iemand mij iets vraagt en dan eerst kijken of de agenda mogelijk is. Mm-hmm. Zo ja, dan ga ik eerst ja zeggen aan het kijken wat ik het beste kan doen.
0: Ja, ja.
1: En zo is het jarenlang van één rol naar die andere overgestapt. Ja, precies. Ja. Overgestapt. Wow. Ja, en dan als je alles zou gaan optellen, dan nu, na zoveel jaar lijkt het wel. Ja, precies.
0: Dan zeg je zelf ook van, wauw, wat heb ik veel gedaan eigenlijk. Ja, toch?
1: Ja, eigenlijk ook een beetje verbaasd als je zo op gaat tellen. Ja,
0: ja zeg. Ja. En wat ga je nu doen dan, nou je afscheid genomen hebt van Wittenborg? Want al die andere dingen die lopen nog, daar zit je nog wel in.
1: Ja.
0: Dus je hoeft
1: je niet te vervelen. Ik ben er eigenlijk nu... heb ik meer tijd voor onze stad, voor onze regio, meer.

0: te doen als een vrijwilliger.
1: Ja.
0: Zeker ga ik een soort een jaartje sabbatical nemen, zo genoemd. Dus dan ga ik nu niet op, gelijk op solliciteren aan naar een baan of zo.
1: Nee.
0: Dus dan eerst te kijken. Maar ja, aan de andere kant, ik zit ook in de economische board van de regio. Begin van het jaar ben ik ook de raad van toezicht geworden van ons ondernemershuis, van onze regio. Dus mijn agenda is
1: alweer
0: vrijwel
1: vol. Nou, ik hoor het al wel. Je gaat je helemaal niet vervelen. Je gaat helemaal niet op sabbatical. Je gaat gewoon door. Nee, maar ik neem aan dat je...
0: Op een andere manier.
1: Ja, maar ik neem aan dat je privé ook wel leuke hobby's hebt en bezigheden, toch?
0: Ja, ja, zeker, zeker. Af en toe een beetje reizen. En dan mijn moeder zit in Beijing en die heeft ook wat af en toe ook wat aandacht nodig. Dus daar kan ik ook iets meer
1: voor betekenen.
0: Zorgen leveren. Of ja, precies. Dat is wel ook fijne.
1: Nou, zeker. Nou, ik vind het echt fantastisch wat je allemaal hebt gedaan voor Wittenborg en wat je allemaal doet voor Apeldoorn en omstreken. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met je zilveren erepenning en echt heel erg verdiend.
0: Ja, hartelijk bedankt.
1: Ja, dankjewel dat je er even over wilde vertellen, Maggie.
0: Zeker, zeker. Hartelijk bedankt nog.
1: Ja, heel goed. Prettig weekend. Dag.
0: Zelfde, dag.
1: Dank je.

De J. Geils Band met Centerfold. Nu komt er weer wat ik altijd echt heel interessant vind. Want morgen, op zaterdag 30 mei, is er in de bibliotheek...

Centrale Bibliotheek aan de Vosselmanstraat, weer Living Library. En dat werkt bijna als een gewone bibliotheek. Je kunt bij de balie dan een catalogus halen en bekijken. En daar kan je dus de beschikbare levende boeken in vinden. En zo'n levend boek, dat is dus een echt mens, zeg maar, van vlees en bloed. En nou ja, die anders is dan doorsnee, of die er anders uitziet. Ik noem maar wat, iemand helemaal getatoeëerd, of iemand die nou door een ongeluk zijn benen kwijtgeraakt is. Zoiets. Daar kan je dan mee in gesprek en daar kan je dan alles aanvragen wat je wil. Dus ja, die geven dan een open en eerlijk antwoord. En vaak heb je natuurlijk een mening over iemand. Als je iemand ziet, dan denk je, oh, nou, dat zal wel een, weet ik wat zijn, een hele enge meneer, omdat hij onder de tattoo zit. En dan ga je ermee in gesprek. En dan blijkt het dus gewoon een hele aardige meneer te zijn. Alleen die dan helemaal ondergetatoeëerd is. En daar kan je dan mee in gesprek. Dus hoe leuk is dat? Lekker laagdrempelig. Morgen, oh, dan valt mijn scherm net weg. Even spieken. Waar staat die nou? Nou, ik ben hem even kwijt. Ja, morgen van 12:30 tot 4:00 aan de Coda-bibliotheek aan de Vosselmanstraat. Je geeft dan aan, zeg maar, bij de balie met wie je wil spreken. En dan word je dus met elkaar in contact gebracht. En dan duurt zo'n gesprekje ongeveer 20 tot 30 minuten. En je mag alles vragen. Of je overal antwoord op krijgt, is natuurlijk ten tweede. Maar in principe kan je alles vragen. De laatste gespreksronde die begint om 15:30. Dus wilt u nou weten welke boeken er zijn? Dan kunt u eventjes kijken op www.coda-apeldoorn.nl/livinglibrary.

0: Fifth Harmony met Work From Home. Aan de lijn hebben wij Matthijs Ebbe. Goedemiddag, Matthijs.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hebben weer de Ronde van Uggelen georganiseerd voor de 45ste keer.
1: 45ste keer alweer.
0: Jeetje zeg.
1: Tijd vliegt.
0: Nou, echt hè, want dat doen jullie één keer per jaar?
1: Ja, klopt. Eén keer
0: dus
1: per jaar.
0: Dit bestaat dus al 45 jaar.
1: Ja, wow. We hebben wel een paar edities overgeslagen helaas in de coronajaren. Maar,
0: oh ja, die beruchte corona. Ja, helemaal leuk. En dat is zaterdag 6 juni. Wat staat er allemaal op de rol die dag?
1: Eigenlijk best veel. Dit jaar voor het eerst ook een jeugdronde erbij.
0: Okay.
1: In samenwerking met de Adelaar. Dat is de wielrennerclub uit Apeldoorn.
0: Ja.
1: We samen het verzoek geuit om toch voor de jeugd ook wat meer te doen.
0: Okay.
1: Dus dit jaar voor het eerst start een damesronde onder de 17 jaar en ook een herenronde.
0: Okay. En hoe lang is zo'n ronde dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik moet je even verschuldigd blijven hoeveel ze rijden. Een rondje van het parcours is 1,2 kilometer.
0: Okay. En dan rijden ze een x-aantal rondes?
1: Ja, okay. Inderdaad.
0: En dan, want dan beginnen de dames?
1: De dames die beginnen om 10:15.
0: Oké. Okay.
1: Die draaien hun rondjes af en om 12:30 's middags de jeugdheren.
0: Ja, en dat is tot 17?
1: Dat is tot 17 jaar, klopt.
0: Ja, oké. En dan hebben we de jongelui gehad. Die hebben zich in het zweet gefietst. En dan komen de heren.
1: Zo warm is als vandaag inderdaad.
0: Ja,
1: dus ik in het zweetgebied.
0: Ja, gelukkig is het wat minder warm volgende week.
1: Beloof minder warm te worden. Inderdaad.
0: Ja.
1: inderdaad, om 2:00 start dan de heren sportklasse 2.
0: Ja.
1: Die doen, ik meen, 45 kilometer. Moet ik eventjes even checken. Om 2:00 zoals gezegd. En dan hebben we de eerste groep wielrenners gehad. Dus drie evenementen.
0: Ja.
1: En dan beginnen we om 15:45 met hardlopen voor de jeugd.
0: Oh, wat leuk.
1: Het derde jaar dat we dat doen.
0: Dus niet alleen fietsen, met, ook hardlopen?
1: Nee, inderdaad. In samenwerking met AV34, zoals ieder jaar.
0: Ja.
1: Eerste kidsrun. Dus voor jeugd tot en met 12 jaar een enkel rondje. Dus 1,2 kilometer.
0: Ja.
1: En daarbij mogen natuurlijk ouders meelopen. Als ze zeggen, nou, ons kind is 7 jaar oud, die vindt het nog een beetje spannend. Dan mag je natuurlijk zeker met je kind meelopen.
0: Oh, kijk. Leuk laagdrempelig. Dus jong,
1: ja,
0: lekker jong kennis laten maken. Met een wedstrijdje. En,
1: ja,
0: leuk.
1: En om 16:30 dan voor 12 jaar en ouder. En die is 5 kilometer, dus 4 rondjes over het parcours.
0: Oh, oké, zo. Dat is wel wat.
1: Al beter. En dan als afsluiter van de dag hebben we de elite wielrennen. En dat is om 16:30.
0: En wat is de elite wielrennen?
1: De elite, dat is in het wielrennen weer een klasse hoger.
0: Okay.
1: Je hebt binnen de sport, binnen de KWU, verschillende niveaus dat je fietsen kan.
0: Okay.
1: En maar die nou doen het laatste rondje.
0: Maar nou zie ik staan klasse 2 wielrennen heren. Die is dan om 2:00. Wanneer doen de dames dan een rondje? Of hebben die geen inschrijving?
1: Nee, alleen de jeugddames rijden mee.
0: Ja.
1: We hebben geen evenement voor dames in dat niveau.
0: Oh, oké. Nou ja, wie weet dat er mensen zijn die zeggen, oh, maar wacht even, volgend jaar, doe ik mee.
1: Ja, zou mooi zijn.
0: Dat kan, hè? Ja. En dan einde van de dag, dan is iedereen moe gefietst. Dan is de huldiging om 18:30.
1: Ja, klopt.
0: En dan wordt alles, alle verschillende ritten worden gehuldigd, zeg maar.
1: Alle ritten die worden gehuldigd inderdaad. En dat is met name voor het wielrennen.
0: Ja.
1: De prijsuitreiking voor het hardlopen doen we direct
0: aansluitend aan de hardlopen. Ja. Waar gaan we starten?
1: Wij gaan starten bij het Uggels Belang in Uggelen.
0: Ja. Oh, ja.
1: Aan de Bogerslaan.
0: Ja.
1: En in samenwerking met Uggels Belang hebben we zoals ieder jaar ook weer de horeca.
0: Ja.
1: Verzorgen ook dit jaar
0: De hapjes en de drankjes.
1: Dit keer de hamburgerkar, die met Koningsdag erbij stond, was een groot succes.
0: Oh, dat doet het altijd goed als je hard gefietst of hard gerend hebt.
1: Ook een mens wordt voorzien dit
0: jaar. Ja, heel belangrijk, toch? Want jullie willen natuurlijk ook allerlei toeschouwers hebben, hè? Langs de route.
1: Ja.
0: Dus die moeten natuurlijk ook hun hapje en hun drankje ergens halen.
1: Kijk, het is de inzet voor een dorpsevenement.
0: En, ja, leuk. En dat gaat dan zeg maar door het centrum van Uggelen zo rond.

0: Meer door de wijk heen zelf.
1: Oké. Okay.
0: Ik kan de kaart er zo wel even bij pakken. Dus we pakken de Angerenstein helemaal af. En dan via de Wilkenstein, Loevestein en dan weer terug het rondje.
1: Oh ja, dus je houdt de Ugchelseweg vrij, zeg maar. Ja,
0: ja klopt. Oh. En dat is ook in overleg met de winkeliers natuurlijk, dat hun dat ze gewoon bereikbaar blijven.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk.
0: Sinds een aantal jaren dat we echt uit het centrum weggegaan zijn. En zeker op een zaterdag. Ja. Is dat gewoon veel makkelijker te
1: organiseren. Ja, dat is ook niet goed anders. Hey, en tot wanneer kan je inschrijven?
0: Inschrijven kan voor de hardlopers tot 30 minuten voor de start.
1: Oh, oké. Okay.
0: Kan via inschrijven.nl.
1: Oké. Okay.
0: En dat is een vrij bekend portaal voor de hardlopers. Daar zijn we ook om te vinden. En tot 30 minuten voor start kan het ook gewoon bij ons bij de balie nog.
1: Oh, oké. Okay. En wat zijn er ook kosten aan verbonden?
0: Er zijn wel kosten aan verbonden voor de hardlopers. En dat gaat via AG34.
1: Oh, oké. Okay. Dus daar kunnen mensen op de website eventjes kijken.
0: Ja, zeker.
1: En dan gewoon de website van AV34 of van de Ronde van Uchelen?
0: Nee, gewoon www.inschrijven.nl. Okay. En dat volgt zich verder voor zich.
1: Vanzelf. Ah, kijk eens aan. Nou, helemaal leuk. Ik hoop dat het een mooie dag wordt. En dat het dan in ieder geval droog blijft. Het hoeft niet zo warm te zijn. En dat er veel toeschouwers komen. En iedereen aanmoedigen, wat men ook doet. Hardlopen, wielrennen, zeg het maar.
0: Ja, zeker.
1: Dat moet een hele leuke dag worden, denk ik.
0: Belooft een mooie dag te worden. Nou.
1: Hartstikke goed. Nou, heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En bedankt dat je er even over wilde vertellen. En een heel prettig weekend.
0: Oké,
1: tot ziens. Dag.

Josh met Infinity. Nou, dit was hem alweer. De laatste uitzending van mei. Of in ieder geval, ja, van de laatste matinee van de maand mei. Ik wens u allemaal een heel prettig weekend. Ik dank u voor het luisteren. Ik bedank natuurlijk de redactie weer voor alle leuke onderwerpen. Frans, dank je wel weer als steun en toeverlaat van mij. En ik wens u een prettig weekend met leuke activiteiten. Ga er naartoe, zou ik zeggen. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. En tot zover het

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten.

Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31e een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. En tot zover het nieuws.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zou kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is De Vereniging.

Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is inderdaad weer tijd voor een nieuwe uitzending van De Vereniging. Elke woensdag van 8 tot 9 uur zit hier gewoon een afvaardiging van een stichting, een vereniging, een leuke club. Nou, noem het allemaal maar op. Gemeente Apeldoorn. Ja, weet je, gewoon gezellig.

0: Gezellig. En vanavond heb ik twee heren bij mij in de studio te gast. De heren Bert en Ton. En zij zijn beide van de Hoogstambrigade Apeldoorn. De HSB. Welkom, heren.
1: Dank je wel.
0: Achter de knoppen staat Jasper. Ja, en die zorgt voor de muziek. Jullie hebben eigen muziekkeuze doorgegeven.
1: Ja.
0: Gaan we natuurlijk allemaal lekker naar luisteren ook. Maar eerst maar eens eventjes vertellen aan de luisteraars de Hoogstambrigade. Ton.
2: Nou, ik zal me eerst even zeggen. Ik ben dan Ton, een van de coördinatoren van de Hoogstambrigade Apeldoorn. En de Hoogstambrigade Apeldoorn die is in het leven geroepen in 2023.
0: Okay.
2: En dat is in samenwerking met SLG, Stichting Landschap of Gelders Landschap, de provincie en de gemeente Apeldoorn.
0: Ja.
2: En we zijn daar in januari 23 zijn we daarmee begonnen met een tig aantal avonden, ik geloof een half jaar, cursussen te gevolgen van hoe snoeien fruitbomen. En dat fruitbomen die wij snoeien zijn hoogstamfruitbomen, is de appel, peer, kersen en pruimen.
0: Oh ja.
2: En daar hebben we uitgebreide cursussen voor gehad. En ook in de praktijk brengen met de cursusleider. En de cursusleider was Ruud Borkens van de SLG Gelderland.
0: SLG Gelderland. Dat is de initiatiefnemer voor die hoogstambrigades.
2: Ja, ja, ja.
0: Want er zijn er meer in Nederland, hè?
2: Ja, ja.
0: En dat zie je nu wel over de hoogstambrigade Apeldoorn.
2: Ja.
0: Lekker dicht bij huis.
2: Ja. Thuiswedstrijd.
0: Een thuiswedstrijd. Maar die hoogstambrigade die is in 23 in het leven geroepen.
2: Ja.
0: Hier in Apeldoorn.
2: Ja. Ja.
0: Hoe is dat eigenlijk op initiatief van de SLG? Dan?
2: SLV, de Stichting Gelders Landschap.
0: Oh ja, SGL, ik zei het niet goed.
2: En de gemeente Apeldoorn en de provincie dan. En,
0: ja.
2: En ik ben erbij gekomen via een advertentie in de Stedendriehoek. Daar stonden dus wat vrijwilligers gevraagd.
0: Ja, want het is een vrijwilligersorganisatie ook, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. En daar heb ik me voor aangemeld. En daar ben ik een van de uitverkorenen samen met onder andere Bert en met nog 19 andere personen.
0: Nou zeg.
2: En op dit moment tellen we 23 brigadiers, zoals we ons noemen.
0: Natuurlijk. Het is een brigade en die heeft brigadiers.
2: Ja. Ja.
0: Maar Bert, vertel jij eens even, hoe ben jij er zo bij versteld?
3: Dat ga ik vertellen.
0: Geraakt?
3: Ik ben Bert en ik woon in Uddel. En Uddel en Apeldoorn is natuurlijk een, daar zit een berg tussen, dus dat contact is meestal wat minder. Ik coördineer in Uddel het plaatselijke Klompenpad, Uddelmeerpad. En via het Klompenpad heb je ook veel contact met het SLG, Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
0: Mm-hmm.
3: Krijg je ook mailtjes van bijvoorbeeld cursussen of workshops enzovoort. En op een bepaald moment las ik de aankondiging voor deze cursus, de Hoogstambrigade. En sinds ik met pensioen ben, denk ik, ik wil veel doen, maar ik wil het liefst buiten zijn en iets met mijn handen doen.
0: Ja.
3: En ik heb ook een aantal fruitbomen in mijn tuin staan. En ik dacht van, hey, dit lijkt mij erg leuk.
0: En die dus toen bomen heb ik me aangemeld. In je eigen tuin, zijn het ook hoogstambomen? Of?
3: Ja, er zit van alles en nog wat tussen. Dat doet er even niet zo, zit van alles en nog wat tussen. Maar ik dacht, ik wil lekker buiten aan de slag. Ik leer er het een en ander van, ook voor mezelf.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb er veel van geleerd.
0: Ja.
3: Ja, dus op die manier ben ik er ingerold eigenlijk.
0: Ingerold, ja. Lekker buiten bezig zijn. En nog even over die hoogstam, hè? Want we kennen natuurlijk allemaal de bomen die je bij de kweker kunt kopen en de tuincentra.
3: Ja.
0: Maar ik heb eigenlijk de laatste jaren nergens meer een hoogstamboom kunnen kopen. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan?
2: Nou ja, goed, een boom die koop je natuurlijk bij wat jij zegt, bij een van de grote tuincentrums hier in de buurt.
0: Ja.
2: Ja, en dan die boom die wordt wel over 20, 30 jaar wordt die hoger. En dat noemen wij dus een hoogstamboom.
3: Ja.
2: Sorry. In principe hebben wij bij de hoogstambomen, we hebben een heleboel projecten hier in Apeldoorn. Maar daar hebben we in ieder geval een ladder bij nodig.
3: Ja.
2: Dus dat staan wij onder hoogstam.
3: Ja.
2: Kijk, als wij op de grond kunnen staan en een boom snoeien, dat is geen hoogstam.
0: Nee.
2: Dus wij moeten de lucht in, zegt Van Spijk altijd.
0: Nee, maar ik vraag dat omdat, kijk, ik heb ook een tuin met wat fruitbomen. Want we hebben het gewoon over de fruitbomen hier.
3: Ja. Ja.
0: En dat zijn allemaal van die laagstammen.
3: Ja. Nee, want dat is natuurlijk vrij makkelijk. Ook voor alle fruittelers en kwekers. Als je in de Betuwe of langs de IJssel fietst, dan heb je bijna allemaal laagstam fruitbomen. Ja. Dat is natuurlijk makkelijk.
0: Ja.
3: Maar vroeger was het vooral hoogstam fruitbomen die bij de boerderijen stonden.
0: Ja.
3: Maar die zijn veel te bewerkelijk. Dus op een gegeven moment bedrijfseconomisch was het makkelijker om laagstam te houden in plaats van hoogstam. Dus het risico bestaat dat al die hoogstambomen een beetje ten onder gaan.
0: Ja.
3: En gelukkig heeft de gemeente Apeldoorn een aantal boomgaarden binnen de gemeentegrenzen staan. Dus zij zijn goed bezig. En genoeg particulieren. Alleen het goed, efficiënt bijhouden van fruitbomen, dat vraagt een andere manier van snoeien dan bijvoorbeeld een vlinderstruik.

0: je tot aan de grond kunt afsnoeien, want die loopt toch alweer uit. Maar dat is met fruitbomen niet zo.
1: Nee, dat is zeker niet zo.
0: Nee.
1: We gaan zo eens even lekker verder praten. Er is heel veel nog te vertellen over die hoogst

0: Multicolor.
1: Ja, het is gewoon gezellig hier toch, hè? Als net alsof we thuis zitten.
2: Ja, zo is dat. Bijna.
1: Maar van wie was dit prachtige liedje?
2: Dit nummer was van mij.
1: Oh ja.
2: Van Bert.
1: Somjeu.
2: Nou ja, ik heb twee nummers gekozen die ik zelf erg leuk vind. Ik heb heel Spotify afgezocht naar nummers die te maken hebben met fruitbomen en weet ik wat. Maar dan kom ik uit bij Kinderen voor Kinderen.
1: Oh ja.
2: Ik dacht, nou, dat doe ik maar niet. En toen dacht ik aan Somjeu. En dan moet ik even denken aan programma's rondom de Olympische Spelen. En dan hebben ze tv-programma's natuurlijk. Er zit altijd een band die daar één week centraal staat. En twee jaar geleden, zo was dat Somjeu. Toen dacht ik, hey, dit is leuk, dit is vrolijk, dit is zomers. Ja. Dus dit past wel bij dit programma.
1: We zitten hier midden in de zomer. Het is nog lente, maar het is gewoon heerlijk. Ja. Zomerse temperaturen.
2: Ja. Ja, dat is gewoon een lekker vrolijk
1: nummer. En ik zit dan ook aan Multicolor met al die mooie bloesems aan die hoogstambomen.
2: Precies. Ja, heel goed.
3: Inderdaad.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Maar nog even terugkomend op die hoogstambrigade. Ja. Jullie hebben al verteld, jullie zijn er gewoon lekker vrijwilliger al een aantal jaren. Hoeveel zei je? 23 vrijwilligers?
3: We hebben nu op dit moment hebben we 23 23 vrijwilligers. En dat is gemengd, mannen en vrouwen.
1: Oh, ja.
3: We hebben ook vrouwen erbij. Ja.
1: Ja.
3: Ja. En die gaan ook rustig op de
2: ladder staan.
3: Ja hoor. En, die doen ook kijk, we hebben voorschriften. Als zodra we gaan snoeien, dan is beschermde kleding aan. Helm op, eventueel een werkbril op. Handschoenen aan.
2: Ja.
3: Ja, dus dat, we hebben wel veiligheidsvoorschriften. Veiligheid, en die worden voordat we aan het werk gaan, wordt dat eventjes opgenoemd. En dan weet iedereen waar ze op moeten

0: wetten. Ja. Ja. Maar en het is een hele gezellige club. Ja. We zijn goed bezig met z'n allen.
1: Zijn jullie dan met die hele club dan hier en daar aan het snoeien? Of wordt het per keer anders ingedeeld?
0: We doen van tevoren altijd een programma sturen eruit en dan kunnen ze zich op aanmelden. Wie wel kan, wie niet. Kijk, wij snoeien op de vrijdagmiddag en de zaterdagmorgen.
1: Ja. Oh, ja.
0: Nou, we hebben nog steeds mensen die nog werken. Dus die kunnen op vrijdag dan niet. Maar goed, op dit moment zijn we zo druk dat we nu eigenlijk al een dag er extra bij gaan plannen.
1: Ja. Ja. Waar zit hem dat dan in, dat jullie zo druk zijn?
0: Wij werken veel voor de gemeente Apeldoorn. Daar hebben we een heleboel projecten gedaan. Maar goed, van de een komt het ander. Er komen ook heel veel particulieren.
1: Ja. Ah, tuurlijk.
0: En die willen onze know-how er ook van weten. En dan gaan we naartoe, naar die... Naar die desbetreffende mensen. En dan moet je wel aan bepaalde criteria's voldoen.
1: Zoals?
0: Dat is cultuur, historisch landschap moeten ze zijn. Ja. De bomen moeten van de weg af te zien zijn.
1: Ja. Oh ja?
0: Dus iemand die achter in de tuin een fruitboom mag zijn, dat...
1: Kom je niet? Ook al is het een hoogstam?
0: Ja, laat hem lekker staan. Nee, echt, we houden ons aan de criteria's die we doen. Want als we daar van afwijken, dan zitten we helemaal vol.
2: En we kunnen niet het hele jaar door elke week snoeien. Er zijn bepaalde periodes waarin je fruitbomen moet snoeien. Dus we zitten nu in een rustige periode dat er niet gewerkt wordt. Nee. Dus het zijn met name de maanden in de winter om de appel en de peer te snoeien. En in de zomer om de pruimen en de kersen te doen.
0: Over 14 dagen weer.
1: Dus. Is dat dan als de vruchten eraf zijn, hè? Neem ik toch aan?
0: Want nu gaan we de kerst en de pruimenbomen.
1: Dus niet uitgebreid snoeien, een beetje bijwerken.
2: En straks als het fruit eraf is, dan gaan we kijken of het zinvol is om wat rigoureuzere ingrepen te doen. Maar dan is de kerst en de pruimen zijn gewoon wat meer in de zomerperiode. En in de winter kunnen we de appel en de peren goed snoeien, want die zijn daar veel beter tegen bestand om in de winter aangepakt te worden. En dan, dus op die manier proberen dat bij te houden. Dus we zijn niet het hele jaar bezig, dus de tijd beperkt zich al.
1: Ja.
2: En daardoor moeten we de klussen ook goed verdelen over die dagen die beschikbaar zijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: En die groep van 23 brigadiers.
2: Juist.
1: Prachtig, leuk. Ja. Leuk is dat.
2: Ja.
1: Maar je zei het al, Ton, jullie hebben voordat je dan zeg maar brigadier wordt, heb je een uitvoerige opleiding gehad, zeg maar.
2: Ja.
1: Uitleg van alles en nog wat.
2: Ja.
1: Want ik neem aan, je hoeft niet altijd maar groene vingers te hebben, hè?
0: Nee hoor.
1: Om je aan te melden.
0: Nee hoor. Dat krijg je zelf wel. En we hebben gelukkig niet veel uitvallers gehad in deze drie jaar dat we nu actief bezig zijn. Dus wat ik net al zei, de groep wordt alleen maar groter.
1: Ja.
0: En je hoeft echt geen groene vingers te hebben.
1: Nee.
0: Gezelligheid is ook heel voornamelijk. Dat is ook heel belangrijk, met z'n allen.
1: En wat heel belangrijk is, denk ik ook, dat geen hoogtevrees.
0: Nee.
1: Maar als je op zo'n lange staat...
0: Moet je ook niet bij een hoogstandbrigade gaan zitten.
1: Nee, dat bedoel ik. Nee. Maar ja, je kan... Ja, er kunnen altijd mensen zijn van... Nou, het lijkt me wel interessant.
0: Oh ja, maar dan,
2: maar dan ga je een ander klusje doen.
1: Dan ga je een ander klusje doen.
0: Juist, precies.
2: Ja. Of wat lager snoeien dus. Ja.
0: We kunnen altijd mensen gebruiken.
2: Ja.
0: En we kunnen ook met z'n allen... We kunnen ook van alles.
1: Ja. Ja.
0: Dus hij is geen uitblink in dit en ik ben geen uitblink in dat. Nee, we doen het gewoon met z'n allen.
1: Ja, absoluut. Je bent een team.
0: Ja. En dat is heel belangrijk.
2: Ja, maar dan, op die manier let je ook goed op de veiligheid.
1: Ja.
2: We kunnen niet altijd snoeien, want vriest het bijvoorbeeld of is het regenachtig, dan is het veel te glad om ladders op te klimmen.
1: Ja, klopt.
2: Dus we zijn ook afhankelijk van weersomstandigheden. Het mag best een beetje koud zijn, het mag ook een beetje mieren. Maar het kan niet onder alle omstandigheden.
1: Nee. Wordt daar nog een beetje op gelet? Hebben jullie nog iemand, een overkoepelend orgaan, die dat allemaal goed in de gaten houdt?
0: Kijk, we zijn allemaal volwassen mensen.
1: Ja,
0: en wat ik net al zei, we doen van tevoren de veiligheidscheck. En daar moeten we mee gaan werken. En af en toe dan moet ik bij wijze van spreken Bert eventjes... Bert, je hebt je helm niet op, of weet ik wat.
1: Dus
0: even elkaar ook wel weer eventjes wakker houden van... Hé, heb je helm niet op? En dat is mij ook overkomen. Dus het komt iedereen wel een keer op.
1: Ja.
2: Okay. Maar ik zeg ook eerlijk bij dat... Ton en Patrick zijn een beetje de aanjagers van de planning, zeg maar. En die schatten van tevoren heel goed in of het veilig genoeg is. Dus bij wijze van spreken, een dag van tevoren wordt bepaald van... oké, het kan wel doorgaan of kan niet doorgaan.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: En daar spelen vooral Ton en Patrick een grote rol in. Dus dat complimenten aan hen.
1: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, hè?
2: Heel belangrijk.
1: Dat het allemaal goed in de gaten gehouden wordt.
2: Ja.
1: We hebben geen gedoe met ongelukken en zo.
2: Nee.

0: Nee. Nee, dat is gelukkig niet.
1: Nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar dus daar is weer die veiligheidscheck voor.
2: Ja. Volgens mij heb je het al benoemd, maar die materialen die jullie gebruiken, dus die snoeischaren, tannen, zagen, weet ik wat je allemaal nodig hebt, ladder.
0: We hebben een hele grote aanhangwagen.
2: Maar wordt dat allemaal beschikbaar gesteld ook?
0: Dit is allemaal beschikbaar gesteld door de Stichting Gelders Landschap.
2: Ja. Ja.
0: En dat daar lenen wij het in principe van.
2: Ja.
0: En één keer per jaar mag ik met Patrick naar Roosendaal toe. En dat wordt het gereedschap weer gekeurd.
2: Oh ja?
0: Ja, de ladders worden vooral gekeurd. Oh. En dan wordt dan netjes een sticker opgeplakt dan we weer een jaar mogen gebruiken.
1: Veiligheid.
0: En de snoeischaren of de zagen die niet goed zijn, die worden gewoon omgeruild.
2: Ja.
0: Dus ieder jaar wordt het gereedschap weer gekeurd.
2: Ja.
0: En nu mag ik mezelf eventjes een schouderklopje geven. Afgelopen jaren kregen we echt een compliment dat wij een van de weinige hoogstandbrigades zijn die het gereedschap zo netjes hebben onderhouden.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Want hebben jullie het ergens in de opslag staan?
0: Ja, we hebben ergens een aanhanger staan hier in de buurt. En
2: niet vertellen waar?
0: Nee, dat doe ik ook niet.
2: Nee.
0: Maar die staat hier ergens in de buurt. En dat, zodra wij gaan snoeien of de vrijdagmiddag of de zaterdagmorgen, dan gaan we die aanhanger ophalen. Ja. En dan zetten we hem weer terug als we klaar zijn met het werk.
1: En alles kan op slot. Dus dat scheelt
2: heel
1: ook.
2: Goed.
1: Dat
2: heel verstandig ook.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Het is allemaal wel geliefd gereedschap.
0: Precies.
2: Nee, dat kost allemaal hartstikke veel geld.
1: Nee, zeker. Ja. Ja.
2: En die helmen en zo, die handschoenen, dat wordt ook allemaal geleverd?
0: Alles door de Stichting Gelderslandschap.
2: Ja. Je hoeft nergens voor te zorgen zelf.
0: Nee, af en toe dan wel. We hebben intern wel wat aangeschaft holsters voor de snoeischaren in te doen.
2: Ja. Oh ja.
0: En we hebben tegenwoordig een paar beachvlaggen hebben we bij de projecten staan.
2: Beachvlaggen?
0: Ja, dat zijn die vlaggen waar je naam op staat.
2: Ja, nee, snap ik. Reclame.
0: Die hebben we ook. Die hebben ook precies. Ja. En dan zie je mensen kijken van wat is dit in vredesnaam.
1: En
0: we staan toch wel op drukke werkzaamheden. We staan onder andere in de Landrooslaan aan de snelweg. Achter die volkstuinen. Daar hebben we een groot project.
1: Ja.
0: Nou, daar lopen mensen genoeg met honden. En dan zie je ze kijken. Klopt. En dan vinden het interessant. En dan komen een praatje maken.
2: Tuurlijk.
0: En meestal douw ik ze nog wel eens een schaar in de hand. Maar dat vullen ze niet. Want dan willen ze toch weer verder met de hond. Dus dat wel ook niet.
1: Nee,
2: maar goed. Je kan ook niet iedereen maar zo van de straat plukken.
0: Nee,
2: en aan het werk zetten.
0: Ja, goed.
2: Dat gaat niet door.
0: Aangesproken voelen en aangetrokken. Prima hoor. Ja. Laat ze maar aanmelden.
2: Ja, precies. Ja. Mooi. Lijstje met liedjes. Dus het volgende nummer is dat van de Beach Boys. Is dat van jou,
0: van
2: Bert?
0: Mij.
2: Dat is van
0: mij.
2: Jou.
0: Nee.
2: En waarom dat nummer juist?
0: Ja, prachtig nummer. Hè? De Beach Boys uit de jaren 60. Hè? Surf Sound, hè? Dat is,
2: heerlijk, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Hoe vond je eigenlijk die tribute band?
0: Ja, geweldig.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ben je ook wel naar naartoe geweest?
0: Daar gaan we heen.
2: Kijk,
0: daar gaan we heen. Ja. Volgend jaar.
2: Onwijs goed.
0: Ja, absoluut.
2: Hey?
0: Ja.
2: Dan nog helemaal zijn herleefd, ja. Oké, nou, we gaan Jasper vragen of hij hem wil instarten dan. Ja, toch?
0: Ja.

0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Sloop John. Ja. Heerlijk, ja. Lekker nummer. Ja. Oké. Okay. Ja, we zitten hier nog heel gezellig met z'n drietjes hier in de studio. En Jasper die zit daar in zijn eigen hockey. Hè? Ja, die zorgt voor de muziek. Ja, dat die op tijd wordt ingestart en zo. Ja. En dat het geluid van ons goed is. Helemaal goed. Ton en Bert, jullie zijn beide verbonden aan de Hoogstambrigade Apeldoorn.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we het nu over, dit uurtje. We hebben al een heleboel besproken. Vrijwilligers die denken van nou, dat lijkt me hartstikke leuk en hartstikke interessant. En ik heb ook wel iets met bomen en de natuur, want je bent lekker bezig. Die kunnen zich aanmelden.
2: Ze kunnen zeggen, als ze nieuwsgierig zijn en na afloop van deze uitzending en zijn echt, we hebben de nieuwsgierigheid opgewekt, dan kunnen ze zich op onze site kunnen ze kijken.
0: Ja.
2: En dat is de www.hoogstandbrigade-apeldoorn.
1: Ja.
2: En daar kunnen ze alles zien. Daar kunnen ze ook de foto's zien waar wij aan het werk zijn geweest met tekst en uitleg.
1: Nou,
2: kunnen ze de planning kunnen zien, de agenda kunnen zien.
0: Oh,
2: waar wanneer we gaan doen en snoeien.
1: Ja.
2: En we staan, even kijken, op 4 juli staan we op de
1: Bijenmarkt
2: in Uddel.
0: Dat is een beetje dat is in jouw hometown, hè?
1: Ja, dat is mijn schuld.
0: Jouw schuld?
1: Nee, ik zit ook bij de plaatselijke bijenvereniging in de Uddel en onder andere in de marktcommissie, dus de organisatie van de bijenmarkt. Dit jaar voor de 43ste keer, op zaterdag 4 juli. En kijk, tientallen jaren geleden was het een bijenmarkt, want de bijenvolken werden verkocht enzovoort. En een grote handel, maar ja, in al deze tijd van internet enzovoort is dat niet meer zo, want er wordt wel via marktplaats verhandeld. Dus dat is er niet meer. Dus we hebben een andere invulling van de bijenmarkt. Er zijn nog bijen, te zien. Er zijn nog een aantal imkersverenigingen die spullen verkopen.
0: De honing maar te koop, denk ik
1: ja,
0: ook.
1: Ja, honing verkopen, ja. Maar een aantal jaren geleden hebben we de switch gemaakt naar meer groen en duurzaam enzovoort. Want IVN staat er en Groei en Bloei en nog een aantal van die verenigingen.
0: Ja.
1: En toen dacht hij dit jaar, hé, de Hoogstam die gaat er pas er uitstekend tussen.
0: Ja.
1: Een eigen standplaats.
0: Oh, ja.
1: Nou, dan komt hij aan een wagen te staan met laders en alles spullen. En noem alles maar op. Want Uddel hoort echt wel bij de gemeente Apeldoorn.
0: Tuurlijk.
1: Maar het is vaak een plek waar een beetje langs heen gegaan wordt. Wie weet zijn er wel mensen in Uddel en omgeving die ook Hoogstam fruitbomen hebben.
0: Ja.
1: Maar wie weet zijn er ook wel mensen uit Uddel die wel belang zullen hebben om mee te helpen als vrijwilliger of als brigadier.
0: Ja.
1: Dus dat kan een dubbele functie hebben.
0: Ja.
1: Bekendheid van onze hoogstandbrigade aan de andere kant van de berg, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een oproep
0: berg.
1: Van, hey, vrijwilligers, meld je aan.
0: Ja.
1: Is genoeg te doen.
0: Ja.
1: En bekendheid geven aan ons eigenlijk. Dus
0: ja.
1: Nou, dat gaat dit jaar gebeuren.
0: 4 juli is dat, hè?
1: Ja.
0: Die bijenmarkt in Uddel.
1: Ja.
0: Begint om 9:00 AM al.
1: Begint om 9:00 AM. Al, maar dat heeft een beetje mee te maken omdat er vroeger, toen er nog bijenvolken verhandeld werden, die moest je niet om 10:00 brengen, want er vliegen al die bijen al. Dus je moet er 's ochtends heel vroeg moet die daar neergezet worden. Nou, dat is eigenlijk wel even over, want voorheen begon de bijenmarkt om 8:00, maar dat is nu om 9:00, dus het is al een uur verschoven. En het is al een uur ingekort tot 3:00, dus dan kan het losbarsten, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Is gratis toegankelijk voor iedereen?
1: Gratis toegankelijk naast dorpshuis het Blanke Schot.
0: Het Blanke Schot.
1: En we hebben ongeveer 60 kramen en standplaatsen.
0: Zo,
1: dus het is aardig bezet, die markt. Dus,
0: leuk.
1: En,
0: het wordt een hele mooie happening.
1: Ja, maar er komt ook altijd wel een beetje... Natuurlijk veel mensen uit Uddel, maar ook veel mensen die toch bewust komen voor bijvoorbeeld de bijen of groen en duurzaam enzovoort.
0: Ja.
1: Dus een ander publiek
0: mooi.
1: Dan...
0: En misschien gaan ze zich nu massaal ook wel aanmelden als brigadier.
1: Dat bedoel ik.
0: Bij de Hoogstandbrigade Apeldoorn.
2: En dan kunnen ze ook nog 10 oktober naar de Vrijwilligersmarkt.
1: Ja.
2: Zijn we ook
0: jongens.
2: Bij Orpheus.
1: Ja.
2: En vorig jaar hebben we daar 4 brigadiers.

0: Eerst hebben zich daarvoor aangemeld.
1: Ja. Leuk.
0: En dus daar zijn we ook hebben we buiten mogen staan met, met de kar, met de ladders uitgestald. En dan trokken we weer publiek. En daar heeft zich vier mensen voor aangemeld.
2: Zo is dat,
1: leuk.
2: Ja, dan valt het
1: zo
2: op.
1: Moet je toch een beetje aan je vrijwilligers zien komen.
0: Ja. Ja. Ja, klopt. Dus daar staan we dan 10 oktober nog eens een keer weer van 1 tot 4.
1: Ja. Nou, daar komen we dan tegen die tijd nog wel een keer weer op terug.
2: Ja.
1: Want ik wil eigenlijk nog wel eens even weten, we hebben het hier steeds over die Hoogstambrigade Apeldoorn. Is vast niet de enige Hoogstambrigade in Nederland.
0: Er zijn een heleboel.
1: Ja, vertel eens, hoeveel?
0: Omtrek ook.
1: Hebben jullie daar ook een beetje connectie mee?
0: Nou, dat proberen we nu wel. Kijk, een Stichting Gelders Landschap die organiseert altijd wel besprekingen, doerdagen. En daar kun je altijd naartoe en maak je kennis met andere hoogstandbrigades. En op dit moment hebben we een nieuwe voorzitter en die is daar heel druk mee. Die is daar, die trekt elkaar wel een beetje daar naartoe. Die is ook sinds vorig jaar november is hij lid bij ons. Ja. Maar is ook nu afgelopen een ledenvergadering is hij gekozen als voorzitter. En die moet zich nog een beetje gaan oriënteren. Dus die gaat al die avonden en de middagen langs bij Stichting Gelders Landschap. Ja. En daar kunnen wij ook naartoe. Kijk, één keer per jaar dan gaan we ook naar een cursus van de Stichting Gelders Gereedschap. Ben ik ook een keer naartoe geweest. Ja, hoe je gereedschappen moet slijpen en onderhoud. Van,
1: onderhoud.
0: Ja, daar ben ik ook eens een keer een middagje naartoe geweest. En dat is ook weer gezellig. Maak je ook weer kennis met andere
1: brigadiers.
0: Maar ook andere vrijwillige groepen. De paddenlopers, dan weet ik hoe het allemaal heet. Ja. Er zit van alles aangesloten bij de Stichting Gelders Landschap natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Het is niet alleen met de Hoogstandbrigade, maar alles wat met de natuur te maken heeft. Ja. Het klompenpad onder andere.
2: De klompenpad ook, klopt.
0: Dus die kom je allemaal tegen daar op zo'n middag of op zo'n dag.
1: Leuk.
0: Ja,
2: het is natuurlijk heel mooi dat wij 23 brigadiers hebben, maar als vrijwilligersorganisatie. Maar de grote kunst is om over 10 jaar ook nog een bloeiende vrijwilligersvereniging te hebben.
1: Precies.
2: En dat is goed om her en der te gaan promoten. Dat is alleen maar uitstekend.
1: Want worden jullie gesubsidieerd of hoe moet ik dat zien?
0: Nee. We zijn dan sinds 24 zijn we nu dus officiële vereniging.
1: Met ook dan een bestuur en alles.
0: En dan leden. De leden. Wij werken voor de gemeente. Daar hangt voor de gemeente ook een kostenplaatje aan. Ja. En voor de particulier ook. Daar berekenen wij ook kosten voor.
1: Ja. Ja.
0: Maar de afspraak is met de particulier dat we daar aangekomen. Koffie en wat lekkers erbij.
1: Oh ja. Dat is vooral dat lekkers.
0: Dat
1: denk
0: is lekkers.
1: Ik.
0: Ja. En als we voor de gemeente werken, dan hebben we altijd één binnen de vereniging. Dat is onze koffiejuffrouw Petra. En die zorgt altijd voor de koffie en er wat lekkers erbij. Dus we zorgen wel voor onszelf ook.
1: Ja, maar dat moet je ook. Hè?
2: En we krijgen ook een vergoeding per boom.
0: Ja, we krijgen
2: voor elke boom die gesnoeid wordt, die goed gesnoeid wordt. Dat is niet heel veel, maar goed. Als je alles bij elkaar optelt, dan is dat een bron van inkomsten voor ons.
1: Daarom.
2: Dus we vragen.
1: En dan doen je daar leuke dingen van met elkaar? Of wordt dat weer geïnvesteerd in de vereniging?
2: Nou, dat valt wel mee. We hoeven niet te investeren in gereedschappen, want dat krijgen we via Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
1: Ja.
2: Behalve als we wat extra's willen, zoals de beachflex en een hoesje voor de snoeischaren.
1: Ja.
2: En we hebben accu-snoeischaren en dat is de extra dingen die we daarvoor gaan doen. Maar dus dat scheelt, ja.
0: En dan de afgelopen jaar hebben we dan barbecue gehad. Het wordt ook wel een beetje herinvesteerd, maar in leuke dingen voor ons.
1: Nee, maar dat is toch
2: belangrijk.
1: Je bent allemaal vrijwilliger, je steekt je eigen vrije tijd erin.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En je moet het gewoon gezellig hebben met elkaar.
0: Ja.
1: Moet goed werk geleverd worden, sowieso.
0: Ja.
1: En inderdaad, ik vind het een goede besteding van het geld wat het dan opbrengt.
2: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: We hebben het al net even over die andere hoogstandbrigades gehad.
2: Ja,
1: een mooi woord op het scrabblebord.
0: Heel veel woordwaarde hoor.
2: Ja.
1: Hoeveel zijn er in Nederland? Is dat bekend? Ik heb wel even gekeken.
2: Enkele tientallen, denk ik.
1: Ik hield op.
0: Ik zeggen, er zijn er heel veel.
1: Elburg, Hattem, Epe, Heerde, Duiven, Deventer, Salland. De Toeren. Ik denk, wat is nou weer de Toeren? Maar dat is gemeente Buren.
0: Ja,
2: oké.
1: Nooit van gehoord.
2: Nee.
1: De Bongert. Dat is dan Bronk.
2: Ja.
1: Hebben jullie daar wel eens ook een bezoekje gebracht?
0: Nee.
1: We hebben nog de kastelen, hè? Kasteel Doorwerth. Maar staan natuurlijk ook van die antieke hoogstamfruitbomen.
2: Ja. Daar
1: moet je heel zuinig op zijn. En kasteel Doornenburg. En toen dacht ik van dat kan ik wel blijven schrijven.
0: Oh ja, maar klopt. Goed, Nederland is heel groot.
1: Er zijn zo verschillend veel. Naar het westen en naar het noorden en het zuiden van het land.
2: Ja. Ja. Nee, er zijn de tientallen door het land heen. Ja.
1: Ja, precies.
2: Ik denk alleen dat ze bij kastelen wel hun eigen hoveniers hebben die dat snoeien. Maar alles wat in het buitengebied staat, de Knotwilgen, de Hagen enzovoort, dat.

0: zijn toch vooral de hoofdstandbrigades die dat doen. Ja. Ja, de vrijwilligers, ja.
1: Leuk.
0: Ja. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Liedje doen?
2: Ja.
1: Zullen we dat doen?
2: Prima. Dan gaan we zo meteen... Ze kunnen we weer aan het werk zetten.
1: Ja, volgens mij gaan we nu luisteren naar Blauwzoen.
0: Die is ook van mij.
1: Van jou?
0: Ja.
1: Nou, vertel eens.
0: En die heeft weer te maken met... ik heb... dat heeft ook weer met, te maken met het programma van de Olympische Spelen. Het is een ruime week sommieu geweest.
1: Ook,
0: en ik ben heel sportief, ja. En er was ook een week lang Blauwzoen. En ik heb voor jaren in Amersfoort gewoond. En hij kwam oorspronkelijk uit Amersfoort. En op die manier ken ik hem een beetje oppervlakkig, zeg maar. Maar die heeft ook muziek die aanspreekt.
1: Ja. Heerlijk. Gaan we nu naar luisteren.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, het is, ondanks dat de muziek draait, zitten we ook natuurlijk naar te luisteren. Maar we praten gewoon lekker door.
1: Ja, we laten gewoon door.
0: Er is zoveel te bespreken.
2: Ja, we zitten op de spreekstoel.
0: Met deze mannen. Ja. Zo is dat. Praatstoel. Ton, vertel eens even. Want je hebt al even een tipje van de sluier opgetild. Hè?
2: Ja. Nou ja,
0: over dat een van de projecten in Apeldoorn is dus die Landrostlaan.
2: Ja, en dan doen
0: maar
2: we
0: ook, er zijn er meer.
2: We doen ook de Jaromirgade in de Maten.
0: Jaromirgade.
2: Ja, daar hebben we ook een project van, denk 25 bomen, Landrostlaan.
0: Echt? Staan er zoveel van die bomen?
2: Landrostlaan, dat schat ik op. Toch wel 40 bomen die daar staan. Ja, ja, ja, ja.
0: Hoe zijn die daar terechtgekomen? Zijn die ooit aangeplant?
2: Ja, de gemeente denk ik aangeplant in de afgelopen jaren natuurlijk.
0: Oh, fruitbomen. Ja. Echt fruitbomen?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Bijzonder.

0: En wat voor fruitbomen staan er dan?
1: Alle vier, hè, die ik opnoem. Appel, peren, kersen en pruimen. Ja. En de mensen die er langskomen, die mogen...
0: plukken?
1: Niet plukken. Ze mag dat op de grond ligt, mogen ze eraf halen.
0: Ja. Okay.
1: Kijk, af en toe dan rij ik nog wel eens ergens langs een project. Het zijn er vooral als mooi weer is. Kijken of mensen niet in die bomen hangen. Want dan stap ik even van mijn fiets af en dan ga ik even wat zeggen. We gaan niet de boel vernielen. Het is alleen maar puur dat ze het van de grond af mogen rapen. Wat goed voor is. Ja. En dan mogen ze meenemen.
0: Maar en de rest aan die bomen blijft dan gewoon hangen?
1: Ja.
0: Totdat ze eraf vallen?
1: Tot ze eraf vallen, ja. Nou, en dan hebben we in de Zuidbroek de Laan van de Ram. Hebben we ook een kleine tuin met nog, denk ik, een 8 of 10 bomen.
0: Oké.
1: Okay. Zuiderpark aan de Wormsweg hebben we ook een 15 bomen, schat ik. 15 à 20 bomen. Burlingtonpark hebben we sinds een jaar erbij. Nu. Ja. Ik weet niet hoeveel bomen daar staan. Ik weet niet of jij dat weet.
2: Nee,
1: Bert,
2: weet ik ook niet.
1: Nee. Nee. Maar dat is ook een heel groot project, Burlingtonpark. Dat is het verlengde van Horenbach, waar het daar is.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook als kleinigheidje de Saxion College. Daar werkt een van onze brigadiers, die is daar conciërge. En die heeft daar ook 3, 4 bomen staan. En dan gaan we ook wel eens eventjes helpen met bomen. En dan ook even lekker aan de koffie met hem.
0: Met wat lekkers.
1: Met wat lekkers, ja, daar zorgt hij ook voor. Dat zeggen we ook altijd. Ja.
0: Van, met wat lekkers
1: we komen
0: erbij.
1: Bij jou de bomen doen, maar wij hebben de koffie en wat lekkers erbij. En dat heeft hij ook altijd.
0: Ja.
1: En dan hebben we de particulieren natuurlijk. Ja. In de Beemte-Broekland, in Wenum-Wissel, noem maar op. Ja. Dus van het een komt het ander.
0: Ik heb alleen maar laagstamfruitbomen, anders zou ik jullie ook laten komen.
1: Ja.
0: Dat scheelt, want het is best wel heel veel werk.
2: Het is
0: Wil je het goed doen, hè?
1: Nee, maar het is een kwestie van onderhouden. Hè? Kijk, we hebben natuurlijk toen we begonnen, we hebben een inhaalslag moeten doen met de boom van de gemeente.
0: Ja?
1: En we zijn nu zover, dat het is nu alleen een kwestie van onderhouden, de bomen. Dus eerder waren we bij wijze van spreken een half jaar met de Landroslaan bezig, ik noem even als voorbeeld. En nu is het gewoon onderhoud. En iedereen die weet nu ondertussen wat ze moeten doen en wat we gaan doen. Dus het werkt ook al wel een stuk makkelijker nu in de loop der jaren. Dus,
0: het is bijhouden nu, zeg maar.
1: Het is puur bijhouden,
0: En dat was een beetje achterstallig onderhoud. Laten we het zo gaan maar
1: precies.
0: Noemen.
1: Ja, precies. Ja. Vooral de waterloten weghalen, zijn we die uitlopers boven de takken. Die, dat zijn
0: komt
1: de belangrijkste.
0: Natuurlijk elk jaar terug.
2: Ja,
0: hè?
2: Komt die elk jaar terug. Ja,
0: merk ik bij me thuis ook.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat groeit gewoon
2: afknippen.
0: Tegen...
2: Dat gaat gewoon
0: natuurlijk afknippen. Ja. Maar je moet het wel doen.
1: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Dus dat zijn de projecten die we dan doen. En wat er dan weer nu weer bij komt. Vorige week ben ik alweer met Patrick, de coördinator. Zijn we weer in Klarenbeek geweest. Daar heeft iemand een beroep op ons gedaan. Die heeft een tig aantal bomen van SLG gekregen vorig jaar. Zijn op beginstadium die bomen. Dus daar hoeven we voorlopig de eerste 2, 3 jaar niks aan te doen.
0: Een
1: beetje bijhouden, hebben we tegen hem gezegd. Maar goed, en zo kom je steeds verder.
2: Ja.
1: En mensen die zijn nieuwsgierig, die kijken op onze site. En dan melden ze zich aan.
2: Ja.
1: Dan sturen ze een mail naar de secretaris en dan krijgen wij die mail doorgestuurd. En dan gaan we weer een afspraak maken met de desbetreffende persoon om eens te gaan kijken wat hij heeft dan aan bomen.
0: Ja.
1: Maar wel de belangrijkste, dat ze aan de criteria's moeten voldoen. De weg afzien en de historische
2: waarde.
0: Historische waarde.
1: Dat moet het allerbelangrijkste.
2: Ja. Ja.
0: En hoe wordt die cultureel-historische waarde bepaald?
1: De ouderdom van de bomen.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ja.
0: Dus hoe ouder, hoe beter.
1: Ja, dan zijn ze ook veel mooier, hè? Je hebt mooiere vruchten ervan.
0: Ja. Maar een boom die niet goed is onderhouden, die kan al wel heel oud zijn. Maar
1: Maar dat zit, goed, we zijn nu zover dat we dat wel zien.
0: Oh,
1: dat we zeggen van, hier is geen eer meer aan te behalen.
2: Nee.
1: We hebben één project gehad en ik ga daar niet de plek van noemen. Dat is helemaal door allerlei omstandigheden verkeerd gegaan, ook door de gemeente. Dat is wel onervarenheid van de mensen van de gemeente die niet kunnen fruit snoeien.
2: Ja.
1: En dat is een project die echt, daar zijn we mee bezig geweest. Maar dat was al gedoemd om te mislukken. Maar we hebben gezegd, we gaan er gewoon mee en dan gaan we kijken wat er van wordt. Ja. Maar het is niks geworden.
0: Worden. Leeft die nog wel, die boom?
1: Ja, die staan er nog. Ja, ze staan er nog. Ja. Af en toe de fiets ik er nog wel eens langs.
2: Ja.
1: Dan ga ik wel eens even kijken. Je bent toch altijd nieuwsgierig, hè?
0: Ja.
1: Van, is er dan wat terechtkomen wat wij in onze gedachten houden? Maar dat werd niks meer.
0: Nee. Jammer.
1: Ja, maar ja, goed.
0: Nou ja, goed.
1: Het zei zo.
0: Het kan niet allemaal. De boog kan niet altijd gespannen zijn, hè?
1: Precies.
0: Nee, toch?
2: Nee.
0: En als die mensen waar die dan in de tuin staat er gelukkig mee zijn, lachen.
2: Nee, zo is dat.
1: Precies. Mensen vinden het mooi.
2: Ja.
1: En vooral als ze maar veel vruchten eraf. Kijk, we zeggen wel altijd, als iemand ons inhuurt klinkt ook weer zo, ons om advies vragen en we gaan daar snoeien, dan gaan we rigoureus te werk. En dan zeggen we wel altijd bij, aankomend jaar heb je veel minder vruchten. Dan moet je daar rekening mee houden.
0: Ja, hè?
1: Ja. Want dan gaan we zo rigoureus te werk, dat die boom, en dat jaar erop, dan zit hij weer goed vol met vruchten.
0: Ja.

0: En zijn de mensen weer tevreden?
1: Ja.
0: En dan mogen we weer terugkomen.
1: Nou, dat is toch fijn?
0: Ja, ja.
1: En zo blijven jullie lekker bezig.
2: Ja, hij blijft bezig.
1: Een brigadier moet bezig zijn.
0: Ja, juist.
1: Bij die hoogstandbrigade.
0: Klopt, ja.
1: Noem nog maar even een keer de website. Want er zijn vast luisteraars die denken van nou
0: nogmaals,
1: zo
0: als iedereen, ze hebben ons horen praten, een paar gezellige kerels hier die aan mijn tafel zitten hier. Dan kunnen ze op www.hoogstandbrigade-apeldoorn.nl.
1: Daar staat alles op
0: en
1: te lezen.
0: En daar staat alles aan foto's, planning, de agenda.
1: Aanmelden als vrijwilliger.
0: Ja, er staat een aanmelding, een formulier kun je invullen. Ja. Dus we kunnen nog brigadiers gebruiken.
1: En je hoeft geen groene vingers te hebben, maar wel gewoon goede zin.
2: Ja.
0: En we leiden nu zelf de mensen op.
1: Ja.
0: Dat doen we intern nu. Dus je hoeft niet meer naar de SLG. We hebben een boekwerk, die krijgen ze dan mee. En we leiden ze zelf
1: een
0: op.
1: Een boekwerk, dat is een hele dikke boekwerk.
0: Met,
2: theorie.
0: Dat hebben wij ook gekregen, ook wel met theorie.
2: Ja.
0: Waar je welke schaar je moet gebruiken. Waar je op moet letten.
1: Zijn er soorten scharen dan?
0: Snoeischaren.
1: Nee, maar omdat je welke schaar je moet gebruiken, maar zijn er dan
0: Je hebt ook hele lange, takkenscharen, hele dikke. Dus je hebt
2: verschillende
0: scharen,
2: soorten gereedschappen.
0: Ook zagen, dat is 4-5 meter lang die we hebben.
2: Ja.
0: Ook snoeischaven die 4 tot 6 meter lang is, waar we bovenin kunnen komen. Ja. Maar we leiden nu zelf de mensen op. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dus dat
1: krijg je ook gelijk een band.
0: Nou, precies. Zo,
2: precies. Dat is de bedoeling, zeker. Ja.
0: En dat vinden mensen ook leuk. Hè, dat we van, nou, ga je gang maar. En wij blijven er wel bij staan. Meestal doe ik dat met Patrick, de opleiding. En dan blijven we bij ze staan. En dan kijken van, heeft hij het in zijn vinger of niet?
2: Ja.
0: En kunnen we hem over 6 of 8 weken kunnen we hem alleen laten? Maar dan nog niet. We blijven wel burgerleiden. En ze blijven nog steeds ook onderling met elkaar. Nog steeds om, Ton, wat vind jij ervan? Of Bert, hoe zou jij dat doen? Dat doen we ook nog steeds. Mekaar eventjes ruggespraak houden van, hoe doen we dit?
1: Ja. Maar dat zijn dus in die gemeente Apeldoorn alleen al heel wat bomen die jullie onder handen hebben genomen. En nog steeds.
0: Nog steeds.
2: Klopt.
1: Dus ik snap het. Jullie kunnen gewoon jullie brigadiers, dat hele team, dat moet uitgebreid worden.
0: Sowieso. We kunnen mensen nog gebruiken, graag zelfs.
1: Nou had jij, Bert, net nog een heel mooi verhaal over... Nou ja, jij bent sowieso into de bijen.
2: Ja.
1: En je bent dat klompenpad.
2: Ja.
1: Je bent ook echt wel een natuurmens
2: Ik
1: en zo.
2: Ik ben wel een natuurmens, dat klopt.
1: Maar je wilde net nog iets vertellen.
2: Ja, nou, mijn insteek... Kijk, gezonde fruitbomen zijn heel belangrijk.
1: Ja.
2: En goed snoeien, dat is allemaal regeltjes voor. Je moet niet meer dan 30% snoeien. Want anders dan is het risico op ziek worden te groot. En bij een appel moet je bij wijze van spreken met een pet doorheen kunnen gooien. Er moet lucht en ruimte in zitten.
1: Oh ja.
2: Dus dat geldt voor meer fruitbomen. Maar wij proberen vooral om die bomen zo gezond mogelijk te houden. Nou, dan kunnen we particulier ook advies geven aan je moeder bemesten of noem alles maar op. Dus wij proberen de bomen zo gezond mogelijk te snoeien. Want dan gaat het fruit goed. Maar fruit is er niet maar zo. Daar heb je insecten voor nodig.
1: Ja.
2: En dan kom ik vanuit de bijenvereniging. Honingbijen, maar ook hommels, wilde bijen zijn heel belangrijk om voor de bestuiving te zorgen.
1: Ja.
2: Als die er niet meer zijn, dan krijg je, krijg je geen mooi fruit. Dus een gezonde appelboom, een gezonde perenboom betekent ook dat het goed gaat met de insecten. Dus die combinatie vind ik ook wel belangrijk. De manier van snoeien is heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
2: Dat de vruchten komen is heel belangrijk. Maar ondertussen hebben heel veel insecten hebben we daarvoor nodig om ook te zorgen dat dat gezond is en dat vruchten zich goed kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik altijd wel een aardig punt om zelf in te brengen. Het is hartstikke mooi wat we doen. Maar we zijn ook heel goed qua biodiversiteit bezig. Want meestal staan die fruitbomen ook binnen de gemeente Apeldoorn wel in een park of zo. Dus dat is al een beetje een groene omgeving.
1: Ja.
2: Maar voor insecten is het ook belangrijk dat dat ook in stand gehouden wordt. Dus,
1: ja, maar volgens mij doen ze dat ook wel bij de gemeente.
2: Ja, die staan niet voor niks in parken enzovoort.
1: Nee,
2: waar wel van alles aangeplant is en zo. Dus dat klopt op zich ook wel. Die staan nooit op een kale omgeving of weet ik wat. Dat niet. Dus, ik vind de rol van insecten ook wel heel belangrijk.
1: Ja, je had het over de bijen onder andere. Dat gaat natuurlijk al een aantal jaren niet zo goed met de bijen in Nederland.
2: Nee, überhaupt met de insecten niet.
1: Nee.
2: Of nou vlinders zijn of wilde bijen of hommels of noem maar op. Die aantallen die kelderen gewoon achteruit. Ook al heb je dat misschien niet in de gaten.
1: Ja.
2: Maar ze spelen wel een hele grote rol binnen onze natuur eigenlijk.
1: Ja.
2: Alleen een eik is bijvoorbeeld al nuttig voor 300 of 400 soorten insecten.

0: Ja.
1: De inheemse bomen.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we wel heel erg zuinig op zijn.
0: Ja. Hm. Nou ja, dat moeten we ook. En sowieso ook gewoon voorzichtig zijn met hoe snoei ik een boom.
1: Tuurlijk, ja.
0: He, toch?
1: Ja.
2: Dat is gewoon het allerbelangrijkste.
0: Dat je niet radicaal met die zaag erin gaat.
2: Nee, niet zomaar de schade erin zetten, want dan ben je verkeerd bezig.
0: Nee.
2: Nee. Wel met beleid.
0: Ja. We gaan nog even naar een liedje luisteren, want er staat volgens mij nog iets op dat lijstje. Coldplay. De Scientist. Van jou?
2: Ja.
1: Leuk.
0: Waarom?
2: Ja, geweldig. Geweldige band.
1: Ja, leuk.
2: Live ook. Zo goed. Ja, ik heb je nooit live gezien. Maar als je dan ziet, ik vind het geweldig.
0: Het is gewoon heerlijk. Jullie hebben goede smaken, man.
2: Ja, ja.
0: We gaan Jasper vragen van start er maar in.

0: zijn er weer.
1: We zijn weer terug.
0: Ja,
1: ja, we waren ook niet weg.
0: Nee.
1: We hebben even lekker zitten genieten van deze prachtige plaat.
2: Ja, yes. Zeker. Ja.
1: En er staat nog één nummer op het lijstje.
0: Ja.
1: En dat is van Siep van de Ploeg. Grutto. Is volgens mij van jou?
2: Die komt van mij af.
1: En vertel eens.
2: Ja, dan kun je je afvragen, wat heeft nou een grutto met een fruitboom te maken? Want ik heb nog nooit een grutto in een fruitboom zien zitten.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik weet wel dat het een aantal jaar geleden ook heel slecht ging met die grutto's.
2: Dat klopt.
1: Nederland.
2: Ja, dat klopt. En ik heb dit nummer, een aantal jaren geleden was de grutto de nationale vogel van Nederland.
1: Ja.
2: En grutto is gebaard bij een weidelandschap die niet door boeren beheerd wordt met alleen maar rijgras, maar een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Dus dat betekent dat je een weiland hebt met veel bloeiende bloemen, met insecten. We hebben het gehad over de wilde bijen, de hommels enzovoort. Dus als dat een gezonde omgeving is en er staat toevallig een boerderij in de buurt met hoogstaanfruitbomen,
1: ja,
2: dan heb je gezond en gezond en gezond.
1: Precies.
2: Dus dan doen wij heel nuttig werk om dat in stand te houden.
1: Ja.
2: Maar de natuur, dankzij de grutto en de insecten, blijft ook in stand. Dus ik vind die link van een gezonde grutto naar een gezonde fruitboom en gezonde insecten, dat past wel.
1: Het is een hele gezonde uitzending dit.
2: Juist.
0: 1 en 1 is 3.
1: Hè? Maar we gaan even nog, we hebben nog een paar minuten. Dan gaan we even resumeren. Hoogstambrigade Apeldoorn heeft de website www.hoogstambrigade-apeldoorn.nl.
0: Ja.
1: Daarop is alles te lezen.
0: Alles te lezen.
1: Kunnen vrijwilligers zich aanmelden.
0: Ja.
1: Om brigadier te worden.
0: Ja.
1: En je zei het al, Ton, ze krijgen een interne opleiding.
0: Ja.
1: Gereedschappen hoeven ze zelf niet voor te zorgen.
0: Nee. Goed humeur en vrolijkheid. Dat is het belangrijkste wat we willen.
1: Ja, ja, precies.
0: Lekker gezellig is.
1: Jullie zijn eigenlijk zeg maar in dienst van de gemeente. In dienst klinkt een beetje raar.
0: Nee,
1: maar
0: we werken voor de gemeente.
1: Ja, jullie werken voor de gemeente. Ja. Nou, oké, jullie krijgen niet betaald.
2: Nee.
1: Wij gewoon niet, af en toe een lekker kopje koffie met iets lekkers erbij. Jullie zijn lekker in de natuur bezig.
0: Ja.
2: We doen heel nuttig werk.
1: Heel nuttig werk, vooral ook blijven doen.
2: Ja.
1: Heel belangrijk ook.
2: Ja.
1: En ja, het staat allemaal op jullie website te lezen. Particulieren kunnen ook een beroep op jullie doen.
0: Ja, kunnen ze ook op de website, op die www. Ja.
1: Maar er zijn een aantal criteria waar ze aan moeten voldoen. Noem ze nog even.
0: Nou, klinkt als cultuurhistorische landschap. En het moet van de openbare weg
1: zichtbaar zijn. Ja.
0: Dat is, vind ik, dat is gewoon het allerbelangrijkste.
2: Ja.
0: En dat zijn criteria waar we echt streng op zijn. Dat blijven we ook vasthouden.
1: Ja. Nou,
0: hoe aantrekkelijk het ook is bij particulieren, maar ze moeten wel aan deze criteria voldoen.
2: Okay. Ja.
1: Nou, nogmaals, www.hoogstambrigade-apelen.nl.
2: Ja.
1: Daar is alles op te lezen.
2: Ja,
0: alles.
1: Ton en Bert, dank jullie wel.
2: Nou, graag gedaan.
1: Heel veel succes met al het mooie werk wat jullie nog doen.
2: Dank je wel.
1: Jasper, jij ook bedankt voor de techniek en de muziek instarten en zo.
0: En
1: we gaan luisteren
0: voor de
1: naar Siep van de Ploeg.
2: Ja,
1: met de grutto.
2: Prima.
1: En dan zeg ik tot een volgende keer.
0: Ja, dank je wel.
2: Dank je wel.
1: En luisteraars, u bedankt voor het luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is het Apeldoorn.

0: luistert naar het Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vrijdagavond, 8 uur geweest inmiddels. En hoog tijd voor een nieuwe uitzending, Apeldoorns Podium. We zitten hier weer sinds lange tijd in onze eigen studio aan de Arnhemsweg. Het is allemaal weer een beetje van hoe was het ook allemaal weer. We hebben ook vanmiddag ineens kregen we gewoon een nieuwe meter en ging alle stroom eraf. Dus ja jongens, kom op. Maar daarover niet getreurd. We gaan er gewoon een hele mooie uitzending maken. Ik heb hier naast me zitten Frank Kleine Schaars.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond Frank. Ik ga jou even introduceren bij de luisteraars. Jij bent de singer-songwriter met een unieke mix van eigen liedjes en hartverwarmende Americana-covers. En jij neemt ons dus vanavond mee op een muzikale reis vol emoties en verhalen.
2: Ik ga mijn best daarvoor doen.
1: Eerlijk, oprecht, puur en zonder franje.
2: Alsjeblieft.
1: Nou, alle franjes zijn er inmiddels ook af.
2: Zijn er ook af, ja.
1: Wel, gewoon alles wat je geïnstalleerd. En het is er allemaal weer af. Het is puur natuur nu.
2: Ja, precies.
1: Maar welkom.
2: Dankjewel.
1: Heel fijn dat je hier bent. Ja. Weet je, het is natuurlijk een muziekprogramma. Mm-hmm. We gaan af en toe ook wat praten. Ik wil natuurlijk een aantal dingen van je weten.
2: Helemaal goed.
1: Maar hoofdzakelijk zit je hier voor de muziek.
2: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk nu al aan je vragen van, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Om een eerste liedje in te zetten.
2: Ja.
1: En kondig hem dan zelf even aan.
2: Het eerste nummer is een nummer van een van mijn muzikale helden. Jason Isbell, Amerikaanse singer-songwriter. Ik weet niet of je knikt ja.
1: Nou ja, nee, ik heb er iets over gelezen.
2: Okay,
1: dus ja.
2: Nee.
1: Ik ga niet zo bij de hand te doen hoor. Nee.
2: Ja, dus daar zal ik wel een aantal nummers spelen ik daar van. Dat is echt een muzikale held, held van me. Schrijft fantastische teksten. Een aantal zal ik in ieder geval ook al wat introduceren. Het eerste nummer wat ik van hem speel is heet Tupelo.
1: Tupelo.
2: En weet jij toevallig...
1: Dat is toch een plaats in Amerika?
2: Dat is een plaats, inderdaad. Ja. En weet je ook wie daar geboren is?
1: Tupelo. Nee, heb ik even niet zo paraat. Jij?
3: Elvis.
1: Ik word gesouffreerd door Theo, want ik ben Theo vergeten te introduceren. Theo Whitlocks, hemzelf, staat in de techniek.
2: Theo kent zijn klassiekers.
1: Precies.
2: Ja. Goed. Tupelo, Jason Isbell.
1: Ga je gang.

0: prachtig. Echt. Mooi begin van deze avond.
1: Dankjewel.
0: Ja, echt mooi. En je hebt een supermooie stem.
1: Dankjewel.
0: En ik heb gelezen op jouw website, want je hebt een hele uitvoerige staat van dienst, kan ik wel zeggen. Je zit al 30 jaar in de muziek. Ja. Of nog langer inmiddels?
1: Ja, inmiddels misschien wel iets langer. De website, dat schrijf je op een X-moment. En dan
0: precies.
1: Dat pas je niet elke keer aan. Ik denk dat ik vanaf begin dat ik ergens in de jaren 20 was, dat ik in bandjes ben begonnen.
0: Ja.
1: En dat heb ik eigenlijk bijna tot aan midden vorig jaar heb ik altijd nog in bandjes gespeeld.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ik heb ook 8 jaar lang in een feestduo gezeten.
0: Maar dat was een ander genre muziek, denk ik.
1: Totaal ander genre, maar wel hij heeft met muziek maken op zich niet zoveel te maken, maar wel met entertainment. En dat was superleuk om te doen. We zijn op geweldige plekken geweest. We hebben in de après-ski in Oostenrijk, aan de Gardameer in Italië. We hebben zelfs voor de Nederlandse troepen in Afghanistan
0: mogen
1: optreden. Dus dat was ook super leuk en een
0: prachtig.
1: Hele leuke ervaring.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk 2 jaar geleden heb ik eigenlijk besloten van ik ga nu vooral spelen wat ik zelf heel leuk vind. En ik had er ook een aantal eigen nummers had ik geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En dat wou ik met elkaar combineren.
0: Ja.
1: En dat, dat past heel goed om dat alleen te doen.
0: Ja, het klinkt fantastisch. Nogmaals, jij bent echt een Americana.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk een heel breed begrip.
1: Dat schurkt soms ook tegen country, tegenaan. Ja. Dat soort elementen vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik ben niet, op zich niet van het line dansen, maar...
0: Nee, dat vind je eigenlijk best wel een type voor, joh. Ik zeg het wel,
1: maar ik heb het nooit gedaan. Nou, misschien dat ik het zou doen, misschien ben ik wel helemaal verkocht.
0: Maar goed, het is altijd leuk om daar toch eens ook een beetje aan te snuffelen. Vind je niet?
1: Zeker, ja.
0: Dus wie weet wat het nog gaat worden in de toekomst.
1: Het zou nog kunnen, ja. Volgens mij in Apeldoorn zit er wel een soort van country scene.
0: Ja, er
1: toch?
0: Zit hier een aantal country dance clubs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké, dus dan moet ik misschien toch nog eens een keer hier op een zaterdagavond naartoe.
0: Je kan, ik weet niet of dat per se op zaterdagavond is, maar je kan natuurlijk tijdens zo'n avond van zo'n vereniging kijken.
1: Dat zou kunnen.
0: En een beetje de smaak te pakken krijgen.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal
1: in
0: jouw stijl natuurlijk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Maar goed, daar gaan we verder nu maar niet over praten, vind je wel?
1: Nee, laten we dat niet doen.
0: Jij, Frank Kleinenschaars, jij woont niet in Apeldoorn. Jij komt uit Weijen.
1: Uit Weijen, ja.
0: Ja. Ben je daar ook geboren?
1: Ik ben daar ook geboren, in het buitengebied van Weijen. Ik ben naar, nu ligt het hier volgens mij bij Apeldoorn ook een plaatje wat... Nou, dat is Beemte-Broekland volgens mij, hè?
0: Ja, Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel.
1: En ik ben eigenlijk in de buurt van het plaatsje Broekland. Maar dat was gemeente Weijen, was dat.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk in de buurt van Broekland, in het buitengebied, ben ik opgegroeid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik woon sinds 1990 in Weijen zelf. Dus dat is net zo lang als ik een beetje speel ongeveer. Woon ik ook in Weijen zelf.
0: Is toch lekker?
1: Ja, zeker.
0: Goed wonen, goed toeven.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Nou ja, ik wil nog veel meer van je weten, maar nogmaals, je bent hier voor de muziek, hè?
1: Ja. Dat ben ik
0: dus
1: voor.
0: Laat gewoon dat tweede liedje maar aan ons horen.
1: Ja, dat is een kleine introductie. Niet zozeer over dit nummer, maar wel in zijn algemeenheid. Ik speel vooral heel veel nummers die niemand kent.
0: Ja.
1: Is
0: daar een reden voor?
1: Wat ik al zei, dat ik vooral nummers nu wil gaan doen die ik zelf leuk vind.
0: Ja.
1: Alleen dat is niet direct iets wat iedereen... Iedereen kent.
0: Nee.
1: Dus ik heb toch bedacht om af en toe in ieder geval ook een
0: beetje herkenbaar
1: nummer ertussen door te doen. Ja. Soms in een net iets ander jasje.
0: Ja. En jouw Frank Kleinenschaars jasje.
1: In mijn Frank Kleinenschaars
0: jasje. Maar dat moet je altijd doen. Dat vind ik
1: zeker.
0: Van de bandjes ook. Die moeten er altijd hun eigen sausje overheen gooien.
1: En dat is het volgende nummer. Ik ga hem niet introduceren, maar je hoort gelijk. Maar op het moment dat ik begin te zingen, dan kennen jullie.

0: Zo, hé. Hey. Jongen. Denk als, ja, natuurlijk, man. CCR, ik ben een enorme fan van CCR al 10 jaar.
1: Ja, ja. Ze bestaan al ze bestaan inmiddels al heel lang niet meer.
0: Nee. Echt maar die John Fokkerty, die speelt nog steeds,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt, ik zag voorbij komen op social media van de week. Ja. Ja.
0: Nou, hij speelt, ja. Hij timmert behoorlijk aan de weg nog steeds. Hij is toch op hoge leeftijd, kunnen we wel zeggen.
1: Een dijk van de stem, hè?
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Hoog, man.
0: Maar met zijn eigen kinderen doet hij dat nu ook, hè? Ja,
1: leuk,
0: beentje.
1: Ja. Ja.
0: Dus ja, nee, ja. Bekend nummer. Ik hoop dat er nog meer van die bekende nummers voorbij komen.
1: Hier en daar. Ja, ja.
0: Maar inderdaad, wat je zei, heel belangrijk om daar een eigen sausje aan te geven.
1: Ja, ja,
0: moet nooit identiek zijn aan het origineel.
1: Nee.
0: Vind ik niet leuk.
1: En het is soms ook wel eens grappig. Ik heb wel eens nummer dat soms speel ik dat al heel lang. En dan. Dan luister ik, hoor ik het nooit het origineel meer. En dan hoor ik op een bepaald moment het origineel en denk, oh, dat is heel anders dan dat ik hem nu speel. En het verandert bij mij soms ook gaandeweg hoe ik een nummer speel. Het is,
0: misschien net hoe je stemming is dan op dat moment of zo.
1: Dat is wel het liefste zoals ik doe. Maar soms is het ook, net zoals bij dit nummer van Have You Ever Seen the Rain.
0: Mm.
1: Dat is, ik zag een versie van.

0: Onze oude drugs hippie.
1: Herman Brood?
0: Nee.
1: Hippie, vertel eens.
0: Amerikaan, oude man, paardengraad.
1: Oh, Willie Nelson.
0: Willie Nelson, ach, samen met zijn dochter. Ja. Zong die dit nummer.
1: Hippie.
0: Ja, dat
1: is het ook.
0: Dat is het ook, ja. Ja. En die speelde me ook in een rustige uitvoering. En daar, dan word je soms daardoor geïnspireerd.
1: Geïnspireerd, ja. Mooi. Prachtig.
0: Ja.
1: Ik kan van alles gaan opnoemen wat er op jouw website staat. Mensen moeten gewoon daar zelf maar op kijken.
0: Zeker.
1: Sowieso, even wachten nog, want we zijn er nog tot 10 uur vanavond. Sowieso. Maar frankkleineschaars.nl, dat is jouw website.
0: Ja, heel eenvoudig.
1: Daar staat je biografie op en wat je allemaal gaat doen, gedaan hebt.
0: Ja. Ja, optredens inderdaad. Ja, er staat ook een link naar... Ik heb in 2024...
1: Ja, daar wou ik het straks over.
0: Oké. Er staat van alles op.
1: Niet op de zaken vooruit lopen, hè? We gaan gewoon nog even lekker naar een nummer luisteren voor jou.
0: Goed. op de goede te zetten, hè? Anders...
1: Nee, is goed.
0: Ja.
1: Prachtig.

0: We hebben hier geen publiek, maar ik zou wel heel hard willen klappen. Ja, prachtig. Echt.
1: Dankjewel.
0: Frank, je zit al meer dan 30 jaar in de muziek inmiddels. Ben je echt als klein jochie begonnen?
1: Nou, bij ons was muziek eigenlijk helemaal geen ding. Eigenlijk,
0: geen ding? Nee. Nee?
1: Nee, ook ik ben opgegroeid met 4 broers en zussen. Ik ben de jongste. Niemand maakt verder muziek of zingt of doet. Maar ik was altijd wel al als klein kind al wel druk met muziek opnemen. Ik had een bandrecorder, zoals je die vroeger had.
0: Ja, had je vroeger. Ja.
1: En op zich, als ik er nu terugdenk, was dat best wel vroeg. Want dat was in de jaren dat ook met Mutt. En eind jaren 70. Maar goed, toen was ik ben geboren in 1970. Dus ik was een jaar of 8, 9 denk ik dat ik daarmee begon. Dus dat was op zich best
0: toen
1: wel...
0: Toen had het al je interesse.
1: Toen had het al mijn interesse, ja. Ja, en ook nooit muziekles gehad.
0: Nee,
1: of,
0: gewoon nee. Echt autodidact.
1: Ja. Ja.
0: Knap.
1: Ja, nou ja, ik ben een hele eenvoudige gitarist. Ik kan mezelf begeleiden.
0: Zeggen, eenvoudig een gitarist. Ik doe het je niet na.
1: Nee, nou ja, maar ik heb ooit eens in een band gespeeld met een aantal echt fantastische muzikanten. En één echt een geweldige gitarist. En ik heb wel eens een keer op een avond ook in een oefenruimte mijn gitaar meegenomen. Maar ik denk, dat doet afbreuk aan het geheel.
0: Echt, jij liet hem in de tas zitten. Hè?
1: Ik liet hem in de tas zitten, ja. Dat is het voordeel als je dan kunt zingen. Dan kun je in ieder geval ook nog in de band spelen met goede muzikanten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, het is voldoende om mezelf te kunnen begeleiden. Dus dan is dat prima.
0: Ja. Volgens mij hoorde ik een raar bijgeluid. Maar dat maakt niet uit. De telefoons moeten op stil, hè? Jij hebt ook je telefoon stil?
1: Zeker.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Ja.
0: Oké, mooi. Ja, je treedt natuurlijk hier en daar ook op, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het ook wel gezien op jouw website.
1: Ja.
0: Een behoorlijke agenda gevuld.
1: Ja, redelijk. Ja, ja. Het begint redelijk te lopen.
0: Ja, ja, leuk toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ze kunnen je allemaal vinden. En als ze je eenmaal hebben gehoord, denk ik van... nou joh, die man willen we gewoon op ons feestje.
1: Ja, nou ja, het is op zich... Of een nadeel. Het is niet echt feestmuziek natuurlijk, hè?
0: Dus nee.
1: Het is wel.
0: Maar het is ook niet altijd hupketo-feest.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat is ook waar. Dat is ook
0: allerlei,
1: waar.
0: Je kan bij allerlei gelegenheden kun je uitgenodigd worden.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Afgelopen zaterdag zat ik bij een aspergediner als muzikaal behang.
0: Mocht je ook wel mee eten dan?
1: Dat mocht op zich wel, maar ik had nog gegeten. Maar ze hadden voor mij een aspergetompoes bewaard. Dat was als toetje. Was dat?
0: Ik heb nog nooit van gehoord.
1: Nee. Maar dat was.
0: Aspergetompoes.
1: Ja, nou de combinatie denk je van: god, wat vreemd. Je trekt er ook zo'n gezicht bij. Maar
0: ja,
1: dat was echt. Dat was dat zoetige met die. En dan ook met een soort van. Aspergemoes. Dat was.
0: Oké.
1: Okay. Was lekker.
0: Nou.
1: Ja. Dus,
0: heel bijzonder. Voor het eerst dat ik dat gehoord heb.
1: Ja.
0: Heb jij? Nooit van gehoord, hè, Theo? Nee.
1: Nee.
0: Nou,
1: dus
0: ja.
1: Zo kom je op allerlei plekken.
0: Leuk toch?
1: Ja.
0: Dat houdt het spannend ook.
1: Zeker. Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar dat was een leuk feestje dus.
1: Dat was dat was een diner. Zo'n 5 of 6 gangen diner. Waar je dan de muziek, een soort achtergrondmuziek
0: prachtig.
1: Speelt. Ja.
0: Leuk. Nou, je bent hier nu gewoon live op de radio te horen.
1: Ja.
0: Bij RTV Apeldoorn. En ja, ik heb het al eerder gezegd. Je bent hier voor de muziek. Dus ik wil gewoon jou vragen van... heb je nog wat in het vat zitten?
1: Zeker. Volgende nummer, dat is een nummer die ik... een van de eerste nummers die ik zelf heb geschreven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is denk ik een jaar of... Inmiddels in 4 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Is dat... mijn vader was net overleden. En ik zat in een vakantiehuisje. En ik had een gitaar mee. En dan zit je zo terug te denken aan dingen die... van vroeger.
0: Yeah.
1: En... wat ik soms heb, en volgens mij hebben dat veel meer mensen hebben, dat op het moment dat je een geur ruikt, dan kan je terugbrengen naar een bepaald iets of moment. Of, en hetzelfde op het moment dat je muziek hoort, kan je ook dat brengen naar een vroeger moment.
0: Een gebeurtenis.
1: Gebeurtenis vroeger. Ja.
0: Ja.
1: En dat heb ik heel sterk. Ik ben opgegroeid op een boerderij. En dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk met als ik, de tijd van het jaar is weer, als ik vers gemaaid gras. Ruik. Dan ben ik weer terug thuis bij mijn ouders op de boerderij.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik het volgende nummer over geschreven. Ook als, als een herinnering aan mijn vader.
0: Mooi.
1: Het nummer heet Right Here.
0: Oké. Okay.

0: Heel mooi. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, mooi. Ik ga daar verder niks over zeggen. Hè? Nee, maar ik... Ja, mooi. Hoe vinden je de rest van de familie? Hoe hebben die op dit nummer gereageerd?
1: Op zich prima. Leuk ook. Alleen, ja, wat ik al zei is...
0: Ze hebben er niet het gevoel bij wat jij hebt.
1: Nee. En dat hoeft ook natuurlijk niet. Hè? Want het
0: niemand
1: is, ook,
0: is gelijk.
1: Nee, precies. En het is ook wat bij mij wegkomt natuurlijk. Dus, maar ze vinden het wel mooi dat ik dat, dat ik het op die manier gedaan heb.
0: Dat is allemaal meegenomen.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Maar de rest van de familie is dus niet muzikaal. Je hebt eigenlijk ook geen les gehad. Je bent gewoon autodidact.
1: Ja.
0: Speel je nog elke dag?
1: Bijna wel, ja.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: En heb je ook geen zangles en zo? Nu ook niet?
1: Nee.
0: Niks?
1: Nee. Hoe meer ik zing, hoe makkelijker dat gaat.
0: Ja, maar ja, dat is... Weet je, stembanden moeten gewoon ook gesmeerd worden.
1: Ja.
0: Moeten gewoon lekker bezig blijven.
1: Ja.
0: Warm worden. Oh, er zit er een hier een
1: gebruik. Ja, dat is wel lekker. Maar dat is voor de stem niet zo
0: heel slecht. Drinken. Nee. Water.
1: Ja, water. Ja, geen koud water, inderdaad.
0: Nee.
1: Niet te koud.
0: Nee. Nee, niet te koud. Is nooit goed. Nee.
1: Nee.
0: Voor stemmen, met stemmen ook niet goed. Nee. Maar mooi.
1: Ja.
0: Jij vertelde dat je ook in een duo hebt gespeeld. Heb je daar ook gitaar?
1: Nee, dat was puur...
0: Alleen zang.
1: Alleen zang. Was met een orkestband. Gewoon zo'n...

0: Zo'n tape act was dat.
1: Oh, ja. Was meer voor de entertainment, wat je al zei.
0: Puur voor de entertainment, ja. Ja, dan ook met...
1: En dan moet je je handen vrij hebben, wou je zeggen.
0: Moet je handen vrij hebben en ook een draadloze microfoon, zodat je ook kunt bewegen, zeg maar. Ja. Of de zaal ook in en dat soort ongein. Ja. Maar wel leuke ongein.
1: Leuk om mee te maken, zoiets.
0: Ja,
1: toch?
0: Zeker, ja. Ja, en we hebben daar nog iets, want we hebben ook in die tijd allerlei singles opgenomen.
1: Ook nog, met dat duo?
0: Met dat duo ook, ja. En volgens mij een stuk of 10 of 12.
1: Zijn die nog ergens te beluisteren?
0: Staan allemaal op Spotify. Alleen, laat me zeggen dat er 10 zijn. Dan 9 ervan, die hebben helemaal niks gedaan. En eentje ervan, die is op een bepaald moment in een afspeellijst van Spotify terechtgekomen. En die is gaan vliegen. Die zit nu op iets van 15 miljoen streams.
1: Ja, zo joh.
0: En daar gaan we nog steeds 2 keer per jaar gaan we met z'n tweeën weg. Gaan we leuke dingen doen.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, dan gaan we.
1: En hoe heette dat duo?
0: Facelift.
1: Facelift.
0: Ja.
1: Je bent echt wel een beetje een feestneus ook, jij.
0: Nou ja, nou, dat is wel grappig. Want heel veel mensen die hadden dat van mijn, zeg maar, van mijn duo-partner wel. Die zien dat wel in hem, maar in mij niet zozeer.
1: Nee. Een beetje het serieuze type.
0: Bijna wel, ja.
1: En ja, maar je moet ook altijd een tegenpool zijn van elkaar.
0: Ja, en dat is ook wel met de teksten die ik en met de nummers die ik schrijf. Je zou soms denken dat ik in een half uur depressie zit of zo. Maar ik ben eigenlijk een hele vrolijk iemand. Maar er komen wel van dat soort teksten. Dus dat zal, zielenroerselen.
1: Zielenroerselen. Man, wat een woord, zeg hé.
0: Ja, die hoor je niet vaak, hè?
1: Nee, niet meer. Vroeger wel.
0: Ja.
1: Nee, maar joh, laat je daar niet door beïnvloeden.
0: Nee, dat doe ik ook niet.
1: Gewoon je
0: zeker
1: ding blijven
0: niet
1: doen. Nee. Jij bent er blij mee. En het klinkt fantastisch. Ja. Echt waar. Ik overdrijf het niet. Nee. Dus ja, gewoon blijven doen.
0: Ja, nou, dat ben ik ook zeker van plan.
1: En dit genre, Americana, zei ik al, het is heel breed. Dus daar kun je echt
0: Je kunt alle kanten mee op.
1: Alle kanten mee op.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, nu zeggen we gewoon dat het Americana is en dan is het goed.
1: Maakt het uit.
0: Spelen we het nummer gewoon net iets langzamer of iets.
1: Zo is dat.
0: Dan wordt Have You Ever Seen The Rain wordt ook gewoon Americana.
1: Die mag je van mij best nog een keer doen, hoor. Heerlijk. Nee. Maar goed, je hebt zo'n enorme playlist. Want ik kreeg een playlist van jou met een aantal nummers.
0: Ja.
1: En je hebt er nog veel meer.
0: Ja. Ik heb er veel meer, ja. Ja. Nou, want ik moest op de... Of moest. Ik had het niet helemaal goed ingeschat. Maar met het Aspergie diner afgelopen zaterdag. Ik heb nog nooit zo lang gespeeld. Dat begon om 6 uur. En wel wat pauzes ertussen. Maar om 10:30 was ik klaar. Dus ik had 4,5 uur.
1: En had je toen die asperge tompoes al op?
0: Nee, dat was toen had ik die asperge.
1: Dat was het toetje.
0: Toen was het daarna nog. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat was wel een heel lang optreden was dat.
1: Zo.
0: Maar in ieder geval voldoende repertoire om niet een keer hetzelfde te hoeven spelen.
1: Nee. Nou.
0: En dat vind ik ook het leukste om gewoon elke keer nieuwe nummers op te zoeken. En dat maakt het ook leuk.
1: Ja, maar je arrangeert, een rot woord, natuurlijk ook wel voor jezelf.
0: Ja, zeker.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En je hebt nooit noten leren lezen.
0: Nee.
1: Dus je doet alles op je gehoor.
0: Nou, ja, goed. Je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie sites waar de akkoorden
1: Tuurlijk.
0: Op staan. En ik kan de akkoorden spelen. En dan lukt het prima.
1: Ik zou zeggen, doe nog even een liedje.
0: Ga ik doen.
1: Ja.
0: Dat is van een artiest waar ik verder eigenlijk geen nummer van ken. Is wel echt een Amerikaanse artiest. Charles Wesley Godwin.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nooit wat meer van gehoord. Alleen ik vond het wel een... ik vond het wel een leuk nummer. Dus,
1: en hoe heet dat nummer?
0: All Again.
1: All Again?
0: Ja.
1: Oké.

0: Ja, die Charles Wesley Goldwyn.
1: Ja.
0: Is inderdaad een echte Amerikaan.
1: Ja. Oh, je hebt me even opgezocht.
0: Ja. Ik kan dat nooit laten, hè. Maar dit nummer dat heeft hij zelf uitgebracht in 2023.
1: Oké, okay, dan vrij... het mooie van Spotify is soms, als je een playlist hebt, dan komt Spotify zelf met ook suggesties, hè.
0: Ja.
1: Ga ik zo een beetje verversen en dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel leuk. En dan,
0: Nou, deze man is echt ook een gitarist-zanger.
1: Ja.
0: En hij is bekend geworden door het nummer Take Me Home, Country Rose.
1: Oh.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Ik dacht dat iemand anders daar bekend mee was geworden.
0: Ja, maar hij heeft dat gecoverd. Ja, okay. Natuurlijk. Ja. John Denver. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Zo leer je elkaar toch altijd weer wat, toch?
1: Precies, ja.
0: Maar mooi. Mooie vertolking.
1: Ja, dankjewel. Je weet niet hoe Charles het zelf heeft gezongen.
0: Geen idee. Nee. Ik ook helemaal niet benieuwd naar op dit moment. We zijn hier voor jou. Dus helemaal gezellig.
1: Ja,
0: ja toch? Wat, je bent nu bij ons hier, het Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat staat er voor het eerst weer op stapel? Waar ga je naartoe?
1: Donderdagavond. Donderdagavond sta ik op de camping van Douwpop in Hellendoorn.
0: Douwpop?
1: Ja.
0: Ja. Leuk.
1: Ja. Dus dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dat is leuk, want donderdagmiddag dan komen de mensen en dan wordt de camping bezet. Want het festival is zelf op vrijdag en zaterdag. Zeg ik dat goed? Ja, vrijdag en zaterdag.
0: Ik weet het niet.
1: En op donderdagavond sta ik daar op de camping te spelen.
0: Op het podium?
1: Op een podium, ja.
0: Zingen, spelen?
1: Ja. En volgende week zondag is er iets van een cultuurachtig iets in Raalte. Raaltepop en een kunstroute. Dan sta ik op vier verschillende plekken. Moet ik heel snel crossen. Overal sta ik een half uurtje. Maar er zit ook elke keer maar een half uurtje tussen om tot de volgende locatie te komen. Dus,
0: dat wordt nog even een dingetje.
1: Ja, dat wordt nog even een dingetje. Begin juni sta ik nog een optreden bij ons in het dorp. Met Erwin Nijhoff. Ik weet niet,
0: Wel
1: bekend volgens mij. Hè? Dus,
0: joh. Leuk.
1: Dat is 6 juni. Ik speel nog bij Gluren bij de Buren. Dit concept is hier veld me ook wel. In Apeldoorn is dat denk ik ook wel, hè?
0: Nee, hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké. Okay. Want Gluren bij de Buren is wel een landelijk
0: Deventer.
1: Concept.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: In Deventer hebben ze dat ook.
1: Ja.
0: En andere plaatsen ook.
1: Ja.
0: Gluren bij de Buren hebben ze volgens mij ook in Amersfoort.
1: Oh,
0: maar hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is nog
0: hetzelfde
1: juni.
0: Concept.
1: Ja. Dat is in juni. Ik heb nog echt wel op een afscheidsfeest van iemand die met pensioen gaat gevraagd of ik daar wil spelen. Dat is ook in juni. In juli een aantal dingetjes in Ommen.
0: Daar ben je ook veel in, Ommen.
1: Veel. Toevallig in dat. Want daar is de Ommer Bissing. Is dat,
0: wat is dat?
1: Ja, dat is voor mij een soort...
0: Een soort braderie of zo.
1: Achter zoiets, ja.
0: Oh, ja.
1: Want Ommen is natuurlijk best wel een behoorlijk toeristisch dorpje in de...
0: Ja, Ommen.
1: In de zomer.
0: Ja, over Riesel.
1: En ik kreeg in één keer daar voor drie data tegelijk door. Dus,
0: ja, ik zie dus, het. Ja.
1: Ja.
0: 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.
1: Ja.
0: En daartussenin zit 9 augustus.
1: Ja.
0: En dan kunnen de luisteraars hier jou in levende lijven zien en spelen en horen in de muziektent Oranjepark.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Je had jezelf netjes aangemeld.
1: Ik heb mezelf netjes aangemeld.
0: Ik kende jou helemaal niet, joh.
1: Nee, nou, ik had het eigenlijk via. Want ik had het een band waar ik in Vleding gespeeld heb. Die had vorig jaar opgetreden.
0: Oh, hoe heette ze?
1: Scrambled.
0: Joh. Ja, die ken ik. Goeie band ook.
1: En die,
0: heb jij daarin gespeeld?
1: Ja.
0: Maar niet vorig jaar dat je...
1: Nee. Daar was ik al eerder daarmee gestopt.
0: Goeie band, hoor.
1: En... die zei wel, misschien is dat ook wel leuk om te doen. Dus zodoende had ik me aangemeld voor deze jaar.
0: Wij gaan er ons
1: er
0: enorm op verheugen. Ja. Maar eerst hier nog maar eens eventjes een paar lekkere nummers spelen, vind je niet?
1: Dit is volgende nummer is een nummer van U2. Maar dan gewoon geamerikaniseerd, denk ik. Ik weet niet, het is niet een van de bekendere nummers, maar, misschien dat jullie hem kennen.
0: Nou, wie
1: Heet Running to Stand Still.
0: Oké. Okay.

0: andere nummers staan er ook op.
1: Ja. Ja. Toen was ik groot fan van...
0: Ja, dit klinkt ook fantastisch. Mooi hoor, dit nummer. Luister eens, Frank.
1: Ja.
0: Want het, we hebben het heel gezellig. Je speelt fantastisch, je zingt nog wel, nog beter. Maar het programma, het eerste uur, zit er al bijna weer op.
1: Gaat snel.
0: En Theo die heeft bedacht om eruit te gaan... om het programma het eerste uur af te sluiten... met een nummer van Elvis.
1: Ja.
0: Ik weet alleen niet welk nummer. Dus dan weer een verrassing. Oh, wacht. I just can't help believing. Ken je ook, hè? Speel je dat ook toevallig?
1: Nee.
0: Oké, nou, wie weet.
1: Ja.
0: Voor een ander moment.
1: Ja, precies.
0: Maar we kunnen nog even, want we hebben nog een paar minuten. Dus je kan nog een liedje doen.
1: Ja?
0: Als je dat wil, hè?
1: Ja, ik kan even een stukje doen. Dan ga ik even een klein stukje van de bekende.
0: Neem gewoon de tijd. Want ik heb opgekregen dat we op 4.27 Elvis gaan instarten.
1: Op 4.27?
0: Ja, we zitten nu op 7.58.
1: Oké, nou.

0: Prachtig. Ja, Wake Me Up van Avicii.
1: Avicii, ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi nummer. Heel mooi.
1: Goede timing?
0: Hele goede timing, ja. Want we hebben nu gewoon de intro van Elvis.
1: Nou,
0: en dan zien we elkaar, wij zien en spreken elkaar gewoon straks weer in de tweede uur.
1: Helemaal goed.
0: Dus even luisteren naar Elvis.
1: Alsjeblieft.
0: En dan het nieuws en de boodschappen.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is het Apeldoorn

0: Roerend Podium met Hieke Goos.
1: Ja, ik ben er weer. Nog steeds, kan ik zeggen. En Frank Kleineschaar zit hier gelukkig ook nog links van mij.
2: Zeker.
1: Met zijn gitaar en alles erop en eraan. Dus, en Theo staat nog steeds in de techniek. En verzorgt het geluid en alles wat erbij hoort. Fantastisch, toch, Frank?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Je bent ook tevreden, hè?
2: Zeker, ja.
1: Het is gezellig, zei je net ook.
2: Ja, ook dat nog.
1: Nou ja, de breekste
2: mooi meegenomen, hè?
1: Ja, mooi meegenomen.
2: En de koffie is goed.
1: De koffie, nou, heerlijk. Het kan niet stuk, jongens. Hè? En we hebben leuke luisteraars. Dat weten we ook gewoon van tevoren altijd al. Ja, die zitten gewoon helemaal met open oren te luisteren naar jouw oorstrelende muziek. Amerikanen
2: repertoire. Je legt de lat wel hoog nu in één keer.
1: Nee joh, hou eens op. Die lat heb je zelf al hoog gelegd. Want jij gaat voor kwaliteit.
2: Dat is waar.
1: Moet goed zijn. Ja, ja toch?
2: Ja.
1: En maar weet je, je zei het daar straks al. Je speelt nu eigenlijk alleen nog maar dingen die je zelf leuk vindt.

0: bent.
1: Ja.
0: En dan gaat het ook allemaal gewoon wat makkelijker.
1: Ja.
0: En ja, gewoon.
1: Nee,
0: gewoon.
1: Dat
0: snap
1: klopt.
0: Je toch?
1: Zeker,
0: snap je wat ik bedoel?
1: Zeker ook in een band. Ik zong dan ook. Maar zeker met... Kijk, een nummer spelen waar je niet zoveel meer hebt, dat wil nog op zich nog wel. Maar een nummer zingen waar je iets minder meer hebt, dat vind ik zelf alweer een stuk lastiger.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt. Je moet het ook kunnen overbrengen.
1: Ja, ja. En dat kan ik op het moment dat ik zelf iets heb met het nummer, lukt dat natuurlijk een stuk makkelijker dan dat ik niet zoveel met een nummer heb.
0: Precies.
1: Ja.
0: Want dat is ook iets wat in jouw biografie staat. Dat je het zo mooi weet te vertellen. En weet over te brengen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus dat moet je dan wel gewoon ook aan blijven voldoen.
1: Ja. Ja.
0: Ik wil gewoon graag weer een liedje van je horen.
1: Oké. Okay. Nou, dit is ook weer een wat apartere uitvoering die ik tegenkwam. Gezongen eigenlijk zoals ik hem een beetje doe, is van Dave Fanley. Ook een, volgens mij heeft hij aan The Voice America of zo meegedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is eigenlijk een nummer van Lionel Richie.
0: Oh!
1: Nou, dat is een hele andere hoek, hè?
0: Ja.
1: Ja, misschien wel uit de Commodores tijdperk nog. Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar,
0: dan gaan we wel heel ver terug.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, maar
1: het heet Stuck on You.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ach, goed nummer.
1: Toen
0: heerlijk.
1: Was hij al solo, hoor ik net.
0: Oh, dus, ja, er wordt gesouffleerd. Toen was hij al solo. Ah. Nou, sorry, maar oké, ga je gang.

0: I'm mighty glad you stay.
1: Prachtig. Ja, ik heb daar toch even nagekeken. Ik heb mijn hulplijn geraadpleegd. Ja. Ben je de boel aan het afbreken nu?
2: Ja, ik ben de boel een klein beetje aan het afbreken.
1: Lionel Richie, die heeft dit gemaakt in 1983.
2: 83, oké. Okay, ja, dat was
1: die,
2: hij inderdaad
1: de Commodores,
2: ja.
1: Die zijn gestopt in 82.
2: Oké. Okay. Ja. Dat is een van zijn eerste solo-nummers.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Mooi nummer. Ja.
2: Okay. Maar ik moet zeggen dat ik hem, als ik hem in de alleen in de Lionel Richie-uitvoering had gehoord, was het bij mij nooit.

0: opgekomen om hem...
1: Om hem nu te gaan coveren?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, het komt door die andere uitvoering van Dave Fenley.
1: Ja. Die zal ik straks ook nog eens even opzoeken. Dave Fenley.
0: Ja.

0: uitgebracht.
1: Ja. Er staan 6 nummers op.
0: Ja.
1: 3 van jezelf, 3 eigen geschreven nummers en 3 covers.
0: Ja, klopt.
1: Van ook niet de minste. Even kijken, van Travis Meadows.
0: Ja,
1: moet het wel goed uitspreken, zeg.
0: Ja.
1: Jason Isbell.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je hem alweer.
0: Die kon niet missen.
1: En Matt Anderson.
0: Ja.
1: En 3 eigen nummers dan.
0: En 3 eigen nummers, ja.
1: En je hebt het opgenomen in de studio, hè?
0: Ja.
1: De Hill Road Records studio.
0: Ja, precies. Ja, daarom heet het de EP ook de Hill Road Sessions.
1: Ja,
0: in Luttenberg.
1: Ja, leuk.
0: Ik had inderdaad een aantal eigen nummers had ik geschreven. En ik in eerste instantie had ik het idee om onze gewoon akoestisch op te nemen. En ik was bij hem in de studio. En hij zei van, god, het is misschien niet leuk om toch in een bandsetting dat te doen.
1: Ja.
0: En dat was, dat is op zich wel een leuk idee. Dus ik heb wat bevriende muzikanten gevraagd. Of die mee wilde spelen.
1: Wilde steunen, ja.
0: En ik heb eerst alle nummers zelf akoestisch en met zang ingespeeld.
1: Okay.
0: En dan met een kliktrack. En dan vervolgens hebben de 3 mannen hebben op een zaterdag eigenlijk zonder de nummers eigenlijk echt goed überhaupt van tevoren gehoord te hebben. Zijn gaan spelen.
1: Zo.
0: En na een eerste keer spelen, een beetje aftasten. Oké, hoe loopt het nummer? En,
1: ja.
0: na 3 of 4 keer, dan stond het nummer op. En dat, als we het nog een keer zouden doen, zou het waarschijnlijk heel anders zijn. Maar het was echt het gevangen in het moment van die dag. En dat was helemaal prima. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En het is, ik heb het ook gezien. Hij staat op Spotify.
0: Ja. Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Maar ik heb ook iets gezien op YouTube, toch? Niet?
0: Ja, nou ja,
1: één
0: ik weet
1: nummer,
0: niet specifiek.
1: Geloof ik. Nee? Nou, weet ik ook niet.
0: Ja, er staan wel wat filmpjes op. Er staan wel wat filmpjes op YouTube. Ja.
1: Maar wel leuk. Spotify.
0: Ja. Zeker, ja.
1: Hill Road. Nee, hoe heet het? De Hill Road Sessions.
0: Ja.
1: Dat is de titel van de plaat.
0: Ja. Ja.
1: Leuk.
0: En het leuke is, het ligt, het ligt gewoon voor de, nou ja, niet voor de eeuwigheid is overdreven, maar het ligt,
1: het
0: ligt voor heel lang ligt het vast. En dat vond ik wel een leuke manier om het vast te leggen.
1: Dat is nu alweer 2 jaar geleden, hè?
0: Ja, wat tijd voor het nieuws, hè?
1: Nou, ik wou het niet zeggen, maar ik denk misschien gaat het weer een beetje kriebelen. Kan toch?
0: Ja, is ook wel zo, ja.
1: Maar ja, moet je wel je repertoire hebben natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen, er zit ook altijd een kostenaspect zit er ook aan.
1: Zeker.
0: Zit er ook aan.
1: Ja.
0: Ja. En dan, voor het weten, gaat er meer geld in zitten dan dat je van tevoren had bedacht. Ja. Maar goed.
1: Moet wel leuk blijven.
0: Ja, maar ja.
1: Want doe je dit voor je werk of is het
0: allemaal
1: hobby?
0: Het is allemaal hobby, ja. Nee, dat is wel een tijd geweest toen met dat feestduo dat het bijna half beroepsmatig bijna was. Toen traden we echt veel op in een carnavalsweekend. Bijvoorbeeld 14 keer in een carnavalsweekend. Ja, dan begint het op werken te lijken, zeg maar.
1: Dan val je bijna om, joh.
0: Ja, en ik vind het juist leuk, want ik doe voor totaal iets anders. Ik vind juist eigenlijk dit als tegenhanger in privé. Vind
1: uitlaatklep.
0: Ik dat, ja, vind ik ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Houden zo.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Tijd voor een liedje, joh.
0: Ja. Je noemde net al even de naam van Travis Meadows. Waar ik er een nummer van heb opgenomen. Dat is ook een, eigenlijk wel, die 3 zijn wel Jason Isbell, Travis Meadows en ook Matt Anderson. Dat zijn, daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Dus ik vond dat die ook wel in ieder geval een nummer dan op de EP verdienen. Dus volgende nummer is ook een nummer van Travis Meadows. Het heet Riser. Heel kleine introductie erbij, want het wordt wel een kletsverhaal.
1: Nee, dat moet niet. We moeten muziek horen.
0: Okay,
1: maar introduceer hem maar eventjes nog.
0: Ja, nou, hij heeft heel veel ellende meegemaakt in zijn leven.
1: Details bespaar je me maar.
0: Ja, ja. Maar goed, hij is er eigenlijk bovenop opgekomen.
1: Gelukkig.
0: Volgende nummer heet ook Riser.
1: Goed zo.

0: Ik heb even gekeken, die Travis is pas 61.
1: Ja.
0: En je zei al van hij heeft een heel bewogen leven achter de rug. Maar dat is ook wel te zien, hoor.
1: Ja, die heeft een, echt een bewogen leven. Heeft die,
0: ja, maar wel mooie nummers gemaakt.
1: Hij gaat het,
0: wat ga je doen?
1: Nou, mijn dingetje doet
0: het. Is er iets kapot? Zijn dingetje is het. Nou ja. Is er iets kapot?
1: Nou, hij,
0: is de batterij leeg?
1: Nee. hij zit op een of andere manier, scrolt hij gek door de tekst.
0: Oh joh. Is hij, slaat hij op hol?
1: Ja.
0: Nou ja, nou, het is live, hè? Dat kan allemaal. Maar die Travis Davis, die is echt een... even kijken. Een Amerikaanse countryzanger en songwriter.
1: Ja.
0: Maar dat wist je natuurlijk al lang.
1: Ja, die heeft ook voor heel veel andere mensen... Heeft die,
0: ja, dat zie ik hier ook.
1: Ja,
0: heeft zelf die dingen geschreven. 4 albums uitgebracht.
1: Ja.
0: En een aantal nummers geschreven voor andere country artiesten.
1: Ja. Ja.
0: Dus wel in die categorie.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, nee, het is echt heel... Ik zag het heel toevallig. Was een tijd terug, een aantal jaren terug, een programma van Ilse de Lange, Ilse's Porch. Daar ging die naar Amerika toe. Ja. Nam die ook volgens mij mensen mee.
0: Ja, dat is een heel mooi programma.
1: Toen was, zij ging ook op bezoek bij hem.
0: Oh.
1: En op die manier heb ik hem eigenlijk leren kennen. En ik had er nog nooit van gehoord. En,
0: nee.
1: Maar ook, ja...
0: Wordt
1: prachtige
0: het niet de tijd dat jij met Ilse op stap gaat? Jullie komen allemaal uit de Achterhoek.
1: Ja, ik kom niet uit de Achterhoek, hè?
0: Oh, nee.

0: Nee, sorry.
1: Ilse trouwens ook niet.
0: Nee. Twente. Almelo. Ja. Maar goed, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, sorry. Ja. Het is precies allemaal Neder-Saksies.
0: Ja, zo is dat. Praat je ook plat?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ik niet.
1: Ja,
0: waar kom je hier ook vandaan?
1: Ik ben tweetalig.
0: Je bent... Ja. Nou, dan... Goed.
1: Ja.
0: Je bent echt ook wel een comediant. Dat vind ik wel leuk. Komiek, moet ik zeggen.
1: Nou ja.
0: En dat houdt je jong, hoor. Denk
1: ja,
0: je dat?
1: Daarom.
0: Ja. Ja. Gewoon
1: ik
0: gezellig
1: ook
0: blijven.
1: Ik een dagje ouder.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar hij doet,
0: nou, volgens mij ben je een hartstikke piep. Haal je mij niet in. En Theo ook niet. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Volgende liedje. Lukt dat wel met die iPad?
1: Ja, ik, ja? Hij heeft...
0: Hij heeft kuren.
1: Hij heeft kuren, ja. Ik weet niet waarom.
0: Nee.
1: Maar...
0: Het is wel een dat ik zeg van... uit en weer aan, zegt Theo op mijn
1: oor. Ja, dat doet hij niet. Maar,
0: nee.
1: Maar goed, we gaan het de beste ervan maken.
0: Joh.
1: Volgende nummer is een jaren 80 nummer.
0: Mm-hmm.
1: Van de Waterboys.
0: De Waterboys, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
1: Ja, The Hole of the Moon. En die hoorde ik ook recent in een iemand akoestisch spelen. En denk, hey, dat is leuk.
0: Dat is één voor mij.
1: Dat is één voor
0: die
1: mij.
0: Die ga ik ook doen.
1: Pik in, het is winter.
0: Zo, ja. Nou.

0: Ja, ik kende het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ze was in de, ja, ik denk wel in de jaren 80 wel echt een,
0: ja. Nou,
1: echt een
0: hele grote... Daar hadden ze ook, dat klopt, dat staat hier ook.
1: Een grote hit.
0: Ja, ja, The Hole of the Moon. In 93 is die band gestopt.
1: Oké, okay. Nou, volgens mij treden ze weer op.
0: Precies.
1: Volgens mij zijn ze recent in Nederland ook geweest.
0: Nee, komen ze nog.
1: Oh, komen ze nog, oké. Okay.
0: Ja, even kijken, wanneer komen ze hier? Waar zag ik dat? Oh, 10 september.
1: Oké. Okay.
0: 10 september, 26 in AFAS, live.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus. Doet hij het weer?
1: Nee, hij...
0: Wat een ellende toch eigenlijk?
1: Ja, dat is een ellende, ja.
0: Maar goed, ja, weet je, het mag de pret niet drukken. En nou, we laten ons ja, er niet ontmoedigen, of wel?
1: Nou, dan loopt het ding niet goed door, de tekst niet goed door. Dat is het.
0: Oh.
1: Dat is het
0: Kunnen we er iets aan doen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee. Dat doet hij anders nooit. Maar nee, goed, het is wat het is.
0: Dat doet hij anders nooit. Ja.
1: Maak we gewoon een nummer iets korter, maar er spelen gewoon meer nummers. Dat kan ook.
0: Ik vind het leuk. Ja. Wil je nog iets prangends vertellen? Wil je nog, dat, moeten we iets nog weten van je?
1: Poeh, dat is wel... Mijn pinpas of zo.
0: Nee, joh, nee. Nee, maar weet je, ja, ik wil eigenlijk de mensen gewoon nog weer eens attenderen op jouw website.
1: Ja.
0: Er
1: ja,
0: staat echt alles op.
1: Ja, er staat...
0: Je hele biografie, je hele agenda, hoe ze je moeten boeken. Ze kunnen ook liedjes luisteren. En ook,
1: zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, de website is de handigste vertrekpunt, denk ik.
0: Frankkleineschaars.nl.
1: Ja, ja. Nou, ja, en wat ik wel leuk vind, want op zich, ik kom niet uit een muzikaal gezin, maar ik heb wel weer, ik heb twee dochters, waarvan.
0: En je hebt het wel overgebracht.
1: Ik heb het wel wat overgebracht,
0: fijn.
1: Ja. Met name de oudste dochter, die speelt op piano en die speelt ook gitaar en die zingt. En daar treed ik ook af en toe
0: nog
1: wel samen mee op. Dus dat is super, super leuk om te doen.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Dat is weer iets, een hele andere tak van sport, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar leuk.
1: Ja, dat is echt. Dus zodoende zetten we het een beetje voort.
0: Top.
1: Ja.
0: Ja. Heb je ze toch doorgegeven, diegene?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Zeker.
0: Maar je had nog liedjes, zei je.
1: Ja, ja. Ik denk dat deze...
0: Nou?
1: Denk ik, ik weet niet of die bekend is. Hij is van John Prine, is die volgens mij origineel.
0: John Prine.
1: Ja, dat is echt een grootheid in de Amerikaanse muziek.
0: Okay.
1: Hij is volgens mij afgelopen jaar is die overleden.
0: Er zijn een heleboel mensen overleden vorig jaar.
1: Ja.
0: Grootheden bedoel ik dan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, in de muziek.
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. En hij is met name volgens mij heeft... ik kom er niet op.
0: Misschien kom je er zo meteen op.
1: Gecoverd, hij is bekender van een cover van iemand dat zingt. Maar ook wel bijzonder, want hij begint ook de tekst. Hij is door een man geschreven, maar hij begint ook met de tekst... I am an old woman. Dus dat is op zich wel bijzonder. Dus ik hou dat maar gewoon in.
0: Nou ja, laat maar niks zeggen. Maar man, nou, oké, okay, ja. Nee, ik snap
1: Angel from Montgomery.

0: Mooi. Ik kende John Prine niet.
1: Maar hij is overleden, toch?
0: Ja, maar in 2020 al.
1: Oh, 2020 ja. al. Oké.
0: Okay. Ja, als je dan deze foto ziet ook. En ja, dat zie je niet, de luisteraars ook niet. Maar dan ziet hij er echt heel erg ook ziekelijk uit.
1: Ja, ja.
0: Hij was echt heel ziek. Maar 2020 is hij overleden op een leeftijd van 73 jaar.
1: Oké. Okay.
0: En heeft ook echt heel veel betekend in de country. Ja. Americana scene.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Mooi liedje. In 1971 heeft hij dit gemaakt.
1: In 71.
0: Ja,
1: en hij is, hij is gecoverd door... Ik ben, misschien dat het er wel bij...
0: Nee, dat
1: bekende,
0: kan
1: niet. Een bekendere... in ieder geval...
0: Ja, kan. Zoeken we op.
1: Ja.
0: Komen we een keer op terug. Hè?
1: Ja.
0: Oké, wat heb je nog meer voor
1: wat
0: jou?
1: Wat heb ik nog meer?
0: Ons?
1: Even kijken. In,
0: dit is heerlijk, joh.
1: Oh ja, dit is ook wel leuk. Ik doe toch wel hier en daar wat iets bekends, maar dan in een ander...
0: in een ander jasje.
1: In een ander jasje.
0: Het Frank Kleine Schaarsjasje.
1: In het Frank Kleine Schaarsjasje. Dit is Phil Collins.
0: Oh joh.
1: In the Air Tonight.
0: Nou.
1: Zonder drum fill in.
0: Ja,
1: zeg
0: nee,
1: maar,
0: hoeft niet. Nee. Ja. Phil is toch doof. Dus daar gaan. Ja.

0: Ik heb die drum niet gemist.
1: Nee.
0: Echt niet. Fantastisch. Even een klapje. Ja, mooi. Goed gedaan. Fantastisch. Is toch ook alweer een nummer uit 1981?
1: Ja.
0: Ja. Lekker toch?
1: Zeker.
0: Mooie nummers. Ja. Nou, volgens mij heb je er nog een heleboel op je setlist staan.
1: Ja, ik heb volgende nummer. Ik had het net over mijn dochters.
0: Ja. Nou, daar zat ik toevallig net aan te denken. Van, ja. Speel je dan hetzelfde genre muziek? Of is het
1: nou,
0: toch wat...
1: Nou, een beetje met wat dingetjes aangevuld die zij ook leuk vindt.
0: Ja.
1: En sommige wat tweestemmige, dingetjes die we dan, doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb een nummer ook voor mijn dochters geschreven.
0: Ja.
1: Ik ben even aan het zoeken waar, ja, die, zoek waar ik die heb neergezet.
0: Ja. Je hebt een enorme playlist, hè?
1: Ja. Dan zou die toch in moeten staan, zou je dan denken, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien fiets je eroverheen.
1: Denk ik.
0: Zou kunnen. Ja. Mooi.
1: Ja, ik fiets eroverheen op een of andere manier. Maar dan, ik ga toch een eigen nummer doen. Maar dan een andere. Vorig jaar ben ik 5 weken naar Italië geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een nummer geschreven. En dat is, dat grijpt eigenlijk terug naar, naar bijna 40 jaar geleden. Toen zat ik in zo'n vriendengroep in Broekland. En een van de jongens die volledig onverwachts pleegde zelfmoord.
0: Ebba. Afschuwelijk.
1: Ja, en we zijn inmiddels bijna 40 jaar verder. En ik heb daar een nummer over hem geschreven.
0: Maar dat heb je onlangs gedaan?
1: Ja.
0: Of wat langer geleden?
1: Nee, dat heb ik vorig jaar november heb ik dat geschreven.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar het is een verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk, hè? Die hakt erin. Dat blijf je ook altijd bij,
1: ja,
0: denk ik dan
1: maar
0: zo.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En op een of andere manier kwam dat na bijna 40 jaar...
0: Ja.
1: Moest dat
0: eruit?
1: Moest dat eruit,
0: nou,
1: denk ik. Ja.
0: Laat het ons horen.
1: Ja.
0: Ja.

0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Ik vind dat dan wel knap, hoor. Dat je zoiets dan op papier kunt zetten.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik teksten wel lastiger vind dan de muziek. Want,
0: oh ja?
1: Ja, ik wil niet een... ik ben bang om snel in een soort van cliché taal of teksten te verzanden.
0: Mm-hmm.
1: En dat, dat wil ik niet. Dus, dus met teksten ben ik langer mee aan het vreubelen dan...
0: Oh, maar dat geeft toch ook niet?
1: Nee.
0: Dan, en dit is natuurlijk een hele speciale tekst.
1: Ja.
0: Hè? Johnny.
1: Ja.
0: Die zelfmoord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Ja, dat is een heel beladen onderwerp natuurlijk ook. Hè?
1: Ja.
0: Heel emotioneel ook.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen was ik goed. Ik was jong. Ik was 16.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet ook niet helemaal of de impact toen zo was als dat hij eigenlijk later misschien wel inzonk of zo. Het was, ja,
0: goed. Je bedoelt dat toen met die groep jongeren dat het wat minder
1: ja,
0: minder
1: het was natuurlijk wel heel heftig. Ja, het was natuurlijk, maar goed, iedereen is jong en een beetje...
0: beetje onbevangen.
1: Ja,
0: een beetje...
1: wat onbevangener nog. Ja, een beetje ook een beetje... Het was wel een vriendengroep, maar gelijk een... het was meer een kameradengroep dan een vriendengroep eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Vooral met uitgaan en een biertje doen. En dus daar was op zich ook, denk ik, niet zo heel veel ruimte voor echte emotie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat is later
0: op
1: eigenlijk.
0: Op dat moment waren jullie nog allemaal een beetje oppervlakkiger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb het nummer over mijn dochters gevonden.
0: Nou, wat goed. Hoe heette je dochters? Wil je dat met ons delen?
1: Jawel, ja, ja. Jet, de oudste, en Noor.
0: Ja. Jet en Noor.
1: Jet
0: leuk.
1: En Noor, korte
0: leuk.
1: Namen.
0: Ja, leuke namen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. En het liedje, dat heb je speciaal dus voor je dochter geschreven.
1: Ja. Ja.
0: Nou,
1: nu, hoe ouder dat ze worden, hoe meer trekken van mezelf ik terugzie in hun. Dus,
0: gewoon in het hele doen en laten.
1: Ja,
0: en ook in
1: gedrag
0: muziek.
1: Soms of in dingetjes. Ja. Ik zie, mijn oudste is daar nog meer sterker in dan de jongste.
0: Ja.
1: Ik kan zelf behoorlijk... eigenwijs zijn.
0: En
1: en dat zie ik bij haar ook heel sterk terug. En denk, oh ja.
0: Ja,
1: ook niet zo gek dat ze dat heeft.
0: De appel is niet ver van de boom gevallen.
1: Nee.
0: Nou, als ze de muzikaliteit ook van vader heeft, dan zit het helemaal goed.
1: Dus daarom heet het nummer ook Like a Mirror. Hè?
0: Nou.
1: Dus alsof je soms in de spiegel kijkt.
0: Dat is jouw eigen nummer, ja.
1: Ja.
0: Like a Mirror, oké. Okay.

0: Mooi. Hoe vindt ze het zelf?
1: Ja, vinden ze mooi.
0: Ja, vinden ze mooi?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En goed gedaan.
1: Ja. Ja, en met de auto ook al een keer samen dit nummer gezongen. Dus dan wordt het wel op zich wel heel speciaal.
0: En zingt ze dan tweede stem?
1: Ja. Ja.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Knap. Ook geen muziekles gehad nog?
1: Ja, ze heeft pianoles gehad.
0: Hebben ze allebei dat gehad.
1: En het grappige is dat de oudste heeft wat meer met muziek. Maar de jongste die vroeg me 2 of 3 weken geleden.

0: van, god zei me, ik wil eigenlijk al gitaar leren spelen.
1: Nou,
0: dus die,
1: kijk eens aan, die gaan helemaal in de voetvoren van papa lopen. Ja, leuk. Mooi. Ja, weet je, we hebben het zo fijn met elkaar hier. En je speelt fantastisch, je zingt geweldig.
0: Ja.
1: We gaan alweer naar de klok van 10 uur, hè?
0: Ja.
1: Zo snel kan het gaan.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Maar we hebben nog even tijd,
0: ja,
1: hè? Maar ik moet er wel om 4:49 moet ik eruit.
0: Oké.
1: Okay. Zegt Theo. Heeft hij op mijn oor gezet. Ik houd ook scherp in de gaten.
0: Theo is streng, hè?
1: Nee, ja. en rechtvaardig.
0: Ja,
1: laten we dat even voorstellen.
0: Streng, toch rechtvaardig. Ja.
1: Er moet gewoon leiding zijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Want als je mij laat gaan, dan zit ik hier gewoon morgen naar het nog. Nee, al flauwekul. Ik hou me er strikt aan. Maar speel nog even lekker wat. Ja. Ja, toch?
0: Ja, dat is Traveling Alone van Jason Isbell.
1: Oké. Okay.
0: Staat volgens mij ook op de EP, denk ik. Als ik het zo goed heb. Ja.

0: mooie gitaar heb je eigenlijk. Nou, dat wilde ik al steeds zeggen.
1: Dat is grappig.
0: Heb je er al die veel gesleten?
1: Nee, sterker nog, die is gloedje nieuw. Die heb ik. Ik heb gisteren 2 gitaren ingeruild voor een.

0: voor deze. En die heb ik vanmorgen opgehaald.
1: Nou, daarom ging die zo mooi. Hè?
0: Ja, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik er...
1: En bevalt het goed nu?
0: Ja, ja zeker. Ik, denk, ik neem hem gelijk mee. Ik kan hem gelijk inspelen.
1: Ja. Dus, ja. Top.
0: Ja.
1: We moeten er eens stoppen.
0: Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt dat je hier bent.
0: Graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn.
1: Echt genoten. En de luisteraars, daar ga ik vanuit ook.
0: Daar hopen we.
1: We gaan het volgende week gewoon herhalen. Deze hele uitzending.
0: Oké.
1: Dan kun je zelf thuis ook bij de radio gaan zitten. Dankjewel. Succes met alles wat je nog gaat doen.
0: Ja, jullie succes.
1: En ik heb het al eerder gezegd. 9 augustus kom jij ook in de muziek in het Oranjepark.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is het

nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn

0: alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de nacht.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.